0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De Doobie Brothers uit San Jose met zanger en componist Tom Johnson hadden in 1972 een hele grote hit met Listen to the Music. En Tom Johnson zou later opgevolgd worden door Michael McDonald. Dit was een top 20 hit in Amerika voor de Doobie Brothers. China Groove.

De Doobie Brothers, China Groove. Dobie Gray uit Texas nam het nummer op met de studiogitarist van Elvis Presley, Reggie Young. En in 1973 was dit de best verkochte single in Amerika. Dobie Gray, Drift Away.

Dubby Gray, Drift Away. Het nummer is geschreven door gitarist Dickie Betts en de band verloor twee muzikanten bij motorongelukken. Gitarist Duane Elman en basgitarist Barry Oakley. Het nummer eindigt op de tweede plaats in de Amerikaanse hitparade. The Elman Brothers Band, Ramblin' Man.

The Allman Brothers Band, Ramblin' Man. Het is een compositie van gitarist Robbie Robertson en het werd gezongen door drummer Levon Helm, de enige Amerikaan in de band, want de andere bandleden kwamen uit Canada. Het nummer kwam niet verder dan 57 in de Amerikaanse Hot 100. De band, Rag Mama Rag.

de band Rag Mama Rag. Ace, dat was een pubrockband uit Sheffield met zanger Paul Carrack. En het werd slechts een bescheiden hitje in Engeland, maar het nummer eindigt op de derde plaats in de Amerikaanse hitparade. Ace, How Long?

Pace, How Long. The Jaggards, dat was een band uit Pittsburgh met zanger Dominic Icrace. En dit was de eerste hit voor de band. Het nummer eindigde op de tweede plaats in Amerika. En even later vertrok de zanger naar een andere band, naar Wild Cherry. En daar had hij opnieuw een hele grote hit mee. Play That Funky Music. The Jaggards, The Rapper.

The Jackals, The Rapper. Het nummer werd geschreven door Alan Clark, de zanger van de band. En het was zijn laatste hit met The Hollies, want hij ging solo verder. En hij werd opgevolgd door de Zweedse zanger Michael Rickfors. Het nummer eindigt op de tweede plaats in Amerika. En 2 jaar later keerde Alan Clark terug bij The Hollies. Lone Cool Woman in a Black Dress.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Just Like You van Crystal Shawanda is het album van deze week. En Crystal Shawanda, dat was een Indianenmeisje uit Canada dat droomde van een carrière als countryzangeres in Nashville. En ze werkte bij een Chinees restaurant om de reis te kunnen financieren. En haar droom kwam uit. Crystal Shawanda, The Chance You Take.

Crystal Shawanda, The Chance You Take. Zanggitarist David Gates uit Tulsa, Oklahoma, werkte als studiogitarist in Los Angeles en hij begon daar met een paar andere studiomuzikanten een soft rock band. Dit werd een top 5 hit in Amerika. Brad, Everything I Own.

0: again.
1: Bread, Everything I Own. Elvin Bishop was de voormalige gitarist van de Paul Butterfield Blues Band en hij schreef dit nummer, maar liet het zingen door zijn achtergrondzanger Mickey Thomas. En deze Mickey Thomas werd later de zanger van Jefferson Starship. Het nummer eindigde op de derde plaats in de Amerikaanse hitparade. Elvin Bishop, Fooled Around and Fell in Love.

Elvin Bishop fooled around and fell in love. Dave Loggins, dat is de neef van Kenny Loggins. En hij schreef als singer-songwriter nummers voor Willie Nelson, Reba McEntire, Tammy Wynette en Jimmy Buffett. En ook dit is een eigen compositie. En het werd een top 5 hit in Amerika. Dave Loggins, Please Come to Boston.

Dave Loggins, Please Come to Boston. Freelook Night, dat was een Amerikaanse band met drie zangers. Danny Hutton, Corey Wells en Chuck Negron. Ze namen een nummer op van John Hyatt. Het werd een top 20 hit in Amerika. Freelook Night, Sure As I'm Sitting Here.

Freedog Night, sure as I'm sitting here. Rick Derringer, dat was de zanger-gitarist van de McCoys en die kennen we allemaal nog van de hit Hang On Sloopy. Intussen was hij de tweede gitarist in de band van Johnny Winter en hij nam zijn soloalbum All American Boy op. En dat leverde een hit op voor Rick Derringer, Rock'n'Roll Hoochie Coo.

Rick Derringer, Rock'n'Roll Hoochie Coo. Het nummer is geschreven door Phil Everly. Het werd een hit voor de Everly Brothers en de cover van Linda Ronstadt eindigde op de tweede plaats in de Amerikaanse hitparade. Vervolgens nam ze een cover op van Betty Everett, You're No Good, en dat werd een nummer 1 hit in Amerika. En ze zou uiteindelijk 35 hits scoren. Linda Ronstadt, When Will I Be Loved?

Linda Ronstedt, When Will I Be Loved? U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Bo Donaldson en de Haywoods, dat is een Amerikaanse band van organist en pianist Bo Donaldson uit Cincinnati, met zanger Mike Gibbons. En ze hadden een top 20 hit in Amerika. Bo Donaldson en de Haywoods. Who do you think you are?

0: Happy Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Onvervalste blues. Heel veel onvervalste blues in deze aflevering. Van Muddy Waters, van Albert King, van Paul Rodgers samen met Buddy Guy. The Blues Company, van Howlin' Wolf nog een keer. En DG Bridgewater, een nummer van Tip Jar. En van Amy Helm, de dochter van Levon Helm. Maar we begonnen met een hele bijzondere band. Die bestaat uit Joe Fonda, een jazzman, en J. Johnny Johansson van de Elman Brothers Band. De J&F Band met de Crosscut Saw.

Ja, bijzondere versie van het nummer wat bekender worden is door Albert King, de Crosscut Saw van de J&F Band. De J&F Band is dit voor Joe Fonda en van Jay Moo, oftewel Jay Johan Johansson, de oude drummer van de Allman Brothers Band. De gitarist die hij in geweldig solo heurde gaan, dat was David Grissom, een van de beste hedendaagse rock blues gitaristen van Texas, man die ook speelde bij Joe Eli bijvoorbeeld. We gaan naar Chicago in de 60er, 70er jaren, denk ik zo ongeveer. De tijd dat ze door elektrisch gaan. Muddy Waters, Howlin' Wolf, neem ze allemaal maar op. En ik draai een nummer van Muddy Waters. En dat nummer dat heet Howlin' Wolf. Dat is wel mooi eigenlijk, want die twee mannen die kunnen elkaar in die tijd eigenlijk niet uitstaan. Die waren concurrenten van elkaar. Maar er zat ook een wereld van verschil tussen die beiden. De band van Muddy Waters die stond er bekend van dat er altijd voor zeurbeurt. Altijd ruzie was, altijd gedoe was. Terwijl Howlin' Wolf de zaak prima op orde had. Tijdens de spullen op het podium werden niet te drungen. Hij zorgde dat zijn bandleden, dat die ziekenfondsverzekering hadden. Al dat soort zaken. Er zat een wereld van verschil tussen die beiden. Dus vandoor mooi dat Muddy Waters een nummer op een nummer heeft. Dit is uit 1977 en dat heet Howlin' Wolf.

Tja, de Howlin' Wolf. Of dat nou een ode was aan Howlin' Wolf, dat weet ik niet. Of dat hij zichzelf een beetje beschreef als een Howlin' Wolf. Dat kan natuurlijk ook Muddy Waters. Het was zeker niet een ode aan de wolf in Drenthe in elk geval. We gaan naar een andere grote man u die tijd, Albert King. Uit 1900 en 70 is dit? Nee, 1971 van de LP Lovejoy. En dan zit hij al in de tijd van dat de Engelse band dat die de blues in Amerika weer bekend gemaakt heeft eigenlijk. Hè. Dankzij de Engelse band die de Amerikaanse zwarte blues opgepakt heeft. Die heeft ervoor gezorgd dat in Amerika de blues bij een breder publiek bekend raakte. En dat ook de echte bluesman dat die weer volop in de belangstelling kwam te staan. En dan zie je dat ze van de weer omstuit. Dat ze dan ook weer muziek van die Engelse popgroepen op gaan nemen. Bijvoorbeeld Albert King op Lovejoy uit 1979. Een nummer van de Rolling Stones, Honky Tonk Woman.

de Amerikaanse versie, de bluesversie van Albert King zou kunnen zingen van het nummer van de Stones, Honky Tonk Woman. CD uit 1971, een LP uit 1971. Met trouwens uitstekende muzikanten erbij. Mag ook wel eens in benoemd worden. Met Barry Beckett op keyboard, Donald Dunn op bas, Jim Keltner op drums, Roger Hawkins op drums. Kortom, een geweldige selectie aan muzikanten die doorop mitspeelt op dit nummer van Albert King. Vorige week draaide ik drie versies van het nummer Muddy Water Blues van Paul Rodgers van de CD Tribute to Muddy Waters. En daar draaide ik niet de akoestische versie van. En die is eigenlijk ook wel heel mooi, want Buddy Guy die speelt door op namelijk de solo. Paul Rodgers met de Muddy Water Blues.

Ja, ook een hele mooie versie van de Muddy Water Blues van Paul Rodgers samen met Buddy Guy op de gitaar. Paul Rodgers trouwens, de zanger, zoals je weet, van Free en van The Bad Company onder andere, en van The Firm, heb je ook nog een tikje down. Uitstekende zanger en een zeer goed repertoire wat die man altijd kiest. We gaan naar Duitsland, een band uit Osnabrück, de Blues Company. Een band die vooral in de beginjaren Amerikaanse bluesmuzikanten in Duitsland begeleiden, maar daarna ook zelf allerlei dingen gemaakt heeft. Dit is van een nieuwe cd die ze uitgebracht heeft, Take the States, een live cd. Nee, waar ik is er niet van gekomen. En daar heb een mooie versie van het bekende nummer van Freddie King, The Big Legged Woman.

Blues Company met het nummer van Freddie King, The Big Legged Woman van de CD Take the Stage. Harry's Blues, de Lustrinoor. Op zondagavond tussen 6 en 7 en donderdagavond tussen 10 en 11. Drie nummers die allemaal van dezelfde hand bent, maar door Aanden Udevoort wordt. Dat is het nummer Going Down Slow. In 1941 schreven en uitgebracht door St. Louis Jimmy Oden. Maar bekender worden, veel bekender worden in 1961 door Howlin' Wolf. En op die opname van Howlin' Wolf daar speelt Henry Gray piano op. En van die Henry Gray, die vorig jaar overleden is, is dus net een nieuwe cd uit. From the Vaults, Cold Chills. Samen met Bob Corritone hebben die gemaakt. Henry Gray piano, Bob Corritone mondharmonica en hun versie van Going Down Slow.

0: De eerste versie van Going Down Slow van Henry Gray en Bob Corritore. Het verhaal gaat eigenlijk over... het is een beetje iemand die aan het eind van het leven... die het leven echt geleefd heeft. Die veel plezier had en al dat soort dingen. Die nou aan het einde van zijn leven is... Tell her to pray for me, forgive me my sin. Hij vond het ding verkeerder dan blijkbaar. Nou, Howlin' Wolf, de versie die Howlin' Wolf opnam in 1961 was dat. Was dus met Henry Gray op piano, Hubert Sumlin en Jimmy Rodgers op gitaar, Willie Dixon, de immer aanwezige Willie Dixon op bas en Sam Lay op drums. Howlin' Wolf.
1: Man, you know I done enjoyed things that kings and queens will never have. In fact, kings and queens can never get. And they don't even know about it.

De meest bekende versie, denk ik, van Going Down Slow in de uitvoering van Howlin' Wolf uit 1961. Nou, dan gaan we nog naar een wat recentere uitvoering. En die komt van Dee Dee Bridgewater. Dat is niet een blues mevrouw, maar dat is meer een wat jazzachtig type. Bridgewater, de naam is van haar man, want haar man is een bekende trompetist in Amerika. Samen bent ze actief in de jazzwereld. Dit is een cd uit 2017, Memphis Yes, I'm Ready. En haar versie van

0: better look out. I don't want you ending up like me.
1: Ja, mooi dat zo'n nummer van St. Louis, Jimmy Odin, dat ook in 2017 nog een vertolking kreeg door DG Bridgewater van de cd Memphis, Yes, I'm Ready. Drie versies dus van Going Down Slow, het origineel, of de meest bekende, laat ik het zo zeggen, van Howlin' Wolf uit 1961. Een van Henry Gray en Bob Currie-Torre uit 2021 van de nieuwe cd From the Falls. En dus van DG Bridgewater. We gaan naar Nederland. Maar we draaien weer een nummer van de band Tip Jar. Vorige week ook al een nummer gedraaid van hun nieuwe cd. One Lifetime. Een leuke cd. Door van het nummer Tell Me Something.

Bart de Win en Ariane Knecht samen vormend Tipjar met nog wat mensen erbij. En dit is van de cd, hun nieuwe cd, hun vijfde cd, One Lifetime. We gaan naar de dochter van. Ja, je moet altijd oppassen natuurlijk met dat soort aankondiging. Want iemand heeft ook zelfstandig een bepaalde weerde. Maar in dit geval Amy Helm. Ja, dit is toch de dochter van Levin Helm, lid van de band. De drummer van de band. Uitstekende zanger ook trouwens. En Amy Helm die heeft zich ondertussen, want die is ook al meer dan 50 jaar, heeft zich ook wel degelijk bewezen, ook gewoon als zangeres. Ook als achtergrondzangeres heeft ze veel dingen gedaan. Dit is een nieuwe single die zij uitgebracht heeft. Nog niet op een album uitgebracht. Samen met de Blind Boys of Alabama. Amy Helm met I Have a Choice.

Iedereen heeft wat te kiezen. De moraal van I Have a Choice van Amy Helm samen met The Blind Boys of Alabama. Nee, een single die zij u gebracht heeft. Harris Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Brams. En we hebben nog tijd voor één nummer en dat is van Skylar Rogers. Skylar Rogers, een zangeres, een zwarte zangeres uit Chicago. Beetje in de geest van Etta James, Coco Taylor, Ma Rainey. Dat jaren, mensen die wat middenmaakt hebben, die wat te vertellen hebben. Ze heeft een cd uitgebracht. Het is nog een jonge vrouw. Dit is haar eerste cd, Fire Brother heet het. En het nummer is Like Father, Like Daughter.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het huwelijk van Ike en Tina Turner was geen sprookje, maar ze maakten samen wel mooie muziek. Ike als songwriter, gitarist en producer en Tina als een nooit overtroffen soulzangeres. Dit werd overigens geen grote hit. Het eindigde op 95 in de Amerikaanse Hot 100. Ike en Tina Turner, I Can't Believe What You Say.

Tina Turner, I Can Believe What You Say. John Fred Currier uit Baton Rouge was een ex-basketbalprof bij de Detroit Tigers. En hij schreef dit nummer nadat hij Lucy in the Sky with Diamonds van de Beatles had gehoord. En het werd een millionseller, een nummer 1 hit in Amerika. John Fred en his Playboy band, Judy in Disguise.

0: glasses.
1: John Fred en his Playboy band, Judy in Disguise. Bobby Hebb uit Nashville begon als de enige zwarte muzikant in de band van countryzanger Roy Acuff, de Smoky Mountain Boys. Daarna speelde hij ook nog in de bluesband Kid King's Combo en vervolgens werd hij soloartiest in het clubcircuit in New York en hij nam daar een eigen compositie op en dat werd een nummer 2 hit in Amerika. Bobby Hebb, Sunny.
2: Sunny.

Bobby Hebb, Sunny. De New Beats uit Louisiana, dat was een band die bestond uit bandleden uit de begeleidingsband van Dale Hawkins. En ze trokken Larry Henley aan als zanger. En de single Tough Little Buggy flopte hopeloos. Maar de B-kant werd een grote hit in Amerika en eindigde op de tweede plaats in de Amerikaanse hitparade. De New Beats, Bread and Butter.

The New Beats, Bread and Butter. Jan en Dean uit Los Angeles, dat waren Jan Berry en Dean Torrance. En ze hadden een nummer 1 hit in Amerika met het nummer Surf City. Dat was een compositie van Brian Wilson van de Beach Boys. En de opvolger eindigde op de 3e plaats in de Amerikaanse hitparade. Jan en Dean, The Little Old Lady from Pasadena. It's

Jan en Dean, The Little Old Lady from Pasadena. De Engelse zombies waren al uit elkaar toen een nog uitgebrachte single plotseling op 3 in de Amerikaanse hitparade eindigde. Zanger Colin Blunstone was al soloartiest en toetsenist Rod Argent had een nieuwe band, Argent. Jaren later volgde er wel een comeback van de zombies die nog steeds on the road zijn. De zombies, Time of the Season.

De Zombies, Time of the Season. De Gents uit Mississippi met zanger en gitarist Sid Herring toerden als voorprogramma van The Animals door Amerika. En ze hoorden dit nummer van The Animals. Ze namen het op en eindigden op 46 in de Amerikaanse Hot 100. De Gents, Roadrunner.

The Jans, Roadrunner. De Turtles uit Los Angeles, dat was een band rond Howard Kalin en Mark Volman. En die twee gingen later als Flo en Eddie naar de band van Frank Zappa. Deze eigen compositie werd een top 10 hit in Amerika. De Turtles, Eleanor.

The Turtles, Eleanor. Saxofonist Junior Walker speelde met zijn band in het clubcircuit totdat Berry Gordy hem naar Motown Records haalde en hij had meteen een top 20 hit in Amerika, terwijl het nummer jaren later opnieuw een hit werd in het Engelse discocircuit. Junior Walker and the All Stars, I'm a Roadrunner.

Junior Walker en The All Stars, I'm a Road Runner. Bobby Gentry uit Chickasaw County in Mississippi schreef een nummer over Billy Joe McAllister, die van de Tallahatchie Bridge sprong. En het was de B-kant van de single Mississippi Delta. Die single mislukte hopeloos, maar die B-kant werd later een nummer 1 hit in Amerika. Bobby Gentry, Ode to Billy Joe.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Just Like You van Crystal Shawanda is het album van deze week. En Crystal Shawanda trouwde in Nashville met gitarist Dwayne Strobel, haar bandleider. Ze doen samen de productie en ze besloten op het nieuwe album een mix van blues en country te zetten. Crystal Shawanda, Helpless.

Crystal Shawanda, Helpless. The Rose Garden, dat was een band uit Los Angeles met zangeres Diana DeRose. Ze hadden een top 20 hit in Amerika met een nummer van songwriter Kenny O'Dell. En deze Kenny O'Dell schreef later ook Behind Closed Doors voor Charlie Rich. The Rose Garden, Next Plane to London.

The Rose Garden, Next Plane to London. Billy Joe Royal uit Georgia, dat was een vriend van zanger, producer, gitarist en songwriter Joe South. En Joe South schreef een nummer voor hem, omdat zijn stem hetzelfde klonk als Gene Pitney. En het werd een top 10 hit in Amerika. Billy Joe Royal, Down in the Boondocks.

Billy Joe Royal, Down in the Boondocks. Little Anthony and the Imperials, dat was een soulgroep uit New York, rond zanger Anthony Gordine. Tears on My Pillow werd een top 10 hit in Amerika en ook de opvolger Going Out of My Head werd weer een top 10 hit in Amerika. Little Anthony and the Imperials, Going Out of My Head.

Little Anthony and the Imperials, Going Out of My Head. Het was een nummer van Smokey Robinson and the Miracles en het stond op het album Special Occasion. Het werd gecoverd door de Isley Brothers, vervolgens door Gladys Knight en de Pips en toen nam Marvin Gaye het op voor zijn album In the Groove en zijn versie met de nummer 1 hit in Amerika. Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine.

Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine. Wilson Pickett uit Alabama was de leadzanger van de Falcons in Detroit, maar hij begon als soloartiest bij Atlantic Records en hij schreef het nummer samen met gitarist Steve Cropper. Het werd een top 20 hit in Amerika. Wilson Pickett in the Midnight Hour.

Wilson Pickett in the Midnight Hour. The Impressions uit Chicago, dat was een voortzetting van de band The Roosters met Curtis Mayfield en Jerry Butler. En dit was al de zevende hit voor de band. En er verschenen ook nog 200 covers, onder meer van The Everly Brothers, Aretha Franklin, Jeff Beck samen met Rod Stewart, Dusty Springfield en Paul Carrack. The Impressions, People Get Ready.

The Impressions, People Get Ready. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Bluesgitarist Lim Harpo uit Louisiana had plotseling een top 20 hit in Amerika met een eigen compositie. En de Rolling Stones hadden ook al I'm a King Bee van hem gecoverd en later schreef hij nog Raining in My Heart for the Pretty Things. Slim Harpo, Baby Scratch My Back.

0: 6 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Een beetje een bijzondere aflevering van Harry's Blues. Ja, gewoon in het Drents Museum bij de tentoonstelling Window of My Eyes. Gewoon ook een gast erbij, Jenny Gans als gast in Harry's Blues. Het begon is even een beetje anders dan anders, omdat op vrijdag 4 maart Henk Wegemans overleden is. De voorzitter van de stichting Erfgoed Moskee. En daarvoor draaien wij speciale muziek.

0: Sometimes, Cuby and the Blizzard en speciale opdraging aan de overleden voorzitter van de Stichting Erfgoed Moskee, Henk Weggemans. We zullen hem blijven herinneren als een zeer amabel en rustige bestuurder. Jenny Gans, welkom in de uitzending hier.
1: Goedemiddag.
0: Jenny Gans uit Assen. Introduceer jezelf even. Geboren en getogen in Assen?
1: Ja, geboren en getogen in Assen en... Ik ken Harry en de Blizzards al sinds mijn 14e, denk ik.
0: Ja. Yeah.
1: Uit Assen, uit café Jan Dekker, het beruchte café aan de Drentse Singel. Dat was een vrij hechte scene die daar het café bezocht.
0: Mm-hmm.
1: En ook in allerlei andere gelegenheden samenkwam. Je had in die tijd nog koffiebars. En zelfs een disco in de Rode Straat. En... Het was een club waar iedereen bij hoorde. Van leraar tot muzikus en van leerling tot kunstenaar. Iedereen hoorde daarbij.
0: Noemen ze een aantal mensen die in die kring verkeerden?
1: Je had bijvoorbeeld Joost Quist, die was loodgieter. En Albert Lohman, die was leraar.
0: Ja, de broer van Geert Lohman.
1: Ja.
0: Tegenwoordig de dichter uit Assen. Ja.
1: Ja. Verder Frans Jansen, die was kunstenaar.
0: Die later bij Harry in Grollo woonde.
1: Ja.
0: Ja.
1: Rudy Leukveld.
0: De fotograaf, waar ook een tentoonstelling hier in het Drents Museum van is.
1: Ja. Klopt.
0: Het was echt een scene dus. Echt een wereldje in Assen.
1: Ja, toen noemden we het geen scene. Achteraf zou ik het een scene noemen. Het was ook wel een bijzondere scene. We gaan nu nog steeds met elkaar om, de mensen van toen.
0: Ja, ja. Maar de andere jongens van de Blizzards, Eelco, Willy Middel, Hans Kins en dergelijke, verkeerden die ook in die kring, zeg maar, of niet?
1: Ja. Iedereen. We hadden zo'n beetje dezelfde, idealen is het te groot woord, maar dezelfde denkbeelden, hetzelfde wereldbeeld.
0: Ja. En wat was Harry Moskee zijn positie in die wereld, in die scene, zeg maar? Hij was wat ouder, denk ik, want Harry is van 1941.
1: Ik ben van 1950.
0: Ja, precies.
1: Maar dat maakte niet uit in die tijd.
0: Hmm.
1: Nu ook niet meer, denk ik.
0: Hmm.
1: Harry was al vrij snel behoorlijk beroemd in Assen en daarbuiten. En... Harry was wel iemand waar je tegenop keek. Een zeer belezen mens. Elitair.
0: Ja, ja.
1: Literair. En een muzikus.
0: Ja. De eerste muziek die jij uitgekozen hebt, de ga

0: gast die bepaalt altijd de muziek in de uitzending. We krijgen straks ook nog even Jan Hoekman over een festival wat in Grollo is, of in Spiekeboer is. En die heeft ook zijn eigen muziek. Maar jouw eerste muziek, Jenny, is van uiteraard van Harry Musquet. Kan bijna niet anders. Brother Boos.
1: Ja, dat typeert Harry een beetje in de tijden dat hij het moeilijk had. Dan als het bijvoorbeeld met de band niet goed ging, of de hele band lag uit elkaar, of er was een vrouw bij hem weggegaan, dan kon je hem uittekenen in de Witte Bal bijvoorbeeld aan de bar op zijn eigen plekje. En dan was hij eenzaam. Mm-hmm. Zelfs te midden van al die mensen in het café. En die sfeer vind ik dit nummer ook uitdragen.

0: Brother Booze. Je ziet hem zo weer zitten aan de bar bij de Witte Bal, Jenny. Hè?
1: Ja.
0: Naar die moskee. Een beetje eenzaam, in zichzelf gekeerd. Ja. Hoe was het toen hij naar Grollo ging? Het was een Asser jongen, een Asser scene waar jullie in zaten. En toen vertrok hij naar Grollo.
1: Ja, maar wij vertrokken ook naar Grollo. Want mijn ouders kochten in 1964 een boerderij in Grollo. Midden in het centrum, tegenover Café Hofstegen.
0: Ja.
1: En Harry kwam daar in 1965 wonen, aan de Voorstreek. Dus...
0: Maar kwam hij voor die tijd, voordat hij aan de Voorstreek woonde, in het boerderijtje wat nu het museum is, kwam hij daarvoor ook al bij jullie thuis dan, of niet?
1: Dat weet ik niet meer.
0: Nee.
1: Daar heb ik nog nooit over nagedacht, eigenlijk.
0: Nee, want ik geloof dat Frans Janssen dat vertelde in een van de vorige uitzendingen. Dat Harry ook wel voor die tijd al wel in Grollo kwam. En dat dat ook een reden was waarom hij, toen hij daar zijn weg wilde, dat hij naar Grollo gegaan is. Maar goed, jullie hadden al een boerderij in Grollo. En daarmee wonnen jullie zo ongeveer schuin tegenover elkaar.
1: Ja, de Voorstreek, dat was min of meer het middelpunt van Grollo.
0: Dat was the place to be.
1: Voor die tijd wel, ja.
0: En daar werden ook, dat is althans, je mag het ontzenuwen, maar daar werden feesten gegeven in die boerderij.
1: Daar zijn wel geteld 2 grote feesten gegeven.
0: Oh, 2, ja. Ja, ja.
1: De verhalen gaan dat daar
0: elke week feest was.
1: Elke dag feest was. Maar het waren 2 grote feesten, maar dan ook echt legendarisch.
0: Ja, ja. Nou, die zijn in de legende terechtgekomen, zeg maar. Maar over wat voor feesten heb je dan? Wie waren daar dan allemaal?
1: In de eerste plaats waren dat de verjaardagen van Harry en van Eelco en Frans Janssen en Joost Quist. Die waren allemaal in juni jarig.
0: Mm-hmm.
1: En die nodigden allemaal hun eigen mensen uit. En dat mocht dan van mijn ouders in onze boerderij. Er werd van alles ingeslagen en ik weet niet meer hoe dat allemaal betaald werd, maar er was altijd genoeg.
0: Ja, ja. Dat ging dan ook lekker lang door, neem ik aan.
1: Dat ging dan de hele nacht door en de volgende dag gingen we naar de zandafgraving, de Moeren. Dan gingen we lekker in de zon liggen en zwemmen. En dan 's avonds, dat was dan die 2 keer, ging het feest gewoon weer verder in de boerderij.
0: Dat was voor Grollo toch ook wel tamelijk uitzonderlijk, denk ik. Daar hebben de Grollonaren wel wat van opgekeken.
1: Ik weet niet of ze daar iets van gemerkt hebben.
0: Ah.
1: Maar wij, niet dat we heel braaf waren, maar wij veroorzaakten geen overlast.
0: Nee. Ja, ja.
1: Ik had vannacht bijvoorbeeld ongelooflijk veel lawaai aan de Brink. Ik woon aan de Brink.
0: Hier in Assen, ja.
1: Tegen de ochtend. En ik las vanochtend op internet dat de politie de Brinkstraat schoon heeft geveegd. Omdat daar relletjes waren en... Een 18-jarig meisje had een politieagent in het gezicht geslagen. Nou ja,
0: dat deden jullie in Grollo ook niet. In Grollo bleef het wat dat betreft wel tamelijk rustig.
1: Maar ja, het was gewoon een ontzettend leuke tijd. En heel vrij en onbevangen.
0: Maar namen de mensen uit Grollo, namen die daar nou ook aan deel? Of waren jullie een enclave in Grollo?
1: Bij Harm Hofstegen was wel iedereen samen. Maar in de boerderij was dat meer een feest voor jongeren vanuit het hele land.
0: Ja. Want wie heb jij daar zoal ontmoet?
1: Er kwamen de jongens van de Coleman Earring. Van allerlei andere bands. Er was zelfs ooit een echte Nederlandse filmster. Ik weet zijn naam niet meer.
0: Ja, heb ik ook wel gemoet. Ja. Nou, P.H. Winkels kwam daar natuurlijk wel eens.
1: Ja.
0: In die tijd een bekende schrijver.
1: Ja.
0: Ja. Jackie Lomax, dat is de volgende muziek die jij op jouw lijstje hebt staan. Jackie Lomax, die ooit opnam volgens mij in de Apple Studio van de Beatles, of niet?
1: Ja, dat klopt.
0: Maar waarom heb je dit nummer gekozen?
1: Dit nummer, deze LP, had Harry. En wij waren op een dag... Ik had in die tijd iets met Herman Deinem, de bassist van de Blizzard. En op een dag... waren ze allemaal ontzettend vrolijk bij Harry in de boerderij. En ik kwam daar binnen en ik zei, wat valt hier te lachen?
0: Ja.
1: En Herman Brood was er en die had iets meegenomen vanuit Amsterdam. En dat waren kleine pilletjes. En daar werd je blijkbaar zo vrolijk van. Dus ik zei, nou, geef mij ook maar 1. Ja, een halve voor de zekerheid. En dat bleek dus LSD te zijn achteraf.
0: Mm-hmm.
1: Wij hebben daar een heel bijzondere dag mee gehad. Maar ik zou het nooit weer doen. En Herman Brood hield alles heel goed in de gaten. Die was zo'n beetje de ceremoniemeester. Die was zelf niet onder invloed. En die zag erop toe dat iedereen... Dat niemand onwel werd of flipte.
0: Geen gekke dingen gebeurd.
1: Ja. Ja. En ik denk dat die hele dag dit nummer is gedraaid. Is This What You Want van Jackie Lomax.
0: Het was een beetje een psychedelisch nummer inderdaad, hè?
1: Ja, voor mij wel. Ja? Als ik eraan terugdenk, dan niet dat ik het weer beleef, maar het roept wel vreemde herinneringen op.
0: Jackie Lomax, Is This What You Want?

0: Jackie Lomax, 1969 is This What You Want. En je kunt duidelijk horen dat dit uit de periode komt van Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Diezelfde sound die zit ook heel nadrukkelijk in dit nummer. Jenny Gans, te gast in de uitzending van Harry's Blues. Trouwens, elke zondagavond tussen 6 en 7 en donderdagavond tussen 10 en 11 uur op Radio Drenthe. Die periode Grollo waar jij net over vertelde. Hoe heb jij het vertrek van Harry uit Grollo ervaren? Welke herinneringen heb je daar nog bij eigenlijk?
1: Niet zo heel veel, want ik denk dat ik in die tijd niet echt veel contact met Harry had op dat moment.
0: Hoe zat dat?
1: Ik weet niet meer in welk jaar is Harry
0: 71, 71.
1: Ja, dan zou ik het eigenlijk moeten weten. Maar ik kan me er niets
0: meer
1: bij herinneren.
0: Niet in jouw herinnering blijven hangen in dat geval.
1: Nee, ik weet dat hij naar Assen is gegaan. En,
0: was jij nou ook iemand die bijvoorbeeld altijd bij die concerten bij het kerstvolleybaltoernooi aanwezig was?
1: Ja.
0: En wat voor herinneringen heb je daaraan? Want er hangt hier een hele mooie foto op de tentoonstelling van Window of My Eyes die bij Bellevue is gemaakt. Dat waren ook legendarische feesten.
1: Daar stonden we echt voor in de rij, voor kaartjes voor dat concert.
0: Was er zoveel belangstelling?
1: Ja, dat was, daar moest je echt bij zijn.
0: En de concerten als zodanig, hoe ging dat? Was het altijd de slotact?
1: Nou, het was de hoofdact.
0: Ja, ja.
1: En je had boven nog de jazzband met Henk Brandy.
0: De Old Fashioned Jazz Group.
1: Ja.
0: Oh, die speelde boven?
1: Ja.
0: Ja, ja. En Harry met Q and the Blizzards, dat was dan de grote act.
1: Ja, en af en toe kwamen daar ook jongens van de Golden Earring bijvoorbeeld meespelen.
0: En dan werd het heel gezellig.
1: Ja, het was erg leuk.
0: Dus, je kunt het aan je ogen zien van dat je dat van nabij hebt meegemaakt. Want, en na afloop dan vertrok men vaak nog naar de overkant van de straat, naar de Hettenkampen, heb ik wel eens gehoord.
1: Ja, naar diverse gelegenheden vertrok men.
0: Oh, okay.
1: Wat nog maar open was tot midden in de nacht.
0: Het bleef nog lang onrustig in Aas,
1: ja.
0: In die tijd. Dus wat dat betreft is er niet veel veranderd. Spinning Wheel van Blood, Sweat and Tears, dat is de volgende muziek die jij meegenomen hebt. Heb je daar een bepaalde reden voor om deze te willen horen?
1: Het was muziek uit die tijd. In die tijd, ja, Harry had dat natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: En kwam daarmee aan. Dit is mooi, dit moet je horen.
0: En David Clayton Thomas was voor Harry een voorbeeld als zanger. Vertelde hij later altijd. Bleef je ook volgen. Dat was de zanger van Blood, Sweat and Tears.
1: Ja,
0: Spinning Wheel.
1: Ja.

0: too good.
1: Ik blijf het nog steeds een vreemd besluit vinden van dit nummer van Blood, Sweat and Tears. Spinning Wheel uit 1969. Wel met hele mooie blazers erin. En daar was Harry Musquet ook een grote fan van. Van blazers in zijn muziek. Hier op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum is even aankomen lopen Jan Hoekman. Jan Hoekman van Café Het Keerpunt in Spiekeboer. Want daar is in april een festival, Jan.
2: Ja, dat klopt. Wij gaan driedaags bluesfestival organiseren. Niet alleen in Spiekeboer, maar ook in Anneveense Kanaal en in Nieuw-Anneveen. Allerlei activiteiten, maar de hoofdmotor is natuurlijk vooral heel veel muziek. Ja.
1: En dat is toch een beetje in het kader van het jaar van de blues. Drenthe 2016, het jaar van de blues. Nou moet ik zeggen dat Keerpunt eigenlijk altijd al een beetje het centrum van de blues was, hè?
2: Ja, stiekem noemen wij ons het echte bluescafé van Drenthe. Daar doen we misschien al een beetje mee tekort, maar het klopt. Willem Dijkema, de eigenaar, weet heel veel van blues, programmeert heel veel blues. Dus ja, dat klopt.
1: En wat is jouw functie daarbij in het dagelijks leven dan? Verkeer jij hier volgens mij ook in Assen, maar in het weekend doe je heel wat anders?
2: In het weekend ben ik vooral betrokken bij de programmering. Maar inmiddels hebben wij ook een stichting, de Stichting Veenbrand. Waar Maria Drent, Willem Dijkema en ik deel van uitmaken. En die stichting probeert het veenkoloniaal gebied onder de aandacht te brengen. Door het organiseren van bijzondere culturele activiteiten. Wederom veel muziek. En daar past dit festival ook prima in.
1: Want dit festival, Veenbrand Festival, 15, 16 en 17 april in Anneveense Kanaal en in Spiekeboer. Wat kunnen de mensen daar verwachten?
2: Nou, echt een dwarsdoorsnee van bluesmuziek. Want het gaat natuurlijk en draait natuurlijk allemaal om de blues. Maar we doen meer. Want we hebben ook een tentoonstelling waarbij een fotoclub gevraagd is om foto's te maken met de blues. Wij hebben een lezing over Clarksdale waar Willem en ik naartoe zijn geweest. Waar we een aantal keren zelfs al zijn geweest. We hebben ook een mondharp, een bluesharp workshop in de stal in Anneveense Kanaal. Op pakje stro gezeten. Mag iedereen daar van Herbie leren de mondharp spelen. En op zondagmorgen hebben we zelfs een New Orleans-stijl muziekband. Die van het voetbalveld, voormalig voetbalveld aan de Weense Kanaal naar de kerk loopt. Muziek op straat en een concert in de kerk en dan onder begeleiding van de muziek weer terug. Dus er is van alles te doen.
1: Echt een, in New Orleans zouden ze zeggen, een street parade. Maar in jullie geval is het op het voetbalveld. Maar wel een mooie equivalent van wat in New Orleans gebeurt. Noem een paar namen van bands die optreden, Jan.
2: Nou ja, we hebben... Uiteraard, B. Hegen komt, dat kan niet missen. Als we een keerpunt muziek en de blues hebben, dan moet je B. ook hebben. Daarnaast Tommy Harris, Phil Speed, beiden uit Amerika. Echte donkere bluesmuziek. En als andere headliner hebben we Sean Webster en de Deadlines.
1: Nou, daar draaien we een nummer van Sean Webster. Niet van zijn nieuwe CD, See True. Die is pas recentelijk uitgekomen. Dit is van If Only uit 2005, Since We've Been Gone. Sean Webster.

0: Since We've Been Gone. Sean Webster en de Deadlines. Een van de artiesten die optreedt op het Veenbraand Blues Festival. 15, 16 en 17 april in Anneveens Kanaal en in het Keerpunt in Spiekeboer. Sean Webster die treedt trouwens op 17 april. En alle informatie op www.veenbraand.nl. Passepartout trouwens voor die 3 dagen kost €30. Terug naar Jenny Gans, hier nog steeds aan tafel op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. Bluesmuziek, was dat nou muziek die specifiek jouw voorkeur had, Jenny? Of,
1: Nee, niet specifiek. Ik kwam er eigenlijk pas mee in aanraking door QB and the Blizzards. Mm-hmm. Althans, echt. En ik ging vaak naar concerten met Ria, dat was de verloofde van Ilko Gelling in die tijd. Dat was mijn beste vriendin. En wij gingen regelmatig mee. Of we gingen bijvoorbeeld... reden we 's avonds laat naar Zwolle. Daar werd dan het assergedeelte van de band afgezet door de Zwolse jongens.
0: Yeah.
1: En er was een café-restaurant. Daar kwam iedereen dan samen. Dat was een leuke tijd.
0: Het was de tijd dat Hans Lafaye, Herman Deinem en... Van de Vecht.
1: Helmier
0: van de Vecht. Ja. Van dat hij ook bij de Blizzards speelde. En dan was Zwolle was een beetje het centrale punt natuurlijk. Ja?
1: Ja.
0: Uit Assen kwamen ze, gingen ze naar Zwolle. Daar pikten ze de anderen op en dan gingen ze naar het optreden toe.
1: Ja.
0: Gingen jullie ook echt wel mee naar optredens in den landen dan? Of,
1: Niet vaak, maar af en toe wel.
0: Kun je daar nog iets van herinneren of niet?
1: Ja, Texel, Sarasani.
0: Oh ja.
1: Dat was heel speciaal.
0: Wat was er zo speciaal aan?
1: Nou... Niet dat de tent werd afgebroken, maar het was wel een wilde boel. En ze hadden iets met de bierslang gedaan. Wat de caféhouder niet zo leuk vond.
0: Nee, ik heb wel eens gehoord van dat hij in die zin ontkoppeld werd, dat hij gewoon door bleef stroom.
1: Ja, dat was
0: Dat tapte wat makkelijker.
1: Ja.
0: Maar Sarasani is trouwens een mooi boek over verschenen. Over de geschiedenis van Sarasani en de optredens in Sarasani op Texel.
1: Nou, dan staat hij er vast in.
0: Dat denk ik ook, ja. Andersoortige muziek zit ook op jouw lijstje, heel nadrukkelijk zelfs. Want Gram Parsons, het is prachtige muziek. Ik heb het in de vorige uitzending, toen Frans Jansen mij dat vroeg, ook al eens een keer gezegd dat het mijn favoriete muziek is. Maar ik zie nu ook dat jij het op de lijst hebt staan.
1: Ja, ik vind het prachtig. Het is, ik hou van melodieuze muziek. En nou, dit is super melodieus.
0: En wanneer je dat dan even op Cuban the Blizzards betrekt, hou je dan ook meer van de ballads dan van...
1: Nee, ook wel van uptempo.
0: De pure blues.
1: Van alles.
0: Van alles. Nou, dan pakken we nu de Return of the Grievous Angel. Tweede cd van Gram Parsons. En uiteraard moet de prachtige tweede stem van Emmylou Harris daar ook bijgenomen worden.

0: Ja, onversneden country muziek in Harry's Blues. Op het lijstje van mijn gast van vandaag, Jenny Gans. Niet zo vreemd trouwens, want de eerste keer toen ik met Harry Musquet in Amerika was in 1993, waren we in Meridian. Dat is de geboorteplaats van Jimmy Rogers. Waren we bij een concert die avond met allemaal blanke muzikanten, allemaal blank publiek. Met allemaal van die grote lui van de politie met die wapens op de heup. Nou, Harry die moest er eigenlijk niks van hebben van al die muziek. Maar zei, er was één hele goede bij, dat was Mac McAnally. En ik heb later ook gemerkt dat Harry ook zei van, ja, er zijn eigenlijk maar twee soorten muziek. Goede muziek en slechte muziek. En je kunt ook in country muziek kun je hele goede muziek hebben. En bijvoorbeeld een favoriet van Harry was Alison Krauss bijvoorbeeld. Dat vond hij geweldige muziek. En ook de muziek van Eric Taylor was hij ook hartstikke gek op. Dus laat het maar ophouden dat goede muziek is, Jenny.
1: Ja.
0: Jij bent in Assen geboren en getogen in Assen. Je hebt Harry meegemaakt in Grollo. Je hebt Harry meegemaakt in Assen. Heb je hem zijn hele leven eigenlijk gevolgd? Of zijn er ook tijden geweest van dat je amper van elkaars bestaan wist?
1: Ik heb Harry wel eigenlijk altijd gevolgd. En er waren periodes dat ik minder contact had. Dat was in de tijd van... hoe heette die band?
0: Musquet Gang. Die periode?
1: Ja.
0: Toen speelde hij met Gino Janssen, Roy Couchel en Erwin Java. Ook wat andersoortige muziek misschien? Wat was weer,
1: ja, maar daar lag het niet aan hoor, dat hij andere muziek speelde. Het was gewoon dat ik bezig was met andere dingen, denk ik. Maar we kwamen elkaar wel tegen.
0: Nou, in Assen is dat ook bijna onvermijdelijk natuurlijk, hè?
1: Inderdaad.
0: En bovendien, zeker toen jullie daar, jij met jouw zus, dat je het restaurant De Gulle Gans had.
1: Ja, daar kwam Harry ook eens eten wel met Robina.
0: Ja, precies. Ja. En Assen is niet zo groot, dus je loopt elkaar hier altijd wel weer tegen het lijf.
1: Ja.
0: Heb je nog een keer een optreden in de Schouwburg van Harry meegemaakt, of niet?
1: Ja, in de Kolk, in de oude Kolk nog.
0: Oké. Want het was toch weer een andere fase in zijn leven, zou je bijna zeggen.
1: Ja, dat was een goede periode in zijn leven, dacht ik.
0: Ja. Nee, maar ik bedoel ook qua muziek in een schouwburg. Mensen keurig op stoeltjes. Dat is wat anders dan wanneer je bij Bellevue staat.
1: Ook dat, maar het was ook een periode dat hij weer echt aan de bak ging. Na een tijd niet zo succesvol te zijn geweest.
0: Ja. Periode dat onder andere Johan Derksen ook nadrukkelijk in beeld kwam. En ervoor zorgde van dat Harry weer optredens kreeg.
1: Ja, dat was geweldig.
0: En dat hij ook een paar cent verdiende.
1: Ook dat.
0: En dat was ook wel eens nodig. We gaan naar de muziek van Crosby, Stills, Nash & Young.
1: Dat was een LP die hadden Ilko en Ria in de jaren 70.
0: Ilko Gelling, ja.
1: Ilko Gelling en Ria. En die woonden in de Smetana flat. En,
0: de bekende flat waar Harry ook woonde?
1: Ja, Ilko en Ria woonde in de eerste, van de straat af gezien. Ja. En ik had toen een relatie met Frans Jansen. Wij woonden in de tweede. En Harry en Mariska woonden in de derde.
0: Oh, wat grappig.
1: Ja.
0: Allemaal dicht bij elkaar, maar net in een andere flat.
1: Maar er was veel contact in die tijd.
0: En bij Ilko thuis, daar stond die mooie bruine, was het niet bruine hoes van Déjà Vu van Crosby, Stills, Nash & Young?
1: Die werd grijs gedraaid.
0: Oké. Nou, ik hoop dat deze nog goed is. Woodstock.

0: 1970, Crosby, Stills, Nash & Young met het nummer Woodstock van de LP Deja Vu. Trouwens oorspronkelijk geschreven door Ian Matthews en ook eerst uitgevoerd door Matthews Southern Comfort. Assen, Jenny, Cuban Blizzards, dat was uiteraard de meest bekende band in Assen. Wat gebeurde er verder op muzikaal gebied in die tijd in Assen eigenlijk? Wat herinner je daarvan?
1: Er gebeurde niet zoveel.
0: Er gebeurde gewoon niet zoveel, nee?
1: Niet wat ik heb gemerkt, nee.
0: Nou, je had de JWF-kapel in haar geval.
1: Ja.
0: Maar dat was een ander genre.
1: Maar die waren ook heel goed.
0: Ja. Maar in de Kolk bijvoorbeeld waren daar...
1: In de Kolk was regelmatig. Dat was een soort poptempel in die tijd. Daar was Ron Boonstra directeur. En volgens mij was hij de jongste theaterdirecteur van Nederland.
0: Ja.
1: Ik geloof 27. En die haalde veel bekende bands naar Assen.
0: Zoals?
1: Zoals Tim Hardin. Dat was een Amerikaanse... Hij is overleden, vrij jong. Amerikaanse zanger met een prachtige stem. Prachtige nummers. En hij trad op in de Kolk, de oude Kolk uiteraard. En volgens mij is hij daar halverwege in slaap gesukkeld. We weten niet of dat kwam door vermoeidheid van de reis of door verdovende middelen. Maar hij is later weer wat opgekrabbeld en heeft toen nog een heel mooi optreden gegeven.
0: Oké, dus je hebt goede herinneringen aan Tim Hardin.
1: Ja.
0: Nou, dan is het ook niet onlogisch dat er een nummer van Tim Hardin, een van zijn meest bekende nummers, denk ik, ook uitgevoerd door Rudy Bennett in Nederland. Maar een van zijn meest bekende nummers, dat we die gaan draaien. How Can We Hang On To A Dream?

0: het is wel een contrast in deze ruimte in het Drents Museum. How Can We Hang On To A Dream van Tim Hardin. Prachtig mooi ingetogen nummer. Terwijl op de achtergrond Distant Smile klinkt van QB and the Blizzard. En toch past dat wel bij elkaar, want Harry Musquet was zo gek op de muziek van Tim Hardin. Hij was een grote fan van deze Amerikaanse zanger die op veel te jonge leeftijd overleden is. En zo was hij ook een muziek of een fan, Jenny Gans, hier in de uitzending. Van jouw volgende muziekkeuze van de band namelijk. Harry was gek op de band, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, omdat het hele rudimentaire muziek was. Hele echte muziek. Ik weet niet waarom jij deze keuze hebt gemaakt.
1: Ja, omdat het heerlijke muziek is. De blazers en...
0: Toch ook weer de blazers erbij.
1: Ja.
0: De blazers, die een aparte component in de muziek. En Harry was er ook altijd gek op dat de blazers dat die bij hem meespeelden. Dat was voor hem zeer dierbaar dat de blazers erbij mochten zijn. Nou, die zijn hier bij de band ook aanwezig. Van de cd Northern Lights Southern Cross uit 1975. Was een LP uiteraard. Ophelia.

0: prachtige muziek van de band Ophelia. En daarmee zijn we bijna aan het eind van deze uitzending van Harry's Blues, die weer opgenomen is in het Drents Museum bij de tentoonstelling Window of My Eyes. En boven de tentoonstelling Blues in Heaven van Rudy Leukveld. Volgende week zijn we er weer. Weer live opname in het museum, zo tussen 2:30 en 3:30. Dan is te gast Willem van der Linden. Filmer uit Eihorst die in 1999 meegeweest is op onze reis van Harry Musquet en ik naar Amerika. En daar prachtig materiaal heeft gedraaid wat ook te zien is hier op de tentoonstelling. Trouwens, die reis naar Amerika in 1999, daar is elke werkdag, 's avonds tussen 7 en 8 uur, een aflevering van te horen op Radio Drenthe. Jenny Gans, jouw laatste keuze is Colin Blundstone, I Don't Believe in Miracles. Wanneer jij terugkijkt, hè, wanneer jij je Harry Musquet herinnert, wat is dan de belangrijkste herinnering van jou aan Harry Musquet?
1: Harry was een prachtig mens, aardig, en hoewel niet iedereen dat zal beamen. Een heel bijzonder man.
0: Een miracle.
1: Oh, zo zou ik het ook weer niet omschrijven. Maar...
0: Nee, maar wel bijzonder in elk geval.
1: Bijzonder.
0: En in jouw herinnering blijft hij als een bijzonder mens blijft hij bewaard. Daarom besluiten we dus met Colin Blundstone met I Don't Believe in Miracles. Ik zeg nog even dat de techniek van deze uitzending vandaag in handen was van Ruben Ester. Samenstelling en presentatie Albert Haar. Tot volgende week.

0: House in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: BR549, dat is een country rock en hillbilly band uit Nashville met zanger Chuck Mead, die vanuit Kansas naar Nashville kwam. Hij is ook musical director van musicals in Miami, Seattle en New York. Het komt van het album Tangled in the Pines. BR549, that's what I get.

BR-549, that's what I get. Barry McGuire uit Oklahoma maakte deel uit van de New Christy Minstrels, waar ook Gene Clark en Kenny Rogers in zongen. En zijn door John Phillips geschreven solo-single California Dreamin' flopte en later zou het een mega-hit worden voor de mamas en de papas. P.F. Sloan schreef deze protestsong voor hem en dat werd de nummer 1 hit in Canada, Noorwegen en Amerika. En het nummer eindigde op 3 in Nederland. Barry McGuire, Eve of Destruction.

Barry McGuire, Eve of Destruction. Slade Cleese uit Maine begon in Portland als straatmuzikant. Hij woonde enige tijd in Ierland en vervolgens

Reek hij in Austin neer en daar realiseerde hij zijn album Wishbones met producer en gitarist Gurf Morlocks en Eliza Gilkerson als achtergrondzangeres. Slade Cleaves, Wishbones.

Slade Cleaves, Wishbones. Het is een compositie van de Franse zanger Claude François. En er verschenen covers van Joan Baez, het Chet Mitchell trio, Chet en Jeremy, Ian en de Zodiacs en Mary Hopkin. En het nummer werd in het Nederlands uitgebracht door Corrie Brokke en Jan Rot. En dit is de versie van de Schotse volkszanger Donovan. Donna, Donna.

Donovan, Donna, Donna. Tift Merritt uit North Carolina was de zangeres van The Carbines en ze ging naar Austin om daar haar soloalbum Tambourine op te nemen. En dat deed ze met Gary Lewis van de Jayhawks als achtergrondzanger en Neil Cassell als gitarist. Tift Merritt, Ain't Looking Closely.

Tift Merritt, Ain't Looking Closely. Gram Parsons uit Florida werd groot bij de Byrds en de Flying Burrito Brothers. En als soloartiest ging hij verder met Emmylou Harris. Maar hij was een notoire drugsgebruiker en hij overleed in 1973 op 26-jarige leeftijd. Gram Parsons, In My Hour of Darkness.

Graham Parsons, In My Hour of Darkness. Chris Christofferson nam voor het album The Unbroken Circle een nummer op met de Nitty Gritty Dirt Band en ook Sheryl Crow, George Jones, Willie Nelson, Emmylou Harris en Johnny Cash werkten mee aan dat album. Chris Christofferson, Gold Watch and Chain. Oh, the

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Very Best of the Proclaimers is het album van deze week. En de Proclaimers, dat is een Schots duo uit Edinburgh met de tweeling Greg en Charlie Reid. En de broers hadden grote hits in Engeland, Australië en Nieuw-Zeeland. The Proclaimers, Letter from America.

The Proclaimers, Letter from America. Het is een single van de Everly Brothers uit 1958 en ze speelden het nummer live in de studio met gitarist Chet Atkins. De hele session duurde slechts 10 minuten en het werd de nummer 1 hit in Amerika. En het nummer werd ook nog gecoverd door Roy Orbison, Bobby Gentry samen met Glen Campbell, Donny Osmond, de Nitty Gritty Dirt Band, R.E.M. en Cliff Richard. The Everly Brothers, All I Have to Do Is Dream.

Devery Brothers, All I Have to Do is Dream. De Jayhawks uit Minneapolis namen met zanger-gitarist Gary Lewis en basgitarist Mark Perlman, de twee bandleden die vanaf 1984 onafgebroken van de partij zijn, het album Rainy Day Music op. De Jayhawks, All the Right Reasons.

The Jayhawks, All the Right Reasons. Stephen Stills nam het nummer op in 1970 met beroemde achtergrondzangers Rita Coolidge, David Crosby, Graham Nash en John Sebastian. En het werd een hit in Canada, Nederland, Engeland, Amerika, Australië en Finland. Stephen Stills, Love the One You're With.

Stefan Stills, Love the One You With. Anne McHugh, dat is een rockzangeres uit Australië. Ze woont tegenwoordig in Californië en maakt in Amerika vooral indruk als gitarist. En ze toerde al met Richard Thompson, Dave Elvin en Graham Parker. Het komt van haar album Roll. Anne McHugh, Stupid.

En McHugh, Stupid. Tim Harden, dat was een singer-songwriter uit Oregon. Hij overleed in 1980 aan een overdosis drugs. Hij werd 39 jaar, maar dit nummer van hem werd 121 keer gecoverd. Onder meer door Bobby Darin, Rudy Bennett, Marianne Faithfull, Rick Nelson, Scott McKenzie, Peggy Lee, Cher, Ronnie Hawkins, Brainbox en Rod Stewart had er een grote hit mee. Dit is het origineel van Tim Harden, Reason to Believe.

Tim Harden, Reason to Believe. De Notorious Cherry Bombs, dat is een hobbyband met belangrijke muzikanten uit Nashville. Vince Gill, die tegenwoordig bij de Eagles zit, Hank DeVito, Emery Gordy en Rodney Crowell. De Notorious Cherry Bombs, Wait a Minute.

The Notorious Cherry Bombs. Wait a minute. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het is een eigen compositie van Rod Stewart en het komt van zijn album Every Picture Tells a Story. Het werd daarna ook nog opgenomen door de Everly Brothers en Amy Helm. En het was tevens de B-kant van de hitsingle I'm Losing You van Rod Stewart. Mandolin Wind.

0: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
1: Yeah. Zes jaar geleden, luisteraars, waren we in Amerika. Om te kijken waar de wortels van de bluesmuziek lagen. Harry Muskee en Albert Haar. En dit jaar gingen wij op nee. Door de Delta.
2: Ja, we kwamen aan in Memphis. En wij zijn nog eens teruggegaan naar de Delta. De Delta, een gebied wat aan de linkerkant begrensd wordt door de Mississippi. En aan de andere kant door de Yazoo River. En verder, aan de noordkant, Peabody Hotel, de lobby. En in het zuiden, Vicksburg.
1: Het is het gebied van de grote katoenplantages in Amerika. De Cotton Belt, zoals dat genoemd wordt. En dat was het gebied waar als de blanke plantage-eigenaren, de Afro-Amerikaan, de negers, de slaven naartoe haalden om door het werk te doen. Vorige keer, Harry, hebben wij vooral gekeken hoe die muziek in de Delta ontstaan is, zich ontwikkeld heeft. Deze keer, in juni 1999, hebben wij de reis gemaakt van het zuiden, van de plantagegebieden van de Delta, naar de steden in het noorden. Want dat was de trek die na de oorlog eigenlijk begund is.
2: Ja, in de tijd van de industrialisatie, zeg de trekker en de katoen, cotton gins, ging de bevolking, die ging way up north, zoals wij dat dan zegt, ging in eerste instantie een klein beetje naar boven naar Memphis en toen langzamerhand weer naar St. Louis, Chicago, de slachterijen, verpakkingsindustrie en Detroit, de assembly lines, oftewel General Motors en Ford.
1: 20 afleveringen hebben wij te bieden. 20 afleveringen die zowel op Radio Drenthe als op de VPRO uitgezonden wordt. En die reis, ja, wat kun je die eigenlijk beter aanvangen in de Delta in Mississippi op Highway 61, hè?
2: Ja, want Highway 61 is natuurlijk een hele belangrijke weg geweest in de ontwikkeling van de State of Mississippi. En natuurlijk bent daar ook de mensen links en rechts, hebben ze daar werk, maar bent daar ook op en neer reis. De trein ging er ongeveer langs. En hier is Bob Dylan weer Highway 61 Revisited.

0: zit nu zowat 9 uur in het vliegtuig van Amsterdam naar Memphis. Gelukkig non-stop. En na 6 jaar kom jij straks weer terug in Amerika, Harry, in Memphis. Wat heeft Amerika de afgelopen 6 jaar met jou gedaan eigenlijk?
1: Het gaat voornamelijk over de bluesmuziek. En ik heb van die vorige reis ik natuurlijk een paar mooie stukken overal. Die heb ik geschreven daar in Amerika en die bent ook nog weer op CD terechtgekomen. Wat dat betreft is dat natuurlijk wel weer positief geweest, zo'n reis. En ik heb er toch wel van opgestoken, ik ben er wel wat wiezer van worden. En dat vind ik een heel belangrijk punt.
0: Ligt Amerika voor een gevoel nou minder biedt voor?
1: Ja, ik vind deze reis bijvoorbeeld, vind ik ook al niet zo lang als die eerste. Ik vond het ook een ander soort vlucht. Misschien dat ik ben wel wat ouder, maar misschien zit ik toch wat beter in elkaar. Zowel in de kop als in de body, zou ik maar zeggen.
0: Wij komt aan in Memphis en we gaan eerst toch nog maar zien wat naar het zuiden toe, naar Clarksdale.
1: Ja, wij wilden naar Clarksdale toe gaan. Dat is dan eigenlijk, zou ik maar zeggen, de hoofdstad van de blues, zoals die vroeger speelt weer. In de omgeving van Clarksdale, daar kun je eigenlijk alle punten vinden die speelt weer. In de omgeving van Clarksdale, daar kun je eigenlijk alle punten vinden die

0: En hoe, ja, hoe die wereld reelt en zeilt. Dat vind ik toch wel weer spannend.
1: Van het vliegveld gaan we naar, naar de Delta toe, de Mississippi Delta. Over Highway 61.
0: Ja, nou, Highway 61. Dat heeft altijd een belangrijke rol speelt. Daar zijn veel legendes over verteld. Maar die wilden wij ook ter plekke straks, wilden wij dat eens even ontzien doen. Dan wilden we een ander praatje halen als de geëikte praatjes.
1: Het is geen promotiereizen voor de blues of zo, hè?
0: Nee, ik bedoel, we moeten ook goed vinden wat die blues nou nog betekent in Amerika.
1: En ben je er wel zo optimistisch over eigenlijk?
0: Nou, nee, niet echt. Niet echt. Ik ontvang steeds geluiden dat het wel goed gaat, maar ik denk dat het toch een ja, kleinschalige muziek blijft.
1: Denk je dat er in die 6 jaar veel veranderd zal wezen?
0: Ja, ik kan het niet zo goed beoordelen wat die grote.
1: Nee, maar wat bedoel verwachtings?
0: Van die grote. Ja, nee. Als ik daar wat over lees, dan lees ik altijd dat ze die hele buurt afbreken. En dat er speculanten komen en dat er nieuwe dingen. De blanke mensen, die hebben geld in de bus. En de negers, die hebben het nog steeds niet. Dus die hele neger, die verdwijnt vaak. En er komt vaak nieuwe dingen voor in de plaats. En een heleboel alle bluesclubs, zowel in Memphis en Chicago, die bent weg. En daarvoor in de plaats komen eigenlijk een soort van vreemdelingverkeer, zou ik maar zeggen. Een soort van blues toerisme.
1: En dat is op zich nog wel mooi eigenlijk.
0: Ja, maar of dat nou dat weet ik niet. Dat zou ik dan even moeten bekijken. Maar een heleboel dingen ben gewoon voort en dat is jammer.
1: Een beetje hetzelfde als het badjes toerisme naar Drenthe.
0: Ja. Ja.
1: Vertrouw het niet zo?
0: Nee, ik vind ik vertrouw het niet. Ik vertrouw het niet, nee.
1: Aan de ene kant is het mooi voor de muziek, een stukje erkenning. Aan de andere kant denk ik, ja, ik ben allemaal van die mensen die het zich kunnen permitteren, die dan zo'n reisje nog eens een keer wilt maken.
0: Ja, maar wat ik vooral niet vertrouw is dat die muziek. Dat er zit geen beweging meer in. Je zou als kunnen zeggen, het wordt antiek. Vroeger zat er beweging in. Men ging van iemand die ging alleen nog reizen en die speelde ergens. En op krak heb ik geen instrument. De instrument werd steeds verbeterd. Er kwamen andere. Men kwam ook in clubs te spelen. Maar de laatste jaren vind ik dat er in de blues bijzonder weinig beweging zit eigenlijk. En ik wil eigenlijk uitzoeken wat behalve dan dat een 12 maart schema is, eigenlijk nog meer betekent. Eigenlijk als volksmuziek eigenlijk. Of het nog wel zien weer heb eigenlijk.

0: Hoorde de trein nog, maar dat was niet zo, dacht hij.
1: Het station is sloten. En ja, er zal hier nog wel een trein langs komen, want er wordt hier nog wel volop katoenpluk natuurlijk. Ik zag me net zo'n opslagplaats hierachter, van de katoen.
0: Ja, en die hebben
1: van boven. Van die wagens waar het in zit, met die grote hek erom toe. Maar waarom wij hier bent, dat de lustra's is eigenlijk. Dat hier, en dat kun je hier ook, jullie bent hier niet, maar wij kunnen dat ook lezen. Dat staat hier met een aantal schilderingen op het, wat wij aannemen, het oude station is van een.
0: Ja, of een depot of zo, wat is ja. Dat? Denk ik, zo, meer zoeks nog, hè?
1: Maar in ieder geval, aan de, zou ik maar zeggen, 4 meter vanaf de spoorlijn van tussen Clarksdale en Greenwood, denk ik, hè? Ligt een kleine plaatsje Toedwallen. Is ook bekend omdat Sonny Boy Williams hier ligt begraven. Daar heb je wel eens meer van gehoord in onze uitzending. Maar wat je hier ziet is zo'n depot met een prachtige schildering van de trein. En dan stiet daar een stuk wat ook waar je ook in gidsen tegen kunt komen. Dat hier in 1903 W.C. Handy, dat is meneer uit Memphis, en die ook noteerde, die wist van muziek noteren. Hier als eerste een muzieksoort te horen van een man die in een wachtkamer zat. Die met, we hoort wat negers er op achtergrond in een grote hall op brik voorbij komen. Die dan op een gitaar speelde, een soort muziek. En dan ook nog met een soort van slide speelde met een mes. En toen de vraag waar dat was, dan zong die man die zong over de trein. En hij zong over waar de Yellow Dog meets de Southerner. En dat waren dan twee treinen die elkaar hier zal ontmoeten. Een soort van kruispunt. De ene was de Mississippi nog wat spoorlijn. En de andere was de Yellow Dog dus.
0: Die was van de Illinois Central volgens mij.
1: Ja,
0: die van New Orleans naar Chicago ging.
1: Ja.

0: de verderop staat een mooie schildering van de sproeivliegtuigen die hier over het, en, over het veld. En misschien hoor je het net in op de achtergrond. Volgens mij ook nog. Hebben we mazzel met. Die hier de ja, het katoen beschermt tegen de bolwievel. De bolwievel, dat is een plant die, of een insect dat fret de katoen op. En dat is ongeveer net zoiets als bij ons, hè, in het aaltje, in de eerappels. Dus dat is een, als de bolwievel hier toeslaat, dan is dat een ramp voor die mensen hier. Tegenwoordig sproeit ze natuurlijk. Dat is natuurlijk met DDT ging dat is ook natuurlijk niet zo goed voor de omgeving. Maar dat, dat werd dan hier ook gedaan. Nou, een eindje weer erop. Daar heb je een vis die een soort van waterkomperbom in staat. En daar staat bij de Wood Duck Capital of the World. En wat het nou precies betekent, dat weet ik niet. Er zijn allemaal hele mooie muurschilderingen. En nog een eindje weer erop. Daar staat dan uiteindelijk de foto of een schilderij van Sonny Boy Williamson. Alec Miller. Het staat dat de grafsteen staat erbij. Die overigens geschonken is door Trumpet Records. Want er was een mevrouw die daar de leiding had. En die tot in het einde der dagen alle hun artiesten uitbetaald hebben. En daar heel goed voor geweest is. En er staat een kaartje van hoe je dat graf kunt vinden. Dat is inderdaad een beetje een probleem hier. Want als je daar als vreemden dan moet zoeken, dan heb je daar wel wat moeite mee. Dat hebben wij zo'n 6 jaar geleden ook ervan. En dat stiet hier allemaal helemaal prachtig. Want het bent mooie tekening bent eigenlijk. Een soort van fresco's. Die hier aangebracht bent op die muur van dat depot.
1: Heeft die W.C. Handy, heeft hij nou zo voor betekenen voor de blues?
0: Nou, ik vind niet dat hij wat te maken had met de blues zoals die man die daar naast hem zit speelde.
1: Het was wel een neger, hè?
0: Het was een neger, maar het was een gecultiveerde neger. Een man die dat spullen op papier kon zetten. Nou ben ik nooit zo'n fan geweest van W.C. Handy, maar ja, er moet ergens een begin wezen. En misschien heeft ze die man nummer om daar ergens een begin aan te maken. Hmm. Men zegt dus ook, vooral dat giet, dat het in 19... Kijk, dat giet weer zo'n vliegtuig. Zie je wel?
1: Oh ja.
0: In 1903 dat hier dan west is, of dat zo west is, dat kun je ook natuurlijk moeilijk nagaan.
1: Het is mooi. Hij heeft er optieken toch, of niet?
0: Hij heeft dat, ja, hij heeft de noten dan. Hij heeft die muziek op noten zet, laat het maar zo zeggen. Maar de muziek zoals die man dat maakte, die dat zei van ik zit hier te wachten op die twee treinen. Ja, die maakte hij natuurlijk niet. Hij heeft dat op papier zet en dan komt er natuurlijk altijd wat anders uit. Want deze mensen die wisten helemaal niet wat ze deden. En dat is eigenlijk wel zo. Ja, dat was een hele strikt persoonlijke muziek. En wat hij er dan van maakt is dat mensen dat na kunnen spelen van noten en zo. En dan wordt al vaak. Ja, dan is het toch minder authentiek als wat deze man, deze onbekende neger gedaan heeft.

0: Nou, we zijn hier voor de tweede keer. Bij het graf van Sonny Boy Williamson. Het eerste wat verbeterd is, is het pad. Ze hebben dan een pad gemaakt.
1: Ja.
0: Eerst kon je hier niet rijden. Je ziet ook nog weer een paar mondharmonica's liggen. En de steen, daar staat er ook op, die is geschonken. Of niet geschonken, maar er staat dat hij van 1950 tot 1954 platen gemaakt heeft voor Trumpet Records. En die hebben die steen hebben ze ook verzorgd, want hier was helemaal geen steen.
1: Hmm.
0: Er was een mevrouw die een winkel had in een Voernetje, dat is eigenlijk stoel en zo, hè? Huisraad. Huisraad.
1: Ja, ja, ja.
0: Huisraad en ook in platen. Lillian McMurray heette ze. En die Lillian McMurray die komt eigenlijk hier toe dat ze altijd heel goed voor artiesten zorgde. En die heb hier ook zorgd dat deze steen hier kwam. En het is in ieder geval nog het ligt er beter bij als wat we hier dan hiernaast zien. Ja, je kunt eigenlijk bijna niet van de kerk af spreken. Misschien dat er 5-6 mensen liggen. En die kerk die wij toen, de vorige keer hier waren, dat 6 jaar terug, die was toen, toen leek het nog wat, maar die is nou helemaal al overwoekerd en er is helemaal niks meer natuurlijk. Die wordt ook niet meer gebruikt. Dat is het einde. Toch eigenaardig dat ze zo'n man hier zo weggestopt hebben. Het is een beetje een cultuurdrager.
1: Ja. Maar
0: ja.
1: Niet elke keer muggen meer begeren, denk ik, ja?
0: Nee, ik heb wel zo Sonny Boy ten eerste een lolbroek, maar ook een boezer was, maar ook een dirty man, zijn ze.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar
1: een slechte dronk over hem, ja.
0: Maar in ieder geval, hij kon geweldig mooi mondharmonica spelen en hij is een van de belangrijkste mensen geweest op de mondharmonica, samen volgens mij met Walter Jacobs.
2: Thing, baby, and I really want you to do. Sleeping nice, mama, and I won't love nobody but you. Treat me kind.

0: Sonny Boy Williamson, de man die begraven is in Toetwaler. Kenmerkend het mondharmonica-spel. Dit was het nummer You Killing Me. Ja, daarvoor waren wij echt in Toetwaler bij het station waar W.C. Handy zijn eerste blues heard heeft, zeg maar. En daar spraken wij ook met Mr. Kendrick Heavens.
1: Ja, en die vertelde ons hoeveel mensen er ongeveer wonen in Toetwaler en hoe het daar aan toe ging. Uitgaan, dat deed hij eigenlijk bijna niet, want het was wat zever om binnen die gemeenschap te blijven. En ook een heel koppel lui, die kon niet tegen de draak, want die werd daar agressief van. En ook de drugs speelden al enigszins een rol daar op het platteland van Mississippi.
0: En de bluesmuziek die was voor zijn opo, hè?
1: Ja, dat, daar wist hij niet zoveel van. Rap, dat was eigenlijk zijn ding. Hij zegt dat is ook. Ik vroeg hem af dat het moderne soort blues was. Daar was het wel ongeveer mee eens. Maar hij luisterde ook naar country en naar blue, zei hij.
0: Ja,
1: geen blues, maar blue.
0: Blue en R&B, zei hij er nabij. Ja. Goed, wat draaiden we nog meer in deze eerste aflevering van The Way Up North? Een 20-delige serie over onze reis in Amerika. Naar, op zoek naar de urbanisatie van de blues. Van het platteland van de katoenplantage naar de Cadillac Assembly Line. We beginnen met Highway 61 Revisited.
1: Bob Dylan en QB and the Blizzards van de CD Dancing Bears Faceless Voices.
0: Muddy Waters met de Train Fare Home Blues.
1: En dat sloot mooi aan bij die trein die er langs kwam.
0: En toen kwam Bessie Smith uiteraard met het stuk van W.C. Handy.
1: Ja, St. Louis Blues, een van de allerbekendste stukken. En het einde, dat ging al een beetje over die drugs, wat we met Kendrick Heavens besproken hadden. Guns, Gangs and Drugs van Jimmy Lee Robinson.
0: Een vaste metgezel op onze reis in Amerika was Muddy Waters. Dat klinkt misschien gek, want Muddy Waters die leeft niet meer. Maar hij was toch bij ons, Harry.
1: Ja, plotseling ergens in Oxford, Mississippi, bij Square Books, zag ik een nieuwe biografie liggen over Muddy Waters. En die biografie die heette Muddy Waters, The Mojo Man. En is geschreven door een vrouw die Sandra B. Toews heet. Ik heb veel biografieën gelezen van blues mensen, maar ik moet erbij zeggen dat dit een hele goeie is.
0: Dat vindt Eric Clapton ook, hè?
1: Ja, er staat een voorwoord van Eric Clapton bij en dat voorwoord dat is echt een prachtig voorwoord. Dat had ik niet verwacht van iemand die zo goed gitaar speelt dat hij dat ook nog zo goed kon verwoorden op papier. Het is een klein paginaatje, maar daar staat eigenlijk precies in wat hij vond van die man en wat wij waarschijnlijk allemaal van die man vonden.
0: Een boek van bijna 400 pagina's, uitgegeven bij de ECW Press. Jij hebt het gekocht en je hebt het ook de hele reis. Heb jij het met je metnemen? Ben je er met bezig geweest?
1: Ja, want toen wij daar waren, luisteraars, toen logeerden wij altijd in de Hampton Inns. En je kunt natuurlijk niet altijd interviews doen en in clubs zitten. Nee, je bent ook af en toe op je kamer om even wat uit te rusten. Nou, in dit geval was dat boek een mooie metgezel. En ik heb mij toen zo'n beetje ertoe dwongen om elke avond of in de vrije momenten ongeveer een hoofdstuk te lezen. En ja, ik moet zeggen dat ik dan toch een heel stuk dichter bij de man McKinley Morganfield, want zo heette die eigenlijk, oftewel Muddy Waters, kom ben.
0: Opgegroeid, en in die zin hebben wij hem eigenlijk ook als onzichtbare metgezel had opgegroeid in de Delta, op de Stovel Plantation.
1: Ja, een vlekkie boven Clarksdale. Clarksdale, dat is eigenlijk de bluesplaats in de triangle, zeg maar zeggen, in de driehoek, de Mississippi driehoek, waar de blues eigenlijk zijn oorsprong van heeft. Hmm. Daar was een plantage, de Stovel Plantage. Daar is Muddy met zijn moeder, want daar heb je toch heel veel mee te doen daar, is daar opgegroeid. En daar op die plantage, daar is eigenlijk de blues een beetje ontstaan. Want een heleboel mensen die hebben op die plantage gewerkt.
0: Daar komt ook de eerste opname vandaan van Muddy Waters. Die komt van een cd die Die heet de Complete Plantation Recordings van Muddy Waters uit augustus 1941, The Country Blues.
2: Laid over in the evening, child, I feel it like blowing my horn. I woke up this morning and find my little baby gone. Laid over in the evening, man, I feel like blowing my horn. Well, I woke up this morning, baby, find my little baby gone. Well, now, some folks said they worried. War blues ain't bad. That's the merest feeling, child, I most ever had. Some folks tell me, man, that you worried. War blues ain't bad. Well, that's the merest old feeling, honey, now. Well, gal, I most ever had. Well, brooks running to the ocean running into the sea. If I don't find my baby, somebody gonna bury me. Brooks running to the ocean, child. Ocean running to the sea. Well, if I don't find my baby now, well, girl, you gonna have to bury me. Man, it seemed like hour and hour, seemed like days, seemed like my baby would stop her lowdown way. Man, it seemed like hour, child, and hour, seemed like days. Yeah, seemed like my woman now.

0: 1941, opname van Alan Lomax, zo'n zogenaamde field recording was dat, hè?
1: Ja, ja, de Lomaxen, want Alan Lomax, die vader, was daar al met begonnen. Die bent op een gegeven moment Utterson door de Library of Congress. Dat is een culturele instelling in Amerika. En ja, dat is dat men de cultuur eigenlijk bewaart. Hè? Dat de Library of Congress, daar kun je dan dingen opslaan. En als je dan muziek wilt horen, dan kun je ook Murray Waters horen. Dus Alan Lomax, die heb een recorder genomen. En die is het veld introkken en letterlijk en figuurlijk veld introkken. En kwam daar Stovel terecht en ontmoette Muddy. En die kon nog een... Ja, die begon net een beetje slide te spelen. Dat kun je hierover horen.
0: Ja, ja. En die mooie volle stem, hè?
1: Ja, die mooie volle stem, ja. Ja. Want ik meen dat ik lezen heb dat het eerst begonnen is op een zelfgemaakte gitaar. Een soort van sigarenkistje met één snaar erop. En daar gingen ze dan met een mes over. En dat noemen ze in de bluesmuziek een diddly bow. Dus daar komt eigenlijk de naam van Bo Diddley ook vandaan.
0: Ja, ja.
1: Het omkeer.
0: Ja,
1: en zo is Muddy Waters ook begonnen als slidegitarist eigenlijk.
0: Wat even trouwens die naam vandaan kreeg, want hij heette McKinley Morganfield.
1: Ja, hij was er niet zo wies mee, maar hij speelde altijd rondom die hut in Stovel, Mississippi, in de plassen die toch vlak bij de rivier stonden. En hij zag er al die dude als een beest en vandaar dat ze hem op een gegeven moment Muddy Waters noemen.
0: Ja, ja. Geboren op 4 april 1915. Het motto voor het eerste hoofdstuk, dat vind ik wel mooi. I guess I was born with two things. Trouble and love for the blues.
1: Ja, nou, dat spreekt eigenlijk wel uitzien. In die biografie spreekt dat eigenlijk ook wel. Hij heeft heel veel metmaakt. Heel veel goede dingen, maar ook heel veel nare dingen. En hij heeft altijd een waardigheid, een dignity ten opzichte van zijn muziekhart. En dan heeft hij ook al die uitstraal ten opzichte van anderen. En dat vind ik eigenlijk heel belangrijk. De man steun voor wat hij deed.
0: We besluiten hem voor vandaag, deze aflevering van The Mojo Man, Muddy Waters. Met een van de stukken die hij ook later vaker op een nummer heeft, 3220 Blues. Muddy Waters, 42 was dat. En dit is op een nummer waarschijnlijk in Clarksdale.
1: Ja, locatie is niet helemaal precies
0: niet helemaal bekend, nee. En possibly July 20 tot 24. 1942, de 3220 Blues.

0: Volgende week in Harry's Blues.
1: Als je wat meer van de blues wilt weten, dan moet je naar het Delta Blues Museum.
2: Ja, en dat is een prachtig museum. Op kruispunt, ergens in Clarksdale. Ja, eigenlijk de bakermat, het stadje waar de bakermat van de blues is in de state of Mississippi.
1: En daar bent hele merkwaardige gasten, zou je volgende week horen, in dit Delta Blues Museum, wat op een nieuwe locatie zit. En waar ook een zeer bereidwillige man ons te woord steunt. En door nog gingen wij naar
2: het kruispunt, oftewel de crossroads.
1: Ja, een begrip in de bluesmuziek.
2: Ja, wie praat daarover op een andere manier als de clichématige manier van Robert Johnson, die daar dan met de duvels gesproken hebben. Wij willen er een andere draai aan geven.
1: Klein beetje de ontrafeling van een mythe.
2: Ja, want ja, op een gegeven moment wordt zo'n verhaal nog ook een beetje een cliché.
1: Volgende week in Harry's Blues. Deze aflevering van Harry's Blues die weer een maakduur. Technicus Rego Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties. Tot aan de week.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
2: Het is een van de mooiste nummers van QB and the Blizzards. Met Herman Brood op piano, Ilko Gelling op een geleende akoestische gitaar en Harry Musquet in topvorm. QB and the Blizzards, Somebody Will Know Someday.

that's a lonely thing. QB and the Blizzards, Somebody Will Know Someday. Eric Clapton en Duane Ellman namen samen een nummer op van mondharmonica-speler Little Walter Jacobs. Het staat op de cd-box Crossroads van Eric Clapton en het nummer werd opgenomen in Florida tijdens de opname met Delaney en Bonnie and Friends. Eric Clapton en Duane Ellman, Mean Old World.

Eric Clapton en Duane Ellman. Mean Old World. Johnny Lang verbaasde de wereld toen hij als 15-jarige teenager het album Lie to Me presenteerde. Dit is een bewerking van een Sonny Boy Williamson song. Johnny Lang. Good morning, little schoolgirl.

Johnny Lang, Good Morning, Little Schoolgirl. Kenny Wayne Shepherd uit Louisiana, dat is een andere teenager. Hij was 18 jaar toen zijn album Let Better Hates verscheen. Dit is een eigen compositie en intussen is hij een ster in de Amerikaanse blues scene. Kenny Wayne Shepherd, Shame, Shame, Shame.

Kenny Wayne Shepherd, Shame, Shame, Shame. Het album Strong Persuader was een bestseller, maar de bluespuristen moesten wel even wennen aan de keurige, ingetogen, gladde blues van Robert Gray. Hij bereikte wel heel veel popliefhebbers. Robert Gray, Smoking Gun.

Robert Cray, Smoking Gun. Susan Tedeschi, dat is een blueszangeres uit Boston. Ze stond in het voorprogramma van B.B. King en de Allman Brothers Band en zo ontmoette ze gitarist Derek Trucks. Intussen zijn ze getrouwd en ze hebben samen de succesvolle Tedeschi Trucks Band. Maar dit is Susan Tedeschi solo. Just One Burn.

Susan Tedeschi, Just Won't Burn. Harry Musquet hield stiekem van Elton John, die het nummer schreef over John Lennon nadat hij was vermoord in New York. Want Elton John en John Lennon waren goede vrienden en John Lennon speelt ook mee op Lucy in the Sky with Diamonds van Elton John. Elton John, Empty Garden. But

Elton John, Empty Garden. Luther Allison maakte slechts één album voor Motown Records, Bad News Is Common. En daarop staat deze bluesklassieker van Willie Dixon, Luther Allison, Little Red Rooster.

0: since my red rooster been gone.
1: Luther Allison, Little Red Rooster. Willie Dixon, dat was de Johann Sebastian Bach van de blues. De man schreef een aantal meesterwerken. Dit is een opname uit 1960 met gitarist Hubert Sumlin. Howlin' Wolf, Spoonful.

Howlin' Wolf, Spoonful. Freddie King nam het nummer in 1960 op in Cincinnati en Eric Clapton was een groot fan van Freddie King en daarom coverde hij het nummer als een eerbetoon aan zijn held. Freddie King, Have You Ever Loved a Woman? Have you

0: Freddie King, Have You Ever Loved a Woman? Elvis Presley werd wereldberoemd met het nummer, maar het origineel was van blueszangeres Big Mama Thornton, die er een nummer 1 hit mee scoorde in Amerika. Het bleef overigens wel haar enige hit. Big Mama Thornton, Hound Dog.
1: Yeah!

Big Mama Thornton, Hound Dog. Harry Musquet nam met Cuba in the Blizzards een album op met louter nummers van John Lee Hooker als een tribute aan dit unieke bluesfenomeen. Dit komt van het album The Real Folk Blues Album. John Lee Hooker maakte dat voor Chess Records en later zou George Thorogood dit nummer nog eens opnemen en zijn moderne opname werd zelfs een hit in Amerika. Maar dit is het origineel van John Lee Hooker. One bourbon, one scotch, one beer. We'll be right back.

bourbon. John Lee Hooker, one bourbon, one scotch, one beer. Albert King kwam uit Indianola in Mississippi, waar B.B. King ook vandaan kwam. Maar Albert King groeide in Memphis uit tot een blueslegende. Dit is een opname met Booker T. en de MG's. Albert King, born under a bad sign.

Albert King, Born Under a Bad Sign. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet. Een programma van Freek Meijendorp en Johan Derksen. Etta James werd naar Muscle Shoals in Alabama gestuurd om in de Fame Studios dit nummer op te nemen, maar de Amerikaanse discjockeys draaiden de B-kant, I'd Rather Go Blind, en dit was eigenlijk de A-kant, Etta James.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De laatste uitzending van het jaar 2020. En het was een opmerkelijk jaar, een heel bijzonder jaar met de coronacrisis en alles wat daarbij te kijken komt. Muzikaal gezien een jaar waarin al wat mensen nu de tijd komen ben, maar er toch ook nog wel wat nee, waar ik u te komen is. Van Dan Penn bijvoorbeeld, van Elvin Bishop, Sierra Makaya Copeland, Kirsten Tien, Daniel Lewis. En we begonnen met Albert Cummings van zijn CD Believe, The Queen of Mean.

Queen of Mean van Albert Cummings van de cd Believe. Opname in dezelfde studio waar als Sam en Dave bijvoorbeeld ook de geweldige soul-opnames maken. In de Fame Studio in Muscle Shoals. Albert Cummings die, pak weg, 24 jaar terug denk ik, voor het eerst ongeveer een keer in het publiek gitaar speelde. Daniel Loewis, die kwam het afgelopen jaar uit met een nieuwe cd, sowieso. En ja, het was toch wel een beetje bijzonder jaar voor Daniel. Ook het feit dat het niet opgetreden kan worden, maar ook dat hij dat het allemaal een klein beetje te vullen we misschien wel. Nou, gelukkig ging het weer goed met hem. Heeft de culturele prijs van Drenthe heeft hij gekregen. Moet nog uitgereikt worden, maar door corona kun dat niet dit jaar, mag het volgend jaar gebeuren. Dit is van de nieuwe cd en een echt bluesnummer van Daniel. Dansen in de modder.

beetje psychedelisch beginnen, psychedelisch eind. Maar het tussenstuk, dat is gewoon straight rock and roll, zou je kunnen zeggen. Van deze band van The Dirty Knobs van Mike Campbell. Maar er zit heel gevarieerd repertoire op van G.T. Cale, van John Lee Hooker. En zelfs ook nog van Tom Petty. Harris Blues, de Lustrinoor, tussen 6 en 7 op zondag. En op donderdag om tussen 10 en 11. Drie keer is scheepsrecht, maar in dit geval is drie keer niet hetzelfde nummer scheepsrecht, maar drie keer dezelfde artiest of dezelfde zanger eigenlijk. Harry Musquet, hij staat centraal. De man waarmee ik in 1991 dit programma begonnen ben. Drie keer een nummer onder een andere naam, QB and the Blizzard, Musquet en een Musquet Gang. En de eerste die is van QB and the Blizzard uit 1997, de titelstuk van de CD Traveling with the Blues.

Ja, dat kwam er achteraan, nummer van T-Bone Walker. Maar dit was Traveling with the Blues. Harry Musquet, QB and the Blizzards. Met John Legrand op mondharmonica. En met de Blazers erbij. Live op een nummer. Dat is wat Harry Musquet altijd het liefste deed. Volgende nummer is uit de periode 1991. Toen Harry van QB die naam eigenlijk niks meer moest weten. Hij wilde nou zijn eigen naam toe. Harry Musquet, de Musquet Gang. Dit is van de CD... LP, want vandaag zit in die titel. Nee, CD, Cut Deluxe. Hele korte CD eigenlijk, maar wel mooie nummers erop. Onder andere het nummer van John Mayall, Broken Wings.

prachtige uitvoering van het nummer van John Mayall, The Broken Wings van Harry Musquet. En ja, een van de dingen die hij niet zo heel vaak deed, maar ballads zing, dat was toch wel een sterke kant van hem. Als hij het durfde, dan kwam er wel heel mooi werk uit. Dit was uit 1991 en we gaan hem ietsje verder terug. Dan 1987, eigenlijk het jaar waarin de breuk tussen Gelling en Musquet eigenlijk, ja, zeg maar, definitief werd. Dat was bij de opname van van het album Rimshots in the Dark. Dat was in de studio Spitsbergen van Jan-Willem Ludolf. En uitgebracht op het Nova Zembla record label. En door op een nummer wat, denk ik, ook giet over de staat waarin Harry in die periode verkeerde. De relatie met Mariska, die was uit. En ja, heeft een prachtig nummer over gemaakt. Wat ook wel, nou, wat ik me ook een beetje aanreken. Want als je in 1991 begint met zo'n programma, ja, 20 jaar met elkaar het doet, dan blijft het toch altijd nog een beetje een ontheemd gevoel dat iemand er niet meer is. Missing You.

Ja, prachtig nummer. Missing You met een geweldige saxofoon solo van Tom Barlage. Die denk ik in die tijd nog bij Solution speelde. Drie waren inderdaad. Cuby and the Blizzards, Muskay en de Muskay Gang. Een man die in hetzelfde jaar geboren is als Harry Muskay, namelijk in 1941, dat is Dan Penn. Dan Penn die is een, ja, meer een songwriter eigenlijk dan een zanger. Van die geweldige nummers schreef hij was The Dark End of the Street, The Letter van de Box Tops, Cry Like a Baby ook van de Box Tops. Nou, Do Right Woman, Do Right Man. Hij schreef samen met allerlei andere bekende mensen. De Chips Moman was bijvoorbeeld iemand waar hij vaker met schreef. Maar vorig jaar, nee, dit jaar, begin van dit jaar kwam hij uit met een nieuwe CD, Living on Mercy. Prachtige CD en daarvan Edge of Love.

Man van de older generatie, maar wel geweldig mooie muziek, Dan Penn. Man ook van de Fame Studios in Muscle Shoals. Er zit altijd een beetje dat, ja, wat op de een of andere manier, dat wat relaxte soul-achtige, dat zit in zijn muziek. Living on Mercy, geweldige CD die dit jaar uitgekomen is. Een zanger-gitarist, eigenlijk meer gitarist dan zanger, is Settler Faden. Niet zo'n hele bekende naam, maar hij zegt dat hij uit de 400 Unit komt van Jason Isbell. En daarvoor speelde bij Driving and Crying. Dan weet je een beetje in welke sfeer hij het moet zoeken. Het is zijn tweede CD die u gebracht heeft. Onder de titel Anybody Out There, het nummer Next to You.

Sadler Vaden van de CD Anybody Out There Next to You. Sadler Vaden, de man van de 400 Unit, de begeleidingsband van Jason Isbell. Als er in Amerika ene bliede is dat Trump niet weer de nieuwe president wordt, maar dat het Joe Biden wordt, dan is dat wel Elvin Bishop. Bluesman uit Amerika, geboren in Californië, later naar Chicago toegegaan. En op zijn laatste CD 100 Years of Blues, dit jaar uitgebracht, samen met Charlie Musselwhite, een geweldige mondharmonica speler, door maak hij ook duidelijk wat hem wat zijn standpunt is met betrekking tot de president van Amerika. Elvin Bishop, Charlie Musselwhite, What the Hell?

Nou ja, dat hoort ook bij 2020. De verkiezing van een nee-president in Amerika. En gelukkig dat dat de heer Trump niet te worden is. What the Hell van Elvin Bishop en Charlie Musselwhite. Shemekia Copeland, de dochter van Johnny Copeland, de Texas Twister. Uitstekende zangeres, nee-cd, Uncivil War. En daarvan het nummer wat bekender worden is door ZZ Top, Jesus Just Left Chicago.

geleidelijk aan fade weg. Shemekia Copeland van de CD Uncivil War. Eigenlijk is een tweede generatie blues. Hun vader, Johnny Copeland, en dan zij, Shemekia. We zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. De lessen van 2020, maar niet getreurd. Over een week ben we er weer. En dan allemaal met heel old work, de basis van de blues. We besluiten met heel neewark van een eerste generatie bluesartiest, King Solomon Hicks, van zijn CD Harlem, What the Devil Loves.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Jared Niemann uit Kansas was de songwriter voor Garth Brooks, Chris LeDoux, Jamie Johnson, Blake Shelton, Diamond Rio en Mark Chestnut. Maar hij heeft ook al 7 soloalbums gemaakt en hij heeft 14 hits, waaronder 2 nummer 1 hits in Amerika. Jared Niemann, What Do You Want?

Jared Niemann, What Do You Want? Gretchen Wilson, dat is een singer-songwriter uit Illinois. En ze zingt tijdens haar live optredens ook altijd een paar rock'n'roll nummers. En ze trad al op met Randy Bachman van The Guess Who en Bachman Turner Overdrive. Ze heeft 24 hits in Amerika en dit was een nummer 1 hit voor Gretchen Wilson. Redneck Woman. Hey!

Gretchen Wilson, Redneck Woman. Lone Star, dat is een country rock band uit Nashville met zanger Drew Womack. De band heeft 30 hits in Amerika, waaronder 9 nummer 1 hits. Lone Star, My Front Porch Looking In.

Lone Star, My Front Porch Looking In. Martina McBride uit Kansas werkt samen met haar broers Martin en Steve. Die twee die maken deel uit van haar begeleidingsband. Ze heeft intussen 23 albums gemaakt en 67 hits, waaronder 9 nummer 1 hits. En dit was een grote hit in Amerika en Canada voor Martina McBride. Independence Day.

Martina McBride, Independence Day. Kane Brown uit Georgia had een blanke moeder en zijn vader is een Cherokee-Indiaan. En hij werd bekend in Amerika als coverzanger op internet. En soms werden zijn nummers wel miljoenen keren bekeken. Intussen heeft hij 45 hits in Amerika, waaronder 11 nummer 1 hits. En dit was zijn allereerste hit, Kane Brown, Used to Love You Sober.

Jane Brown, Used to Love You Sober. Kelly Pickler uit North Carolina brak door via de tv-show American Idol in 2006. Ze heeft een dagelijkse show op de tv, Pickler en Ben, samen met Ben Aaron, en haar echtgenoot producer Kyle Jacobs pleegde in 2023 zelfmoord. Ze heeft 13 hits. Kelly Pickler, 100 Proof.

Ellie Pickler, 100 Proof. Montgomery Gentry uit Kentucky, dat is een country rock band met Eddie Montgomery en Troy Gentry. En deze Troy Gentry kwam in 2017 om het leven bij een helikopterongeluk in New Jersey, maar als eerbetoon bleef zijn naam verbonden aan de band. Montgomery Gentry, Lucky Man.

Montgomery Gentry, Lucky Man. Lynn Bowtell is een singer-songwriter uit Australië. Ze komt uit de band Bella. En Australische artiesten bereiken in Nederland nauwelijks de winkels, maar in Amerika worden ze uitermate serieus genomen. Lynn Bowtell, Heart of Sorrow.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Luther's Blues van Bernard Ellison is het album van deze week. En met de nummers van zijn vader toerde Bernard Ellison in januari en februari door Europa. Hij was

te horen en te zien in Odense, Hamburg, Koblenz, Salzburg, Berlijn, Nuremberg, Os, Drachten, Dortmund en Parijs. Bernard Allison, Love is Free.

Bernard Allison, Love is Free. Dylan Scott uit Louisiana had in 2016 plotseling een nummer 1 hit in Amerika met My Girl. Daar werden ruim 1 miljoen singles van verkocht. Intussen heeft hij 11 hits en 3 nummer 1 hits. Dylan Scott, Crazy Over Me.

Dylan Scott, Crazy Over Me. Sarah Evans uit Missouri heeft 5 nummer 1 hits in Amerika en ze begon heel bescheiden als demozangeres in Nashville. Ze werkt tegenwoordig met gitarist Pete Anderson als producer en hij was ook in het verleden de producer van Dwight Yoakam. Na haar scheiding stopte ze met zingen om voor haar kinderen te zorgen en dit was een nummer 1 hit in Amerika voor Sarah Evans. No Place That Far.

Sarah Evans, No Place That Far. Colin Ray uit Arkansas is met zijn 63 jaar al een veteraan. Hij heeft 30 hits, 4 nummer 1 hits en sinds zijn scheiding woont hij met zijn dochter en kleindochter in Nashville. Colin Ray, I Can Still Feel You.

Ray, I Can Still Feel You. Trisha Yearwood uit Georgia begon als achtergrondzangeres bij Garth Brooks en op dat moment was ze nog getrouwd met Robert Reynolds van de Mavericks. Maar sinds 2015 is ze getrouwd met Garth Brooks. Intussen heeft ze 48 hits en 9 nummer 1 hits in Amerika en dit was haar eerste nummer 1 hit. Trisha Yearwood, She's in Love with the Boy.

Patricia Yearwood, She's in Love with the Boy. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Vince Gill uit Oklahoma was de zanger van de Pure Prairie League. Hij was succesvol als studiogitarist en zanger in Nashville en sinds 2017 maakt hij deel uit van The Eagles. Vince Gill, Don't Let Our Love Start Slipping Away.

0: Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Kijk, iedereen heeft zwakke momenten. Denk je wel van, ik gooi het belt bij neer. Maar ja, de liefde voor de muziek, die kwam toch altijd weer naar boven. En ik heb er ook altijd veel, ik heb er veel aan gehad in die muziek. Dus dit was ook een healer, zou ik maar zeggen.
2: So many roads to travel. So many ways to go.
1: Ik ben wel een free spirit en ik vind het fijn dat het... Ik ben eigenlijk wel blij dat het zo gelopen is. Ik bedoel, ik hoef niks meer. Ik hoef me ook eigenlijk niet meer... Ja, ik bedoel, je moet je altijd bewijzen met zo'n band. Want je bent net zo goed als je laatste concert, zeg ik alleen maar. Maar...
3: Had je ook niet als een Clapton willen leven bijvoorbeeld? Veel meer rijkdom?
1: Nee hoor, ik ja, het had ook anders af kunnen lopen. Ik bedoel, zie je Brood of Gelling, weet je wel. Die Brood is dan wel beroemd geworden. Maar zo, het was toch op laatst toch een wrak en zo. En ik zou mijn leven toch niet zo hebben willen leven als hij dat gedaan heeft. En ja, goed. En hoeveel mensen in deze muziek kunnen nou zeggen dat ze ervan kunnen leven? Ik bedoel, in Amerika zijn het er maar heel weinig geweest. Muddy, Howlin' Wolf, de grote naam, John Lee. BB, nou, die moet ook, heeft ook heel hard moeten werken om als een onechte kinderen en die dat huwelijk. Dus, ik bedoel, zo slecht heb ik het ook niet, weet je wel. Ik heb een redelijk huis hier, ik woon op een mooie plek. Nou ja, dat soort dingen.

0: Ja, ik ben eigenlijk... Ik ben wel tevreden met wat ik gedaan heb. En, ik ben nog steeds bezig. En ik vind het... je mag toch niet klagen dat, dat die zaal allemaal nog vol zit en zo. En dat jij... En het is toch wel mooi dat je dus... Ik heb eigenlijk nooit een baas gehad. Ik hoefde nooit ja te knikken als ik nee bedoelde. Of enzovoort, enzovoort. En het is nu gewoon een bedrijf, weet je wel. Dat had het toen eigenlijk ook moeten worden. En dat was eigenlijk waar ik naartoe wilde. En dat is er nooit van gekomen.
1: Hadden jullie beroemder geweest.
0: Ja, absoluut. Ja, daar ben ik van overtuigd. Daar ben ik echt van overtuigd. Ik probeerde daar dan wel... En er waren natuurlijk ook mensen die de belang... Kijk, als het mensen goed gaat... Dan, dat is net zoals met die documentaire. Dan wil direct anderen dat ook gaan doen. En er komen de mensen op je af die voordeel van je willen hebben. En om die club dan... daarvoor heb ik altijd bewondering gehad voor de I-ring. Die hebben wel een probleem gehad... maar is nooit naar buiten gekomen. Die hebben dat altijd binnenshuis gehouden. De dijk hoor je dat soort dingen ook niet van. Ik bedoel, het blijft allemaal... Die doen ook geen programma's waar ze niet in willen zitten. En ook niet omdat ze met een kop toevallig een keer wel op de televisie kunnen en dat niet wil. Ik zou bijvoorbeeld ook niet in programma's gaan staan waar ik niet thuis hoor. En dat soort dingen. Maar dat had bij ons... Bij ons waren de bandleden... iedereen die lulde maar wat. En iedereen gaf een quote en het kwam in de krant en zo. Er was helemaal niemand die dat op een gegeven moment... zoals Kees Jansma nou bij het Nederlands Elftal de boel afschermt.

0: 72 was het eind. Maar het was ook een vrij abrupt eind. Waarvan ik dan ook zeg en zo. Dat als het toen GSM toestelletjes waren geweest, dat dan niet gebeurd was. Want
1: dat had te maken met miscommunicatie, een buitenlandse trip?
0: Nee, we moesten in Münster spelen. En in de zaal bij de dierentuin. En we hadden al een keer gespeeld. Maar wij hadden toen Ieder de Jong als manager. En die stuurde dan iemand, een chauffeur met ons mee naar Assen. En die andere jongens zouden met de auto gewoon naar Münster toe rijden. En
1: Gelling en Musquet, die gingen apart.
0: Nee, wij zouden met die bus meegaan. En die jongen die kwam op een gegeven moment hier aan. Ten eerste was hij al een uur te laat. En ten tweede had je een groene kaart nodig om die grens over te kunnen. En die had hij niet bij zich. Dus hij moest helemaal terug naar Utrecht om het ding op te halen. Dus tegen die tijd dat hij hier was, was het concert al afgelopen. Dus toen hebben wij gezegd, ja, ik bedoel, het heeft geen zin om erheen te gaan. Nou, en wij konden die jongens niet bereiken. En die stond bij de grens op ons te wachten. En die dacht dat wij de boel verneukt hadden en zo. En die gozer, die Ieder de Jong, die probeerde toch al een beetje die club uit Zwolle uit te spelen tegen ons. En
1: de manager.
0: Ja.
1: En de jongens uit Zwolle, Hans Lafaye.
0: Ja, Hans Lafaye, Helmi van der Vecht en Herman Dijnen. Die nu ook speelt met mij. Die konden we niet bereiken. En toen viel die boel uit elkaar. Dus

0: Maar ik woonde toen destijds in Assen. En er kwam op een gegeven moment een man met een leren tas aan mijn deur. En die zei van... Ja, ik kom even je auto opschrijven. Je vleugel, je dit en dat en dat. Ik zeg, ja, waar gaat dit over? Ja, hij zegt, die meneer, de jong, die laat de conservator beslag leggen op je spullen. En je mag het niet eerder verkopen als dat... dat een uitspraak van een rechter is en zoiets. Want wij gaan een proces. Dus toen ben ik heel erg kwaad geworden en heb die boel eens laten onderzoeken door Nico van Hout, mijn toenmalige advocaat. En er is een rapport gemaakt door Jan Hofstegen. Jan Snor noemen ze hem hier in die had de accountantsbureau, dat was onze accountant. Die toevallig dit huis ook nog heeft laten zetten. Dat is wel heel apart.
1: Waar je nu woont in Rolde.
0: Ja, waar ik nu woon, ja. En toen bleek dus dat er een gat was van 30.000 gulden wat weg was. En daar was die man voor verantwoordelijk. Dus toen hij mij dat proces wilde, moesten we voorkomen bij de rechter. En de rechter die stelde hem helemaal in het ongelijk. En mij en gelijk. Dus die hele zaak werd afgeblazen. Toen hebben Gelling en ik nog even gedacht om hem... Maar toen was die man al vertrokken naar België en zo. We wisten ook niet meer waar hij zat en zo. Dus daar woont hij nog steeds. Want hij had een hele slechte naam. Als je Akkerman erover vraagt, dan krijg je eenzelfde verhaal te horen.
1: Dus, hij was ook manager bij Focus.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja, ja. Dus ja, zo is dat toen gegaan. Toen was het finito, zou ik maar zeggen.

0: Nou, het was wel abrupt. Net zo abrupt als we beroeps werden, was het ook weer afgelopen. En ik moet je zeggen dat ik toen ook, toen ook ineens voelde hoe moe ik eigenlijk was in al die jaren. Dat waren tropenjaren geweest en zo. En uiteindelijk dan sliep ik soms wel bijna drie dagen achter elkaar. Dan merk je dus wat je lichaam wat je donder had gegaan. Ja, één keer in die dingen zit, dan ga je maar door. En toen hield het op. En toen hebben we tijd lang niks gedaan. Maar kreeg ik, toen was het op een gegeven moment een tijdje niks. Gelle en ik liepen veel rond, een beetje blow en dat soort dingen. Maar dat ging op een gegeven moment verval je ook in een soort van lethargie. Dan zit je daar, maar dat heb je wel met een spul. Dan wil je alleen maar ijstaarten vreten en zo. En, of je krijgt er een zin aan en dan ging er weer iemand de start weer om wat op te halen. En dat duurde dan tijd, tenminste dat dacht je, maar het was veel korter als je dacht en zo. Maar het was wel weer een leuke periode om, ja. Maar dat, op een gegeven moment beviel me dat eigenlijk ook niet. En als ik erop terugkijk, denk ik van hoe. Ik denk wel vaak hoe heb ik dat allemaal kunnen doen en zo. Terwijl als ik nou over nadenk eigenlijk niks aan vond. Maar toen vond je het wel leuk en zo. Dat is heel vreemd.
1: Ja, hoe oud was je toen zo'n beetje?
0: Nou, 28. Dus, ja.
1: Ja, en toen, waar denk je dan? Wat, ja, had je nog plannen toen van, nou, we gaan het weer proberen? Of?
0: Nee. Ja, we hebben toen even geprobeerd om met een trio samen met Rob Hoeken wat te doen. Maar dat, Rob die was toen al stevig aan de speed en zo. En die liet midden in de nacht vliegers op en zo. En begon zijn ontbijt met twee jenever en een glas melk. Dus dat is ook. En die had ook nog, die was ook nog amateurzender. En dan zat hij dus 6 uur achter elkaar naar iemand in Italië te vissen. Of hij daar dan 5 minuten mee kon praten en zo. Dus dat schoot ook niet op.

0: Rap Hoeken en Ilko Gelling.
1: Nou, daartussen zitten nog een paar andere LP's met Musqué. Dus daar hebben we nog een singeltje wat ook nog een keer in de top 20 of top 30 heeft gestaan. Brother Boos. Daar hadden we een bandje met Erwin al en met Gino Jansen, Hannes Langkamp en Roy Couchel. En dat was een soort beetje funkachtige bluesband. Maar dat is op een gegeven moment, na een x-aantal jaren, was de rek eruit. En toen was er niks meer. En toen heb ik mijn ex-rolder naar Johan Derksen zo gebeld, een oude vriend. En gezegd, ja, ik wil eigenlijk zullen we doen en zo. Ik zeg, ik wil eigenlijk. Hij zegt, waarom al die oude jongens niet bij elkaar? En hij zegt, maar ik zeg, ja, ik wil toch, want dat andere circuit, dat is helemaal niks meer. En dat stelt niks meer voor qua werk. Ik zeg, hoe kunnen we dat niet eens in theater? Ja, dan moet je theater in, dan moet je connecties hebben. Nou, Johan die is toen gaan informeren bij Jan Mulder en bij Remco Kampert. En toen zijn we bij, toen zei Johan Derksen van, Henk A. die sponsort Roy JC, maar dat doet hij niet meer. En hij is wel een QB-fan, zullen we daar eens even op afgaan? Nou, zijn we erheen gegaan. Toen zei Henk A. dat hij dat wel wilde doen. We hebben die andere jongens gevraagd die dat wel weer wilden doen. Nou, die zeiden van oké. Okay. En die zeiden, maar die drie uit Zwolle zeiden van ja, als Gelling komt, dan doen wij het niet. En toen, ja, Erwin had ik sowieso niet. Die had ik sowieso niet opzij gezet. Dus, en zo is het gegaan. 10 jaar geleden zijn we daaraan begonnen. Dus dat doen we alweer 10 jaar. En met toch wel behoorlijk wat succes.

0: Ter gelegenheid van 40 jaar QB is er nu een DVD-box met een 2 uur durende documentaire. Er zit een concert bij, concertregistratie van 2 meter sessie opgenomen in Grollo. En nog een cd van een concert uit 1970. Wat zijn dat voor opnamen?
1: Ja, die opnames die had Herman Deinem nog op onze bassist nog op zolder liggen. En dat is een bootleg. Wij weten niet wat vandaan komt. Wij weten ook niet wie het opgenomen heeft. Het is natuurlijk in die tijd gewoon met een mono microfoontje en een recorder gewoon door iemand in de zaal opgenomen. Maar het geeft wel een goed beeld van hoe er toen gespeeld werd.

0: In de oude boerderij, zullen we zeggen, in Grollo.
1: Ja, ja. Ja, dat was ook een idee van Jan Douwe, dat we dat daar op zouden nemen. En dat was toch wel een hele klus, want dat was met earphones op en niet altijd met monitors. Dus ze poesten ons om er zoveel mogelijk op te zetten. En de kwaliteit is, of het spelen is hier en daar niet helemaal wat het kan zijn en zo. Want,
0: hoe bedoel je?
1: Nou, dat is dus, is het wat minder van onze kant, wat minder gespeeld als we kunnen, vind ik. Dus,
0: in welke zin?
1: Nou, we kunnen gewoon beter, weet je wel. Maar dat kwam ook door de omstandigheden. Je stond erg nauw op elkaar. Je had,
0: in aparte hokjes bij.
1: Ja, en normaal zing ik over monitors. Die hadden ze er gewoon neer moeten zijn. En dus de bepaalde dingen gingen online. Dus je hoorde niet, zoals je op toneel staat, de hele band, weet je wel. Waardoor je toch een ander soort van ambiance kreeg. Maar ja, aan de andere kant zijn die beelden wel goed. En ze hebben het goed opgenomen. John Sonneveld heeft dat gedaan. En die heeft Hotel Grollo ook opgenomen. Dat is de technicus van de earring en zo. Een oude jongen die zorgvuldig is. En de beelden zijn wel weer mooi. Dus dat is dus wel oké en zo.
0: Maar vind je het ook wat geforceerd dan? Begrijp ik dat?
1: Nou, we moesten kijken. Iedereen kwam van vakantie terug. We hadden een tijd niet gespeeld. Dan moesten we direct 10 nummers erop zetten. Dus in één dag en zo. Dus hadden ze misschien even iets anders moeten plannen, denk ik. Maar ja, dan moet je die setup weer. En dat kost dan allemaal weer veel meer geld en zo. Want hier liep toch 4 cameramensen rond en zo. Dus,
0: en heb je dan op die plek ook nog iets van het gevoel van vroeger teruggekregen?
1: Nee. Kijk, die sfeer is eigenlijk nooit meer te achterhalen. Gewoon, het is een compleet andere. Alleen al zo'n setup, dat is al zo ongelooflijk anders als het toen was met je kleine versterkertjes en hoe wij daar zaten te repeteren. Ja, dat is een wereld van verschil. Hoeveel mensen hier wel niet op toe liepen. En vroeger zaten we er gewoon met z'n vijven en draaiden zelf een beetje aan wat knoppen van die versterkertjes en zo. En het huis, ik woonde er toen voor en dat is nu ook anders. Daar zit het bureau in van mijn oude buur in de gebroeders Enting. Aannemers. En daar kon je dan toen nog af en toe heen lopen en wat klaarmaken en zo. Die deel waar het op gedaan is nog wel, overigens nog wel precies hetzelfde. Ja, dat is wel leuk om te vermelden eigenlijk.

0: blijft er nog iets te wensen, te dromen over eigenlijk? Bijna 65 jaar nu.
1: Ja, ja, dat is 10 juni. En dan, ja, dan is de, dan is er een, ook een, wat er een steen onthult met een gedeelte van de tekst van Window of My Eyes in het Staatsbos bij steen 100 in de buurt in Bergrollo. En dat is eigenlijk ook de plek waar ik een aantal regels geschreven heb. Nou, dat is een initiatief van de stichting met een lange naam, zeggen wij altijd. Ter behoud van het cultureel erfgoed Harry Mosquée. En dat is ook voor de pers en zo en voor een beperkt aantal genodigden.
0: Wat gaat er gebeuren?
1: Nou ja, die steen gaat worden onthuld met een stukje tekst van Window of My Eyes midden in het bos. Dat is eigenlijk best wel leuk. En dan is het s'avonds heb ik nog een... in het café Hofsteen. Ik wilde dat niet zo groot doen en zo. Ik heb, toen ik 50 was, heb ik een heel groot ding gegeven. Maar aan het eind van de avond, toen wist ik eigenlijk niet wat er allemaal gebeurde. Ik moest iedereen een hand geven en dan moet je met iedereen praten. En ik heb nou gedacht, dat ging ook over heel veel mensen. Laat me maar een café doen, een café sluiten. En jongens waar ik eerste klas lager school zat, jongens waar ik mee gevoetbald heb. Mensen waar ik mee te maken heb, een kleine groep mensen. En ik ga aan de bar zitten en ze geven mij een hand en het is wel goed. Dus dat is het dan wel ongeveer. Ik had een heleboel muzikale vrienden wouden ook wel komen, maar die moesten allemaal spelen nu van de Lubbe en zo. Nou, dus laat maar gewoon, weet je wel. Gewoon de mensen waar ik mee van doen heb gehad en die mij altijd eerlijk hebben behandeld en waar ik veel mee heb gelachen. En de mensen die ik altijd eerlijk heb behandeld en dat verder geen nitwits, geen fancy people come drifting by, laat maar zeggen.
0: Maar doet dat je ook nog wat, dat zo'n steen wordt onthuld met de tekst van dat nummer, toch een van de beroemdste nummers van QB en de Blizzard?
1: Dat vind ik wel mooi. Het is ook op de juiste plek namelijk. Ik bedoel, ik weet gewoon dat het daar gedeeltelijk geschreven is en dan... God ja, dat is toch wel mooi. Het is bijzonder dat het gebeurt en... Ik ben blij dat er nog zoveel mensen zijn die om iets voor me betekenen en iets willen doen. En dat betekent ook gewoon dat je dus toch wel wat betekent gewoon.

0: is het gevaar aanwezig dat je uiteindelijk een parodie op jezelf wordt? Zoals sommige artiesten die doorgaan tot je denkt van ja, dit, kan dit nog wel eigenlijk?
1: Nee, ik denk dat, dat ik dat wel heel snel door heb. Dat ik dan op een gegeven moment dat ik er dan een beltje bij neergooi. Nee, daar geloof ik niet in. Ik bedoel, en ik vind ook, kijk, bij ons gaat wel een boel energie vanuit van die band. Dus en er wordt ook, we zijn geen rusthuisband of zoiets, weet je wel. We zijn wel wat ouder. Maar er wordt wel heel pittig gespeeld. Dus zo ver zal het met ons nog niet komen. Ja, het is natuurlijk wel zo dat als het mocht er iemand. Kijk, als er twee jongens afvallen of zoiets, door wat dan ook, dan is het ook gebeurd. Want ik wil niet gaan spelen met een vlag die de lading niet dekt. Dan is het voor mij ook. Want wij zijn, en dat moet je niet vergeten, dat is ook belangrijk. Wij zijn wel vrienden. En Erwin en ik, die in die auto door het hele land crossen, zijn we ook hele goede vrienden. En ja, wij bespreken de toestand in de wereld met z'n tweeën. En op het laatst zijn er nog maar twee goed. En dat zijn Erwin en ik. Maar zonder hem, ik bedoel, stel je voor dat je iemand daar had zitten waar je niet mee overweg kon. Dan was het ook zo over, weet je wel. Dat, ook al was hij nog zo goed. Dus nee, dat houdt ons ook op het been. We hebben altijd lol. En nee, dat is prachtig dat allemaal kan.

0: Oké.
1: Okay.
0: Ja,
1: ik weet niet of je
0: dat
1: helemaal goed hoor.
0: Ja, volgens mij wel, man.
2: Tekst, nu ben ik weer met teksten bezig om ernaar eens even naar te kijken. Ik ben met Lois bezig om wat te organiseren, agenda's op elkaar leggen, wanneer we dat en dat kunnen doen. We moeten in de toekomst weer naar Curaçao, zeg ik. We moeten je show, of tenminste, je programma moet je eens veranderen. Daar moeten we ook weer aan mee aan de gang. Daar moeten we weer voor repeteren. Dus ja.
0: Nieuwe plaat?
2: Nou ja, dat nieuwe CD.
0: CD.
2: Nieuwe CD. Ja, daar ben ik dan met Daniel mee bezig. Omdat,
0: Daniel Lohuis.
2: Daniel Lohuis, omdat die wilde gaan produceren. En we hebben nou de eerste stappen gezet in de richting van dat het mogelijk kan worden gemaakt. Want dat is natuurlijk ook weer een kwestie van een financieel plaatje en zo. Maar dat ziet er allemaal aardig uit, dus. Dat gaat ook nog weer een keer gebeuren.
1: Dit is een 2 meter sessie, weet je wel.

0: En wat ik verder weet is dat we volgend jaar weer 50 à 60 keer aan de bak moeten. Dus ja.
1: Moeten, zeg je.
0: Nou ja, het staat wel vast, dus je moet er wel in natuurlijk. Ik kan niet even zeggen tegen Chris, streef ze me door.
1: Geen valse piano-excuus meer.
0: Nee, want dat is ten ene onmogelijk met deze moderne toestanden.

Ja, we gaan gewoon door, weet je wel. Ik ben blij. Laten we zeggen dat het een mooi moment is als Erwin hier zaterdagmiddag om 2:15 weer staat. En ik stap bij hem in de auto en ik ga weer verder. En ik ga gewoon weer spelen. En dat is wat ik mooi vind. En het moment dat ik dat niet meer, dan is het ook over. Maar met spelen vind ik nog altijd, dat vind ik eigenlijk het leukste van allemaal. Rijk word je er niet van, maar aan de andere kant, iemand moest het doen. En als zodanig ook de naam, de missie van het boek van Jeroen Wielaert en zo. Dus ik voelde me eigenlijk geroepen om dat te doen. Het is toch een soort van prediker geweest, of een missionaris eigenlijk.

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Mark Chestnut uit Texas heeft 20 top 10 hits in Amerika en 8 nummer 1 hits. Hij coverde country klassiekers van Hank Williams, John Anderson, Don Gibson, Conway Twitty en Charlie Rich. En dit was een nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Mark Chestnut, I Don't Want to Miss a Thing.
2: I could stay awake just to hear you breathing.

Mark Chestnut, I Don't Want to Miss a Thing. Mindy McCready uit Arkansas had al relaties achter de rug met een acteur, een ijshockeyer en een zanger. En in 2005 ondernam ze een zelfmoordpoging. In 2013 werd de vader van haar kinderen, producer David Wilson, doodgevonden. Hij had daadwerkelijk zelfmoord gepleegd. En datzelfde jaar schoot Mindy McCready zich dood. Mindy McCready, A Girl's Gotta Do.

Mindy McCready, A Girl's Gotta Do. Troy Kasser DeLay is al ruim 30 jaar actief in Australië. Hij komt uit de band Little Eagle en was in de Blue Healer band de opvolger van James Blundell. Troy Kasser DeLay, Take a Walk in My Country.

Troy Kasser, Daily, Take a Walk in My Country. Lady Antebellum, dat is een band uit Nashville met zangeres Hilary Scott en zanger Charles Kelly. De band heeft 9 albums en al die 9 albums werden nummer 1 hits in Amerika. Ze hebben 34 single hits, waaronder 14 nummer 1 hits. En dit werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada voor Lady Antebellum, Bartender.

Lady Antebellum, bartender. Caitlin Shadholt uit Australië was in 2014 heel succesvol in de tv-show X-Factor. Intussen heeft ze 4 albums gemaakt en 14 singles. En in 2016 werd ze gekozen als het grootste nieuwe talent van Australië. Caitlin Shadholt, Pushing Through.

Caitlin Shetholt, Pushing Through. Chris Stapleton uit Kentucky schreef nummer 1 hits voor Kenny Chesney, Josh Turner, George Strait en Luke Bryant. In Nashville was hij zanger van de Steel Drivers en de Johnson Brothers. En zijn solo-albums zijn regelrechte bestsellers in Amerika. Chris Stapleton, Traveler.

Chris Stapleton, Traveller. Fanny Lumsden uit Australië groeide op in het dorpje Talimba. En dat was 600 kilometer van de bewoonde wereld. Toen ze aan de Universiteit van Sydney studeerde, begon ze nummers te schrijven. En op plaats had ze ook haar eigen band, Fanny Lumsden and the Glorious Horse. Maar door die naam werden haar platen niet op de radio gedraaid. En daarom ging ze verder als Fanny Lumsden and the Frill Seekers. En hier is ze gewoon nog, Fanny Lumsden, Land of Gold.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Luther's Blues van Bernard Ellison is het album van deze week. En dat is alweer het 21ste album van Bernard Ellison, die door het toeren met zijn vader kennis maakte met alle grote blueshelden. Muddy Waters, Albert King, Johnny Copeland, Coco Taylor, Johnny Winter, Stevie Ray Vaughan. Na het overlijden van zijn vader werkte hij enige jaren in Canada. Bernard Ellison, Let's Try It Again.

Bernard Allison, Let's Try It Again. Adam Brand, dat is een singer-songwriter uit Australië, en via zijn ouders maakte hij kennis met de muziek van Elvis Presley, Kris Kristofferson, Roy Orbison en The Everly Brothers. Hij zat in de bands Colac en Geelong en hij was in Amerika het voorprogramma van Taylor Swift. Adam Brand, That's Who We Are.

Adam Brandt, That's Who We Are. De McClymonds, dat is een band uit Australië met de drie zussen Brooke, Samantha en Molly McClymond. In 2017 gingen de dames naar Nashville en daar maakten ze een album met muzikanten van Keith Urban, The Dixie Chicks, Leanne Rimes en Lone Star. Ze hebben tussen 7 albums, 9 hits en 2 nummer 1 hits. De McClymonds, Forever Begins Tonight.

Emma Clements, Forever Begins Tonight. Die Adam Eckersley Band, dat is een Amerikanen band uit Australië die actief is sinds 2010 en alles draait rond zanger, mondharmoniekspeler en gitarist Adam Eckersley. En ze spelen een mix van Lynyrd Skynyrd en de Zac Brown Band. De Adam Eckersley Band, Give Her the World.

The Adam Eckersley Band, Give Her the World. De Sunny Cowgirls, dat is een band uit Australië met de zussen Sophie en Celeste Claiborne. De dames groeiden op in West-Australië op de boerderij van hun ouders, de Sunning Hill Ranch. En vandaar de naam de Sunny Cowgirls. Green and Cold.

The Sunny Cowgirls, Green and Gold. Lachlan Bryan uit Australië, dat was de zanger van The Wilders, een band uit Melbourne. In 2013 veranderde hij die naam in Lachlan Bryan and The Wilders. En in 2021 begon hij een nieuwe band met Catherine Britt, The Pleasures. Dit is een solo-opname van Lachlan Bryan, The Mountain. There are

Lachlan Bryan, The Mountain. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Kenny Chesney uit Tennessee heeft 32 nummer 1 hits in Amerika en hij verkocht 30 miljoen albums en alle zalen in Amerika zijn structureel uitverkocht zodra hij langskomt. Hij heeft 26 albums en 75 hits. Kenny Chesney, When I See This Bar.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het is weer de tijd van de festivals. Muziek op locatie. Het was in Grollo, 30 april. Blues Night in Groningen, ook 30 april. En op 14 mei dan is het Blues Festival in Hoogeveen. En daar besteden we zeker aandacht aan. En heel veel Neewark. Neewark van Ray Wiley Hubbard, van ZZ Top, van Doug McLeod, van Seth Jordan, van Capmo. Maar we begonnen met Bonnie Raitt, de geweldige zangeres, met de Nee-CD Just Like That en door van Living for the Ones.

geweldige, stevige cd. De nee cd van Bonnie Raitt. Bonnie Raitt, geboren in 1949. En dit is ondertussen al, ik denk, het 21ste album wat zij uitbracht. Hef. Het beste album, dat was 6 jaar terug. Dus blijde dat er weer een neewerk is van Bonnie Raitt. Cap Mo, Kevin Moore, een man die al heel wat albums uitgebracht heeft, maar nog langer geen 29. Cap Mo, dat is een man die de ene keer maakt hij echt een goede blues doorleefde muziek, en de andere keer dan is het wat gladder, wat geolieder, zou je bijna kunnen zeggen. En dat geldt ook voor deze nieuwe cd van hem, de cd Good To Be. Cap Mo met de 62 Chevy.

de 62 Chevy van Cap Mo van de CD Good To Be. Mooie CD, nette CD, prima CD. 16 april, afgelopen maand 16 april, overleed Henk Lanting. Henk Lanting uit Grollo. En ik weet niet of hoe dat wat zegt, maar ik heb Henk Lanting heel goed gekend. Als muzikant, maar ook als tegenaar. Uitermate plezierige man, een klein mannetje, maar niet iemand die op wil vallen, maar iemand die wel heel trouw en heel nadrukkelijk en heel duidelijk aanwezig was en met zijn dingen in de weer was. Zijn begrafenis die was op zaterdag, ik denk 23 april volgens mij. Ja, 23 april. En bij die gelegenheid werd de muziek gedraaid. Dat kun je ook niet anders verwachten eigenlijk dan bij een muzikant die zelf een paar mooie cd's uitgebracht heeft. Bang voor de Dunder, 1991, een land van toen in 1999. Maar muziek die hem wat zei, die belangrijk voor hem was. En één stuk was van Justin Hayward. Dat was de gitarist-zanger van The Moody Blues. Het nummer Blue Guitar.

ter herinnering aan Henk Lanting, Blue Guitar van Justin Hayward. De gitaar stond bij Henk Lanting altijd heel centraal. Hij begon in 1964 met de band The Grooving Sound. En dat weer later Child of Nature, een vrij beroemde band eigenlijk in Drenthe in die jaren, in de 60e jaren. En later heeft hij solo ook heel veel gedaan. Prachtige liedjes die altijd in herinnering zouden blijven hangen, zeg maar. Arme Deepie, Noogstrand, dat soort nummers. De Blues Night die was in Groningen, zaterdag 30 april. En een van de mensen die door optrad was The White Buffalo, oftewel Jake Smith, want zo heet hij in het echt. En door is net een nieuwe CD van u te komen van The White Buffalo, de CD On the Widow's Walk, en door van het nummer No History.

No History, dat was van de nee-cd van The White Buffalo, de cd On The Widow's Walk. Seth Jordan, dat is een zangeres die geboren is in Engeland, maar opgegroeid in Canada. En in 1988 debuteerde zij met het album Tell Somebody. Het is een uitstekende zangeres met heel veel power erin, zeg maar. En, de nee-cd van haar die heet Bitches Blues, en door van het nummer Still Alive and Well.

Nou, ze doet het bij hun. Still Alive and Well. Seth Jordan van de nieuwe CD Bitches Blues. Het is blues, dat lust u naar. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie keer recht is scheepsrecht en dat betekent drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Sonny Boy Williamson uit 1963. Want dan kan ik weer een van Cuban and the Blisters draaien. Maar we beginnen met de versie van King Solomon Hicks. Want het gaat over het nummer Help Me. King Solomon Hicks, die wordt wel de nieuwe B.B. King genoemd. 2 jaar terug kwam hij uit met de CD Harlem. En daar op zijn versie van Help Me.

De eerste versie van Help Me van King Solomon Hicks. De man die als op 11 juni optreedt op zaterdag om de 11 juni op het Holland International Blues Festival. Uitstekende bluesman. Jong vent nog trouwens van de negen generatie bluesmensen. Dus zeer de muiten weer. Nou, Sonny Boy Williamson, dat is uiteraard de oude generatie. Man die, hij leefde in Tutwiler in Mississippi. Met Harry Muscat ben ik ooit uiteraard bij zijn graf geweest, maar ook bij zijn zuster die nog in Tutwiler woonde. En toen bleek hij wel dat het een beetje merkwaardige mannen was moet wezen, die Sonny Boy Williamson. Die niet overal even geliefd was, om het maar zo zag hij te drukken. Maar hij heeft wel geweldige muziek nodig. Dus onder andere de originele versie van Help Me van Sonny Boy Williamson uit 1963.

De originele versie van Help Me van Sonny Boy Williamson. Sonny Boy Williamson the Second. Moet je eigenlijk zeggen, hij het goed wil doen. Want er was al niet meer die naam toen hij die naam aannam. Uit 1963, toen zat hij nog bij Chess Records. En daarvoor zat hij bij Trumpet Records. En gelukkig dat die mensen van Trumpet Records er meer gevoel bij hadden dan de lui van Chess. Want die hebben ervoor gezorgd dat er een mooie grafsteen kwam. Bij het kleine kerkje in Toetwaler, het kerkhofje waar Sonny Boy Williamson begraven ligt. Nou, nog een versie, uiteraard van Cuby and the Blizzards uit 1969 van de LP Appeldonkers Flophouse. Want Sonny Boy, dat was een van de grote voorbeelden voor Harry Musquet. Niet alleen als zanger, denk ik, maar misschien ook wel als mondharmonica speelde. Hij had drie grote namen, Howlin' Wolf, Sonny Boy Williamson en Muddy Waters. Hier bent Cuby and the Blizzards uit 1969 met hun versie van Help Me.

1968. Ja. Wat een prachtige bassolo van Herman Deijnum in dit nummer van Sonny Boy Williamson, uitgevoerd door Q in the Blizzard. Toen bestaande uit Harry Musquet, uiteraard zang, Eelco Gelling gitaar. Helmi van der Vecht op keyboards. Herman Deijnum uiteraard de bas. En Hans Lafaye op drums. Hans Lafaye was toen de opvolger, denk ik. Daarvoor zat Hans Waterman zat er nog bij. Hans Waterman die op 8 mei stopt als drummer bij de band van, ze ontschiet met de naam hem. Die treedt op bij het keerpunt in Spiekeboer. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Doug McLeod, dat is een artiest die, het waren 10 dat hij elk jaar wel optrad in Café de Amer. Was zeer geliefde gast in Café de Amer. Hij is ondertussen 76 jaar en zijn 22e album uitgebracht. Het album A Soul to Claim. En het nummer dat heet Smoky Nights and Faded Blues.

0: The Smoky Nights and the Faded Blues. Dat is Doug McLeod van de CD A Soul to Claim. ZZ Top bestaat nog wel, maar niet meer zoals die de vroeger, hoe ze vroeger bestonden, zeg maar. Want Dusty Hill die is een paar jaar terug overleden. Maar uiteraard bent Billy Gibbons en Frank Beard die bent er nog wel bij. En ze hebben een CD opgenomen, maar dat is al eerder gebeurd voordat Dusty Hill overleden is, in de Green Hall. Dat is een hele beroemde hal in Texas, een concerthal in Texas. En door hebben ze een groot deel van hun bekende nummers van hun repertoire opgenomen. Onder andere een nummer van hun eerste CD uit 1971, het nummer
1: Brown Sugar.
2: Oh, Brown Sugar, okay. That ain't new.
1: You can't get past it, right? That ain't new.

Oi.

Brown Sugar van ZZ Top, van de cd die nog uit moet komen trouwens, voor alle duidelijkheid, de cd Raw, live opgenomen in de Green Hall in Texas. 14 mei, zaterdag 14 mei, dan is het Blues Festival in Hoogeveen. Een paar jaar hebben we niet deur kunnen gaan, maar uiteindelijk komt het er nog gelukkig toch weer van. En dat is niet een geweldig programma, moet ik eerlijk zeggen. Emily Hill is door Caleb Whalen Walt treedt erop, de Mojo Man treedt erop. Rob Tognoni, een Italiaan, een Amerikaanse Italiaan. Joe Harmon, uitstekende zangeres. De Thomas Toussaint Band treedt erop. En ook nog de Deborah Bonham Band. Deborah Bonham, dat is de zuster van John Bonham van Led Zeppelin. En de hoofdact is Ten Years After. Ten Years After, beroemd te worden met Woodstock. Met het bekende nummer I'm Going Home. En de grote man was natuurlijk Elvin Lee. Die gigantisch snel gitaar speelde. Maar tegenwoordig zit in Breur, die zit er nog in. Elvin Lee is ondertussen overleden. Rick Lee zit er nog in. En Chick Churchill en Colin Hutchinson. Dat zijn de twee of de drie oldermeesten van Ten Years After. Aanvuld met een jonge gitarist, wel een goede gitarist trouwens, Marcus Bonfanti. Ik draai een nummer uit 1967 van Ten Years After. Dat heet Rock Your Mama. Rock.

Jawel, Rock Your Mama van 10 Years After. 1967, volgens mij van hun eerste LP. En ik denk dat ik toch wel heel goed gelusterd heb naar Rock Me Baby. Wat onder andere uitgevoerd is door QB and the Blizzards, het bekende nummer van B.B. King. Maar goed, zo ging dat in die tijd. Dan hoorde je een nummer en dan maakte je een variatie op en dan zet je de eindnaam eronder. Het Bluesfestival in Hoogvenen. Daar moet je dus naartoe gaan op zaterdag 14 mei. Beginnen om 8 uur in de Tamboer in Hoogvenen. En de toegang is €24,50 voor al die artiesten. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van David William Kearney. Ja, David William Kearney. Overleden op 20 april 2022. Maar we kenden hem allemaal als Guitar Shorty. Guitar Shorty, dat was een... je had een Guitar Slim en je had een Guitar Shorty. En Guitar Shorty, dat was een man die op een wonderlijke manier gitaar kon spelen. Die had een geweldige stage act. En die speelde met gitaar op de rug. En die ging op de kop staan zelfs. En dan kon hij nog gitaar spelen. Door is hij heel beroemd mee geworden. Maar hij was ook een geweldige, goede gitarist. En een goede bluesman. Guitar Shorty met Let My Guitar Do The Talking.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Het is de week van Elvis Presley. En Elvis Presley was een echte coverzanger. Dat blijkt uit het feit dat hij maar liefst 513 nummers coverde, die vervolgens weer gecoverd werden door andere artiesten. Rel Donner uit Chicago was een uitstekende zanger, maar hij had pech dat hij ook nog klonk als Elvis Presley. Dit was de top 20 hit in Amerika en na 7 hits overleed Rel Donner op 41-jarige leeftijd. Girl of My Best Friend.

Rel Donner, Girl of My Best Friend. Het was een single uit 1953 van Big Mama Thornton. En het nummer werd 351 keer gecoverd. Voordat Elvis Presley het opnam in 1956, hadden 9 andere artiesten het ook al opgenomen. Elvis Presley had er, evenals Big Mama Thornton, een nummer 1 hit mee in Amerika. Hound Dog. You ain't

Elvis Presley, Hound Dog. Het is een nummer van singer-songwriter Mickey Newbury uit Houston. En hij nam het in 1971 op en het werd vervolgens 84 keer gecoverd. Maar Elvis Presley was in 1972 de eerste die dat deed. En vervolgens besloot hij meestal zijn live optredens met dit nummer. Maar dit is het origineel van Mickey Newbury, An American Trilogy.

Mickey Newbury, An American Trilogy. Het was een single uit 1958 en het werd de 11e nummer 1 hit voor Elvis Presley. Het is een compositie van twee beroemde songwriters uit New York, Jerry Lieber en Mike Stoller. Elvis Presley, Don't.

Elvis Presley, Don't. Bob Dylan moet brisant rijk zijn, want veel nummers werden een paar honderd keer gecoverd. Van dit nummer bestaan 429 covers en de uitvoering van Elvis Presley werd 20 jaar na zijn dood pas uitgebracht. Bob Dylan, Blowin' in the Wind. MUZIEK

Bob Dylan, Blowing in the Wind. Het was een single uit 1956 van Smiley Lewis, maar Elvis Presley had moeite met de suggestieve teksten en Amerikaanse radiostations zouden dat ook niet uitzenden en daarom werd de tekst herschreven. Vervolgens werd het de nummer 1 hit in Engeland en Ierland en het nummer eindigde op 4 in Amerika. Elvis Presley, One Night.

Elvis Presley, One Night. Gordon Lightfoot, dat is een Canadese singer-songwriter die prachtige nummers schreef. Van dit nummer verschenen 132 covers, meestal vertolkt door folkartiesten zoals Ian en Sylvia Tyson, Peter Paul en Mary, Judy Collins, het Kingston Trio of Bob Dylan, maar ook door David Clayton Thomas, Neil Young, Paul Weber en Elvis Presley in 1972. Gordon Lightfoot, Early Morning Rain.

Gordon Lightfoot, Early Morning Rain. Het was een compositie van Alan Schroeder en hij schreef ook It's Now or Never en Good Luck Charm voor Elvis Presley. En dit was ook weer een nummer 1 hit van Alan Schroeder, die uiteindelijk 4 nummer 1 hits voor hem zou schrijven. Elvis Presley, A Big Hunk of Love.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Rendezvous with the Blues van Jimmy Hall is het album van deze week. En Jimmy Hall, dat is de voormalige zanger van de Southern Rock band Wet Willie uit Alabama. En deze band had een grote hit met Keep On Smiling. Jimmy Hall, Rendezvous with the Blues.

Jimmy Hall, Rendezvous with the Blues. Het is een nummer van Otis Blackwell, die ook meerdere nummers schreef voor Elvis Presley, maar dit was een single uit 1956 voor blueszanger Little Willie John. Er bestaan 570 verschillende versies. In 1958 was het een grote hit voor Peggy Lee en Elvis Presley nam het in 1960 op. Little Willie John, Fever.

Willie John, Fever. Dit is opnieuw een compositie van Aaron Schroeder. En er werden ruim 20 miljoen singles verkocht van dit nummer. Het werd dan ook een nummer 1 hit in Australië, Canada, België, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zuid-Afrika en Engeland. Elvis Presley, It's Now or Never.

Elvis Presley, It's Now or Never. Het is een compositie van Mark James, maar zijn single in 1968 flopte, maar het werd toch een succes voor Mark James, want het nummer werd 229 keer gecoverd. In 1969 door Elvis Presley met dezelfde muzikanten als op het origineel van Mark James. En de compositie van Elvis Presley werd een nummer 1 hit in Australië, België, Canada, Zuid-Afrika en Amerika. Het nummer eindigt op de vierde plaats in Nederland. Dit is een opname uit 1985 van de Ierse zanger Joe Dolan, Suspicious Mind.

Joe Dolan, Suspicious Mind. Het nummer werd geschreven door Doc Pomus, maar hij schreef het voor Del. Joe Dolan, Suspicious Mind. Het nummer werd geschreven door Doc Pomus, maar hij schreef het.

Elvis Presley, His Latest Flame. Het was een single van Kokomo Arnold in 1932 en er verschenen 109 covers. Eerst door alle blues-iconen zoals Bumblebee Slim, Pinewood Tom, Johnny Lee Wills en Jimmy Wakely. In 1955 door Elvis Presley en daarna nog door The Kinks, Tom Rush, Aerosmith, Lee Von Helm. Dit is een opname uit 1960 van Ricky Nelson, Milk Cow Blues.

Ricky Nelson, Milk Cow Blues. Dit is alweer een nummer van Aaron Schroeder en het is ook alweer een nummer 1 hit in Amerika en Engeland. En daarna verschenen er nog 97 andere versies, onder meer van The Marvelettes, Danny Mirra en Art Garfunkel. Elvis Presley, Good Luck Charm.

0: Elvis Presley, Good Luck Charm. Otis Blackwell, dat is een zanger uit New York, maar hij werd beroemd als songwriter. Hij schreef Fever voor Little Willie John, Great Balls of Fire voor Jerry Lee Lewis, Handyman voor Del Shannon, en voor Elvis Presley schreef hij Don't Be Cruel, Return to Sender, Paralyzed, One Broken Heart for Sale. All Shook Up werd voor Elvis Presley een nummer 1 hit in Amerika. Maar het vreemde is dat Elvis Presley en deze Otis Blackwell elkaar nooit ontmoet hebben. En Otis Blackwell nam zijn eigen composities ook altijd zelf op, maar dat werden nooit hits. Otis Blackwell, All Shook Up.
1: Yeah, I will bless my soul.

All Shook Up. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Ook dit is weer een compositie van Otis Blackwell. Het werd de nummer 1 hit in Ierland, Noorwegen, Zweden, Engeland en Amerika. En in 1962 eindigde het nummer op de vierde plaats in Nederland. Elvis Presley, Return to Sender.

0: Nou, ik vind een heleboel dingen leuk om te doen. En in die tijd dat ik gedeputeerde was, kwam ik aan dat schrijven niet toe. Als jij zegt van wat heeft het betekend? Heeft het voor mij persoonlijk betekend dat ik een aantal dingen die ik voor mezelf heel belangrijk vind, een poosje in de ijskast heb gezet in die tijd.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met de praten over zaken die als van binnen raakt. Dit keer ging hij het vrije veld in, op zoek naar water. En dat deed hij met Marga Kool.

0: We lopen hier maar aan.
1: We lopen hier achter het kerkje van Averreest, Old Averreest. Echt een heel authentiek en mooi bewaard gebleven gehucht.
0: Lustraat, wij lopen hier met Maga Kool. Maga Kool is op dit moment dijkgraaf, hè?
1: Klopt.
0: Van het waterschap Reest en de Wieden. Zeg ik dat goed, Maga?
1: Reest en Wieden, ja.
0: Wij willen nou even naar de Reest toe. De Reest, dat is eigenlijk de scheiding, hè? Een beetje tussen de Overijssel en Drenthe.
1: Ja, klopt.
0: Maar het waterschap, dat beperkt zich niet alleen tot Drenthe, zeg.
1: Nee, niet meer. Vroeger was dat wel zo met waterschappen. Die hadden vaak een klein gebied. En wonderlijk genoeg loopt de grens tussen de waterschappen in Drenthe en Overijssel precies door de helft van de Reest. Nou, dat is natuurlijk heel belachelijk, want dan kun je nooit goed beheer voeren. En daarom is het ook beter dat die reorganisatie hier komen is, zodat het land aan beide kanten van de rivier, alles wat afwatert op de Reest, dat is nou in één hand van één waterschap.
0: Hoe wil je dijkgraven, Maga?
1: Nou, dan moet je gewoon naar solliciteren.
0: Je moet solliciteren, ja. en dan word je dan benoemd?
1: En dan, dan krijg je gesprekken met de vertrouwenscommissie vanuit het waterschapsbestuur. Net zoals dat ook giet als een burgemeester benoemd wordt van een gemeente. Hè. Dan giet de gemeenteraad er met elkaar over in conclave. En die brengt dan advies uit aan het kabinet, zou je kunnen zeggen. En dan is het vervolgens een kroonbenoeming, heet dat. Dat betekent dat onder mijn benoeming zit de handtekening van de koningin. Maar ik ben bang dat de koningin er niet echt van op de hoogte is, hoor. Het is een zaak van de ministers dan, hè?
0: Een dijkgraaf, dat klinkt wel heel erg mannelijk. Hoe was dat eigenlijk grotendeels een positie die de man bekleed werd?
1: Absoluut. Ja, er zijn op dit moment 58 waterschappen in Nederland. 57 geloof ik zelfs. En daarvan zijn er maar twee die een vrouw als voorzitter, als dijkgraaf hebt. En in het verdere verleden was het ondenkbaar dat een vrouw dijkgraaf zal wezen. Als je kijkt naar de vorige eeuw bijvoorbeeld, was het echt helemaal een mannenwereld. En ook in de besturen zaten bijna alleen maar man. En dat begint ietsje te veranderen. Maar een beetje mannenwereld is nog steeds wel, hoor.
0: Het is natuurlijk ook een echt een Nederlandse fenomeen, hè? Ik bedoel, de strijd tegen het water.
1: Jazeker. De wortels
0: denk
1: van onze
0: aan Hollands, zie ik, trage rivieren, hè, Maasman.
1: Ja. Wist jij dat waterschap de oudste democratische bestuursvorm van Nederland is? Al in de middeleeuwen gingen mensen samenwerken en zo'n waterschap samen oprichten. En dat betekent dat vanaf zo'n 1200 de eerste waterschap in Nederland al bestaat. Veel ouder dan een gemeente, veel ouder dan de provincie. Ja. En inderdaad, in de gebieden waar het gevecht tegen het water voert moest worden, dat was het natuurlijk het eerste. Echt dijkzorg en dijkonderhoud. Later is dat natuurlijk veel meer ook geworden, inpoldering enzovoort.
0: Kijk eens, dit is hier wel een heel erg mooi gebied, hè?
1: Dat is het.
0: Als je zo door dit laadje in loopt. En daar rijdt een meul, die maalt volgens mij, of nee, was die toch? Ja. Ja. Dat waterschap, dat beheert het water. En ik weet niet precies hoe dat allemaal werkt. Kun je dat eens even wat aan mij vertellen?
1: Ja, zeker. Doe ik dat trouwens in het Drents of doe ik dat in het Nederlands?
0: Nou, je mag het gewoon in het Nederlands doen, want het is ook voor de VBRO.
1: Ja, maar daar zit ik ineens over nadenken. Wij zijn zo heel natuurlijk in het Drents begonnen, maar ben jij wel een Drentse?
0: Oh, dat maakt allemaal niks uit. Ik bedoel, het is voor Drenthe en voor de rest van de natie.
1: Nou, zal ik het voor de rest van de natie dan in het Nederlands uitleggen, Harry, hoe dat zit.
0: Maar met een beetje Drents accent,
1: maar
0: wel.
1: Dat mag, ja. Ik kan wel wat vertellen over de taken van waterschap. Een waterschap die heeft een viertal taken. In sommige gebieden zorgen ze ook nog voor een deel voor de wegen. Maar dat is bij ons in ons deel van het land is dat niet zo. Viertal taken. In de eerste plaats zorg voor de dijk. Onderhoud en waar nodig dijkverbetering. We zijn op dit moment bijvoorbeeld bij de dijken bij Zwartsluis bezig aan een dijkverbeteringsproject. In de tweede plaats de zorg voor het goede peil van het water. Zorgen dat er op de juiste tijd, op de juiste plaats voldoende water is. Dat betekent soms water afvoeren, soms water aanvoeren. Heel vaak water vasthouden. In de derde plaats is het de zorg voor de kwaliteit van het water. Dus ook al het water wat de mensen wegspoelen uit hun gootstenen, toiletten, ja, wasmachines enzovoort. Dat wordt in onze zuiveringsinstallaties weer gezuiverd.
0: Ja.
1: Maar we geven ook vergunningen aan bedrijven die op de sloten of kanalen willen lozen.
0: Ja.
1: En we houden controle erop dat mensen geen dingen doen die niet mogen. En aan de vierde plaats hebben wij nog een klein deel van het gebied in Overijssel waar we de vaarwegenzorg hebben. Dat betekent dat we ook de grotere watergangen onderhouden. En dat is dan vooral in het Overijsselse, omdat je daar vroeger nog vaarboeren had. Hè? Die voor een hele bedrijf het nodig hadden om de melk, de koeien, het hooi via de waterwegen te vervoeren naar hun boerderijen. En daarom heeft het waterschap daar nog een stuk vaarwegenzorg. Er wordt op dit moment over gesproken of het waterschap ook van de provincies nog ook de zorg voor de grotere kanalen enzovoort zou moeten overnemen. Them that's got shall have, them that's not shall lose. So the

0: Yes, he's got his own.
1: Water is natuurlijk wel iets wat in de belangstelling staat. De prins der Nederlanden, die houdt zich daarmee op.
2: Ja, zeker.
1: Maar ook een goede kennis van mij, dat is Willem van Kooten. Die is nogal begaan met het lot van het water en zo.
2: Ja.
1: Willem heeft altijd gezegd, het wordt gewoon op een gegeven moment schaars. Ja. Heb jij daar ook wel eens... Ik bedoel, praat je dus nu niet alleen maar hier over het waterschap, maar iets over wat een globalere...
2: Ja, ik denk dat water, dat goed water schaars wordt. Want je hebt steeds meer verontreiniging van het water. En ook steeds meer schadelijke stoffen die doordringen tot het diepe ondergrond. En daar het water wat je voor drinkwater moet kunnen winnen, kunnen verontreinigen. Dus ik denk dat goed en bruikbaar water, ook in Nederland, maar zeker in de rest van de wereld, een schaars goed is of nog gaat worden.
1: En waarschijnlijk ook politieke belangen speelt mee. Ja. Zo, als je bijvoorbeeld in Turkije, dus die kunnen bijvoorbeeld van die bergen kunnen ze dus de Jordaan en al die dingen, die de Eufraat, Tigris, die daar uiteindelijk beginnen, kunnen ze natuurlijk afsluiten. Hè? Ja. Ze schijnen al op akkoord met Israël hebben gehoord, wat ik gehoord heb. Maar dat is natuurlijk ook nog een ook nog een politieke dwangmiddel worden op een gegeven moment.
2: Ja, en hoe schaarser, hoe eerder er oorlogen om water zullen kunnen ontstaan. Dan zal dat in ons deel van de wereld nog niet zo vaart lopen. Maar ik kan me voorstellen, in sommige delen van de wereld, waar water echt een bepaald of mensen kunnen blijven bestaan en ook of de welvaart kan doorzetten, ja of nee, dat daar dat een bron van strijd kan zijn.
1: Ja, en er komen natuurlijk steeds meer mensen die verbruiken. Dat is natuurlijk de wereldpopulatie die stijgt natuurlijk enorm.
2: Ja, zeker. En dan heb je het over drinkwater, maar sowieso kan water een groot probleem worden in de toekomst. Want mede door onze welvaart verandert ons klimaat.
1: Ja.
2: De zeespiegel die stijgt, de zee komt hoger op.
1: Ik heb net een liedje over geschreven, The Warning from the Ice.
2: Oh ja.
1: Een waarschuwing vanuit het ijs. Van de polar cap is melting en zo. Een soort van blues, maar dan kun je 12 maanden van maken. Maar dan niet meer alleen maar over de Mississippi Delta, want dat is er niet meer. Dus die teksten worden wat globaler ook.
2: Ja. Daar
1: kun je eigenlijk ook wel een blues over maken, want het is natuurlijk wordt een probleem waarschijnlijk.
2: Ja hoor. En dat is een nadenken op dit moment, ook in Nederland, ook in de waterwereld, van hoe ga je daarmee om? Ga je een toekomst tegemoet waarin het Westen helemaal ontruimd moet worden, omdat het weer onder water wordt gezet? Of zie je kans om de dijken zo hoog te krijgen in de toekomst, dat Nederland nog ook wat de laagste delen betreft leefbaar blijft?
1: Ja, want anders kriegt wij die mensen allemaal hier in Drenthe. Dat moeten we in ieder geval niet hebben.
2: Ja, dan zal de eerste tijd zo vaak niet lopen.
1: Nee, maar dat zal onze tijd wel duren, zoals mijn grootmoeder altijd zei. Maar het stijgt wel. Dat,
2: ja, en ook verandering van het weer. Hè? Ja. Wat onderzoekers voorspellen, dat is dat in de toekomst de zomers droger zullen worden. En in de winter, en voorjaar bijvoorbeeld, de herfst, er in korte tijd heel veel regen tegelijk zal vallen.
1: Ja.
2: Nou, daar hebben we in 1998 een voorproefje van gehad. Ook in ons gebied, in het gebied van Reest en Wieden, is toen het hele deel daar bij Meppel en Noordwest-Overijssel onder water komen te staan. Kijk, en dan realiseren mensen zich ineens wat een waterschap is en wat een waterschap moet doen. Want normaal heeft de burger helemaal niet zoveel idee van wat een waterschap nou precies voor hem betekent. Maar dan realiseert men zich dat.

0: zat jij daar toen al? Want de luisteraar die weet natuurlijk niet dat jij ook nog gedeputeerde voor het milieu en cultuur geweest bent in de provincie Drenthe.
1: Ja, in 98 was ik dat nog, dus toen ging ik niet over het waterbeheer.
0: Nee. Zeg daar eens wat over die tijd. Ik ben 8 jaar gedeputeerde geweest. Hoe voor D66?
1: Ja.
0: Hoe ging dat? Wat heeft die periode opgeleverd?
1: Ja, dat is natuurlijk... Voor Drenthe of voor mij?
0: Vertel maar gewoon. Vertel hoe je dat ervaren hebt, weet je wel. Want het is natuurlijk een belangrijk... Het sluit wel aan op het water natuurlijk. Milieu en cultuur eigenlijk toch ook wel.
1: Ja, ook wel.
0: Want water en cultuur, dat heeft toch wel sterk met elkaar te maken.
1: Ja.
0: Kijk naar die prachtige Nederlandse landschapsschilders met hun water en zo, Ruisdaal en zo, al die jongens.
1: Ja, maar ook landschap. En landschap is ook een onderdeel van cultuur. Nou, het Nederlandse landschap is gevormd door het water en door de manier waarop we met water omgaan. Ja, maar normaal gesproken gaat de gedeputeerde van cultuur meer over welke instelling krijgt wel subsidie en wie niet en zo. Hè?
0: Ja.
1: Dus we zien het nou wel heel breed.
0: Maar ook zelf, daar had je zelf ook mee te maken, want je bent niet alleen maar gedeputeerde geweest, maar je bent nog steeds, je maakt nog steeds mooie gedichten en je hebt toneelstukken geschreven en columns en je bent daar al een redelijke duizendpoot op allerlei gebieden.
1: Nou, ik vind een heleboel dingen leuk om te doen en in die tijd dat ik gedeputeerde was, kwam ik aan dat schrijven niet toe.
0: Nee.
1: Als jij zegt van wat heeft het betekend, heeft het voor mij persoonlijk betekend dat ik een aantal dingen die ik voor mezelf heel belangrijk vind een poosje in de ijskast heb gezet in die tijd. En dat lukt nu weer iets meer. Ik heb nu wat meer tijd, dus ik ben nu weer meer met schrijven bezig. Maar aan de andere kant had ik die tijd als gedeputeerde ook niet willen missen, want dat is een hele leerzame tijd en ik heb heel veel opgestoken van hoe het werkt in het bestuur en in de politiek. Dus...
0: Maar je bent oorspronkelijk geen Drentse. Je bent geboren in Beekbergen.
1: Ja.
0: Hoewel dat natuurlijk ook een beetje... Dat is op de Veluwe, hè, bij Apeldoorn.
1: Ja, maar daar heb ik maar heel kort gewoond.
0: En toen naar de Zuid-Hollandse eilanden. Als ik goed...
1: Nou, mijn familie komt komt uit het westen. Mijn moeder komt inderdaad van de Zuid-Hollandse eilanden. Mijn vader uit het Utrechtse, hè, dus het rivierengebied. En die zijn na hun trouwen in het oosten van het land gaan wonen. Daar ben ik geboren. En met een korte onderbreking in Brabant. Eigenlijk toch vooral in Drenthe opgegroeid. Twente, Drenthe.
0: Ja, want jij hebt je ook eigenlijk toch redelijk voor de Drentse taal ingezet. Hè? Ik bedoel, het gaat nou even over in Drenthe, dat kan. En jij hebt een aantal dichtbundels geschreven. Dus jij bent eigenlijk toch wel helemaal Drenthe.
1: Ik voel me Drents.
0: Ja.
1: Aan de andere kant heb ik ook wel weer, als ik hoor over plaatsnamen in het Westen. En ik herinner mij hoe mijn vader daarover vertelde, of hoe mijn moeder daar nog steeds over vertelt. Dan heb ik daar ook wel wat mee. En als mensen iets vervelends zeggen over mensen uit het Westen, dan raakt mij dat ook. Omdat ik daar ook wel een verbondenheid mee heb. Aan de andere kant, zo gauw er ergens iets ten nadele van Drenthe wordt gezegd, dan heb je mij ook boven op de kast.
0: Ja, maar dat zijn meestal ook, ik bedoel, dat ben altijd van die algemeenheden. Hè, van buurt naar het westen woont alleen nog maar boeren en zo, weet je wel. En wij zeggen dan, dikke nek en zo en dat soort dingen, of Haagse bluff en zo. Maar ja, dat zijn toch
1: veel gegeneraliseerd.
0: Ja, absoluut, ja. Ik bedoel,
1: maar wat ik in ieder geval belangrijk vind is dat je de verschillen die je in Nederland bent, dat je die goed boven water houdt. Ik vind het heel jammer als alles egaal wordt en uniform wordt en gries.
0: Ja,
1: daar vind ik niks aan. Je moet een beetje regionale herkenbaarheid houden.
0: Ja,
1: in de taal en in het landschap enzovoort.
0: Ja, daar hadden we het nog even over, voordat we aan dit gesprek begonnen. Over de bouw in Drenthe, hè? Op die kleine dorpen, zo op de Hondsrug en richting Annen en zo. Daar heb je dan toch niet zoveel aan kunnen doen als... daar had je daar niks mee te maken in jouw positie toen?
1: Nou, ik ging niet over ruimtelijke orde.
0: Nee.
1: Ik heb natuurlijk wel invloed kunnen hebben als lid van het college van gedeputeerde staten.
0: Vond jij ook niet mooi zeker, waar ik het nou over heb?
1: Er zijn verschillende dingen gebeurd die je inderdaad niet tegen hebt kunnen houden. Het bouwen van nieuwe bestemmingsplannen. waarvan ik het vreselijk vind dat ze gekomen zijn. Aan de andere kant, in de sfeer van de monumentenzorg, in de sfeer van meer aandacht voor het landschap, denk ik dat er in die 8 jaar toch wel wat is bereikt. Maar dat je het in je eentje kunt keren als daar niet voldoende steun is, daar ben ik wel van overtuigd.

0: Ja, ik heb toen eens een keer met de commissaris, met de Reels de Beek over gehad. Die zei, ja, die lijn Groningen, dat mag dan, naar Emmen en zo, weet je wel. Die dorpen die mogen dan wat meer bouwen. Gelukkig hebben ze op die kleine dorpjes zoals Egehaar en Grollo, daar mag dus niks meer bij en zo. Dat vind ik wel goed.
1: Ja.
0: Maar ik, zoals Annen bijvoorbeeld, ja, dat vind ik dan toch... Schuilingsoord, dat is er bijvoorbeeld niet meer. Weet je wel. Het is één Zuid-Laan en Annen, dat ligt al aan elkaar. Ja. En die hele mooie S die aan de ene kant van Annen, die is helemaal weg en zo. Dat vind ik als Drent wel eens... doet me dat wel eens pijn. En ja. Ik denk wel eens dat men wat meer traditioneel zou kunnen bouwen, zoals bijvoorbeeld in Twente wordt gedaan of bepaalde plaatsen in de Achterhoek.
1: Ja, vind ik ook. Veel meer gebruik maken van de bouwstijl die er was, van de materiaalsoorten en de kleurstelling die er vroeger waren. En veel meer doen met beplanting voordat je gaat bouwen, in plaats van eerst een hele woonwijk uit de grond stampen en dan nog eens wat bosjes eromheen zetten. Het zou echt veel verstandiger met de geschiedenis omgegaan kunnen worden. En dat is op dit moment wel leuk, vind ik, dat in de vijfde nota aan ruimtelijke ordening die er is, hè, die Pronk heeft uitgebracht, waarin het beleid voor de komende tijd wordt uiteengezet, daar schrijft men ook in van je zou nieuwe ontwikkelingen wat bouw betreft toch meer moeten laten geïnspireerd worden door de geschiedenis. Nou, dat is een mooie kreet en er staat helemaal niet bij hoe Pronk dat uit wil gaan voeren. Nee. Maar het is wel te hopen dat de gemeentebesturen dat idee oppakken en dat ook werkelijk nou eens ter harte gaan nemen. Want het is niet alleen in Drenthe hoor. Het is toch in veel delen van ons land dat men nieuwe wijken bouwt die allemaal op elkaar lijken. Totaal geen verschil of je nou in winkelcentrum in Gieten staat.
0: Allemaal met kruidvat.
1: Precies. Allemaal hetzelfde. Of je nou in Hogeveen in de Hoofdstraat loopt of in een dorp.
0: Kramen, kruisvaart enzovoort enzovoort. Ja. Ja. Dus gewoon onderling verwisselbaar.
1: Ja, en dat is jammer.
0: Ja, dus een grote eenheidsworst. Dat zie je ook een beetje terug in de kleding van de jeugd, vind ik tegenwoordig. Maar
1: nou, ik herinner me ook wel dat iedereen in de spiekerbroek en een blauwe trui liep. Maar
0: ja, dat is ook wel een beetje zo. Maar toen hadden we nog niet allemaal merkkleding. Hè. Je moet nou een beetje van die en die kleding aan hebben. En ik zit altijd maar te zoeken naar een broek waar geen merkje op staat. Maar helaas moest ik constateren dat hier dus eigenlijk ook nog één op staat. Maar hij is wel vrij redelijk weggemoffeld. Dus, je hebt dus verschillende activiteiten ontplooit. Dat is zowel naar de politieke kant, maar ook hier een aantal dichtbundels. Ja. Wat staat je eigenlijk? Wat is het dichtst bij je gewoon van al die dingen?
1: Oh, dichten, gedichten maken en soms ook sommige verhalen maken, dat staat het dichtste bij mij.
0: Ja.
1: Daarom vind ik dat ook het moeilijkste om over te hebben.
0: Ja.
1: Ik heb altijd de pest als iemand vraagt van wat heb je daar nou mee bedoeld?
0: Als je gaat tekst analyseren.
1: Dus ik hoop niet dat je gaat vragen van wat heb je ermee bedoeld?
0: Nou, zo wil ik niet gaan. Nee.
1: Dat is een stukje van jezelf wat je in werk neerlegt.
0: Hoe doe je dat? Ga je daarvoor zitten en rolt dat er ineens uit? Of is dat wat ik dan wel eens heb van... Ga je ervoor zitten en werk je eraan elke dag of zo? Nee. Ik ga 10 uur zitten en ik heb een schema en ik neem een kopje koffie en ik ga dan weer verder? Of...
1: Nee. Verschillende manieren. En soms ga ik er juist helemaal niet voor zitten, maar zit ik in de auto en zie ik iets of denk ik ergens aan. Of ik heb een bepaald gevoel en dan komt er ineens een regel die erbij hoort. En die schrijf ik dan onder het autorijden even op. Of na die tijd, als ik hem nog heb kunnen onthouden. En dan later dan denk ik over die regel door en dan komen er meer regels bij. En dan groeit zo'n gedicht soms in de loop van jaren. En op een bepaald moment dan vraagt iemand van... Hey, niet een gedicht, want ik moet nog een gedicht hebben voor dat of dat krantje... of voor die of die bundel. Nou, en dan denk ik van, dan moet ik die maar afmaken. En dan ga ik er wel eens voor zitten om iets af te maken.
0: Maar ik heb 20 versies.
1: Ja, de eerste regel zit in mijn hoofd, komt er ook heel gemakkelijk uit. Daarna er een mooi gedicht van maken, dat is wel wat werk. En veel meer werk vind ik nog om een verhaal te schrijven... of om een toneelstuk te gaan schrijven. Ja. Daar moet ik echt voor gaan zitten.
0: Ja. Ja,
1: dan heb ik iemand beloofd dat het zal komen voor 30 mei of zo.
0: En, zo. En je bent geen Mozart die zegt van nou, dat mevrouw Dusek zei van het wordt nou tijd dat de Don Giovanni op papier komt. En hij zei van, maak je maar niet ongerust, want de score zit in mijn hoofd en zo. Ja, ja.
1: Maar hoe heb jij dat dan met...
0: Ja, ik ben een beetje Tim Hardin-achtig. Hè. Als ik, het hoopt zich een beetje op en ik schrijf wat, noteer wat flat. En ik heb altijd zo'n klein, ja nu niet, maar zo'n boekje bij me waar ik dan alleen notities in maak. En waar dan, waar je op een gegeven moment bepaalde dingen verbindt. Of quotes of zo, die je dan een beetje bij elkaar kunt zetten. En dan een verband inbrengt en zo. Maar het is niet zo dat ik ervoor kan gaan zitten of zo. Dat,
1: nee.
0: Dat,
1: kun je schrijven met mensen in de buurt?
0: Nee. Ik heb wel eens losse vlotters dat ik ergens iets opvang. Dat ik zeg van, nou dat is het dan, dat kan ik wel gebruiken.
1: Ja.
0: Ik meen dat Joep van het Hek me een keer verteld heb onder, in de Spiegel in Groningen, dat hij het ook zo deed. Dat hij expres de stad inging om dingen op te pikken en zo. Die leefden in, onder genot van een bolletje natuurlijk. Maar ja, zo doe ik het eigenlijk ook een beetje. Alleen, ik ben niet zo verschrikkelijk productief, moet ik zeggen. Ik ga er wel eens achter zitten en dan dwing ik mezelf wel eens. En dan ga ik, dan zit ik er 2 uur en als ik dan 2 regels heb, dan ben ik heel blij. Maar dan, dan zijn ook wel eens dagen dat het niet lukt. Ja. Maar er zijn ook, de mooiste dingen heb ik eigenlijk in 1 keer zo opgeschreven.
1: Ja.
0: Dat is heel raar, dat zat er ergens.
1: Bij mij zijn het vaak de laatste regels van een gedicht bijvoorbeeld. En dan moet het hele stuk er nog vooraf en dat is dan lastig.

0: Ik kan ook niet hebben dat iemand over mijn schouders mee zit te kijken.
1: Nee, dat
0: is helemaal vreselijk.
1: Maar ja. Ben je ook aan... Ik ben ook wel eens aan 3 dingen tegelijk bezig.
0: Ja, ik ook. Ja.
1: En dat is dan... Maar ik ben zo'n slechte afmaker eigenlijk. Dat.
0: Ja. Ja. Jij hebt ook echt de stok achter de deur nodig.
1: Ja, dan kan ik het eigenlijk wel, ja. Dan kan ik het wel, ja. Maar ik toch heb ik dat liever niet. Ik ben nou bijvoorbeeld, moet wel eens een keer weer eens een nieuwe cd maken of zo. En dan schrijf ik maar wat in het forum. En dan heb ik tenminste, dan heb ik iets substantieels. Dan hoef ik niet bang te wezen, net zoals vroeger op school, van ik heb mijn huiswerk niet gedaan of zo. Nee. Want ja, toch komt er op een gegeven moment het moment dat iemand tegen je zegt van, nou moet het gebeuren, weet je wel.
0: En dan moet het ook nog bij jou in een andere taal.
1: Ja, nou ja, daar ben ik wel aan gewend geraakt. Het Engels is een taal die eigenlijk in het kort heel makkelijk dingen kan uitdrukken waar je in Nederland veel moet omschrijven en zo.
0: Ja.
1: Dus dan is het vaak alleen maar een kwestie van is het correct of niet. En je moet natuurlijk een beetje gevoel hebben voor modewoorden, zal ik maar zeggen. Ik heb zo'n heel mooi slangboek waar dan... Dan staat er gewoon, en er staat ook echt weg waar het wegkomt. Je dus booze hebt, dus drank, dat komt dan from distillers, GW booze from Philadelphia, weet je wel. Of marine talk of zoiets. Dus een bepaalde, net als wij, weet je wel, dingen hebben die uit de Navy komen, weet je wel, over de boeg gooien en zoiets. Dat soort, er staat ook precies achter waar het dan wegkomt. Ja, dus dat is wel leuk en zo. Ja. Marga, zou jij een gedicht willen voorlezen? Uit de kleine kathedraal.
0: Oh ja.
1: Want dan... dat is altijd mooi om... ik weet niet welke je wil doen. Dan moet je zelf...
0: Ben jij een Drents gedicht of ben jij een Nederlands gedicht?
1: Nou, dat laat ik dan in dit geval helemaal aan jou over.
0: Even zien.
1: Ja, dat kunnen we weten. Want ik had de bundel bij me. Ja. Een mooi gedicht over het landschap vind ik altijd mooi. Wij staan hier in het landschap. En we hebben het over water gehad. En we hebben het over Zuid-Holland, over Beekbergen gehad. We staan hier, denk ik, in een van de mooiste landschappen van Nederland. Als je dit hier zo het pad afloopt.
0: Ja.
1: Dus dat lijkt me toepasselijk. Omdat...
0: Nou, ik heb hier een gedicht dat gaat over, dat is in Drents. Maar het gaat over dat wij de boel allemaal zo netjes maken in ons landschap. En dat daardoor zoveel authentiek verloren, het authentieks verloren gaat. Er zit ook een woord in, dat is een misschien niet te begrijpen woord voor mensen die geen Drents kennen. De vredings, dat is de afrastering.
1: Ja.
0: De vredingsfut, hè, dat is de afrasteringen weggehaald worden. En waar het gedicht zich ook vooral over, waar het gedicht zich tegen keert, dat is tegen die stomme gewoonte die wij hebben om het niet meer donker te laten zijn in het landschap. Om alles in de lampen, de neonverlichting, neonreclame, langs elk fietspad moeten van die witte lantaarns. Maar ook de mensen gaan hun hele territorium, als ze een stukje grond om het huis hebben, in de partylampen en de tuinlampen
1: en
0: zetten.
1: Van de gamma.
0: En schuttings van de gamma, nou, daar gaat het ongeveer over. Het heet de vredingsfut. Wij leeft verkaveld. Hebt op grote schaal de ruimte opperschoond. Het land egaliseert, zodat wij u te voeten kunt. De boel aan kant. De vredingsfut. Geen kampie en geen tip, geen zandpad tussendeur. En niet het zachte soezen van vleermoezen in de avond, het gedempte tikken van het wijde apparaat. 'S nachts slingert wij witte linten van locht om alle huizen, tuinen, langs alle straten. Het is nou alles goed te overzien, zo zonder struiken, zonder bomen, tot aan de stad aan toe, die gunder loert tot er kan komen.
1: Ja, heel mooi. Heel mooi, heel mooi. Ja, het is ook een beetje zo. Hè. Nederland is, we hebben hier wel Madurodam, maar Nederland is eigenlijk Madurodam. Ja.
0: Ja. En we maken het ook wel een beetje zo. Want juist door dat ontbreken van, door het ontbreken van bijvoorbeeld het echt donker, wordt het land ook steeds kleiner.
1: Ja.
0: Heb jij dat ook niet? Als je vroeger als kind een eentje moest fietsen, dan dacht je van, oh, wat een afzienbare uitgestrektheid. Wat is het groot en wat moet je ver fietsen? Als je nou tegenwoordig fietst, dan zie je, oh, daar loopt een weggetje met lantaarns erlangs en daar loopt een weggetje. En het dorp of het stadje wat vroeger mijlen ver weg leek, dat lijkt heel dichtbij. Want dan zie je nou meteen al een McDonald's paal in de hoogte. Hè? En afstand van 6, 7 kilometer wordt door licht zo overbrugd. En daardoor wordt het maar een klein landje. Alleen midden in Drenthe vind ik. Daar bij Anlo en Annen. Daar wordt het nog wel eens echt helemaal donker. Maar voor de rest zie je overal. Oh, daar ligt Hogeveen en daar ligt...
1: Ja, dat kun je van ver af als wij met de auto. Hè, het is een beetje... En er is geen maan of zo. Dan zie je dat echt. Ja. Maar het is gelukkig nog niet zo erg als in België. Want daar hebben ze alle highways, dus alle autobanen hebben ze in het neonlicht staan.
0: Ja, maar dat hebben ze in Nederland ook al veel. Als je van Den Haag naar Utrecht rijdt, heb je de hele weg langs lantaarns in de middenberm. Wat een verspilling.
1: Ja.
0: En dan te bedenken dat een tijdje geleden, hoeveel jaar is dat nou geleden, dat heel Nederland werd opgeroepen om alle lampen uit te doen als het maar even kon.
1: Spaarlampen.
0: En de overheid die zet zo de hele snelweg in het licht. Ik vind het echt belachelijk.
1: Ja, nou ja, ik heb pas geleden ook mijn elektronische handtekening gezet onder de milieudefensie. Want ik zag een heleboel mensen, onder andere Jos Brink, dan ben ik niet zo gek van Jos. Maar hij bedoelt het goed. Ik bedoel, er wordt toch te veel gebouwd, vind ik. En er moet ergens toch wat groen overblijven. Ja. En zo, en dat moet ergens een keer gestopt worden. Dus daar ben ik wel met hem eens en met hem een heleboel anderen natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Nou Marga, ik zou zeggen namens de VPRO en Radio Drenthe, je wordt hartelijk bedankt voor dit gesprek in deze hele mooie omgeving. En ik denk dat er nog wel wat mooi werk van jouw hand zal verschijnen.
0: Graag gedaan, dank je.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Marga Kool, de dijkgraaf van het waterschap Rees ter Wien, die was van Billie Holiday, God Bless the Child, Tom Waits, Georgia Lee, de dijkgraaf van het waterschap Rees ter Wien, die was van Billie Holiday, God Bless the Child, Tom Waits, Georgia Lee.

over het landschap, de cultuurhistorie en de natuur en het milieu van Friesland, Groningen en Drenthe. En dat is een heel mooi blad. Het ziet er fantastisch mooi uit. En ja, in het midden, of bijna in het midden, staat, staat vaak Atelier Six. En dan praten we over Ger Six, een bekende noordelijke kunstenaar. Die dan samen met Trudy, met Trudy Kramer en met Herman van Hoogdaal vaak portretten van mensen schildert die in het noorden enige bekendheid genieten. En dat hebben ze dus in dit geval ook met mij gedaan. Een prachtige tekening van Ger. En een prachtige olieverf op paneel van Trudy en een aquarel van Herman. En dan moest ik er een tekst bij maken. En in dit geval vond ik het eigenlijk wel leuk om een tekst, wat Ger die lust ook nog wel een borreltje, om dus een bijpassende titel te maken, of een bijpassend liedje, niet speciaal voor Ger gemaakt hoor, maar meer voor mezelf. Dat heet Brother Booze. Nou, booze, dat is brother, broer drank betekent het eigenlijk. En ja, booze, hoe komt men daar nou aan? Dat was vroeger een eigen naam van Distillers from Philadelphia, of van Boston, daar wil ik even af. Ik dacht van Philadelphia. G.W. Booze. En de Amerikanen die hebben daar dan gewoon een eigen naam van gemaakt, of een neologisme, zoals men dat ook wel eens zegt. Een nieuw woord, zou ik maar zeggen. Maar het gaat dus eigenlijk over drank die mensen redelijk in de greep kan houden. En ongetwijfeld zijn er heel veel mensen die wel eens met dat probleem geworsteld hebben. Het is namelijk een probleem wat over het algemeen toch meer geaccepteerd wordt als het innemen van, het zij daar, cocaïne of heroïne of andere schadelijke chemische substanties. Maar ik heb het een keer geschreven toen ik zelf een borreltje op had. Dus het is eigenlijk ook nog wel levensecht. En het gaat eigenlijk over dat iemand aan aan de tafel zit. Ik zal het even voordragen eigenlijk. Sitting at a table with my almost empty glass. Dus iemand zit aan de tafel met zijn wat leeg glas. I'm looking through the hole. Je kijkt door het gat van de fles. En daarin zie je eigenlijk je verleden terugkomen. Hè? Featuring my past. And in this lonely silence where the shadows reach the floor. En in deze eenzaamheid waar de schaduwen eigenlijk de vloer bereiken. Hè? I'm stuck with brother booze. Zit ik hier maar met. Of ben ik vastgelopen met broer drank. Die steeds maar meer wil. En dan krijg je dat herhaalt zich, het refreintje. Brother booze, unhappy vision. Dat is een ongelukkige visie eigenlijk. Out of the darkness. Je kwam zomaar aansluiten met de donker. En brother booze, zonder enige aarzeling, kroop je in dit liedje eigenlijk. Ja. Het is eigenlijk heel plastisch, hè. Het is koud in deze oude stad. It's freezing at last. Het vriest. Maar ik kijk door de fles heen, maar er zit niks meer in. No deal, I guess. Maar goed geluimd als wij waren. Let's call for drinks and kick away these blues. Laat de blues nou eigenlijk maar eens wegschoppen. En de drank. Join the parade of time. There's nothing more to lose. Laat we maar achter iedereen aanlopen, er is toch niks meer te verliezen. En dan krijg je dus het refreintje weer dat het een happy vision was. Out of the darkness you have come, brother booze. Without hesitation, you're softly sneaking into this song. En dat staat in Noorderbreedte. Prachtig blad eigenlijk. Ik mag wel eens een keer reclame maken, hè, lijkt mij. Want dit is toch een blad wat de Noordeling eigenlijk onder ogen behoort te krijgen.

0: Brother Booze, de tekst die vandaag centraal stond in Harry's historie. En dat was hem voor vandaag, Harry's Blues dus. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
2: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: George Jones uit Texas, dat was een megaster. Tussen 1955 en 2013 scoorde hij 155 hits in Amerika, ondanks een structureel alcoholprobleem. Dit nummer eindigde op 3 in de Amerikaanse hitparade. George Jones, The Race Is On.

George Jones, The Race Is On. The Love and Spoonful uit New York, dat was de band van zanger, gitarist en songwriter John Sebastian. De band was het huisorkest van het Night Owl Café in Greenwich Village en plotseling had de band een hit in Amerika, zelfs een top 10 hit, The Love and Spoonful, Do You Believe in Magic?

The Lovin' Spoonful, Do You Believe in Magic? Merle Haggard, dat was de vertegenwoordiger van conservatief Amerika. Hij hekelde de langharige hippies in San Francisco, het gebruik van drugs en alle normen van de Love Generation. Maar het werd wel een nummer 1 hit in Amerika. Merle Haggard, Okie from Muskogee.

Merle Haggard, Okie from Muskogee. De Bobby Fuller Four, dat was een band uit El Paso in Texas. En de band coverde een nummer van de Crickets. Dat werd een top 5 hit in Amerika. En even later werd Bobby Fuller op 23-jarige leeftijd vermoord aangetroffen in zijn auto in Los Angeles. En die moord is nooit opgelost. De Bobby Fuller Four, I Fought the Law.

De Bobby Fuller voor I Fought the Law. Marty Robbins, dat was een voormalige autocoureur en hij kreeg als zanger de bijnaam Mr. Teardrop. Hij schreef zijn eigen materiaal, hij scoorde aan de lopende band grote hits en ook dit was een nummer 1 hit in Amerika. Marty Robbins, Begging to You.

Marty Robbins, begging to you. Miss Ryder en de Detroit Wheels, dat was een band uit Detroit. En zanger Miss Ryder, dat was de protégé van Bob Crew, de songwriter en producer van The Four Seasons. En hij schreef dit nummer en het werd een top 10 hit in Amerika voor Miss Ryder en de Detroit Wheels. Jenny, take a ride.

Mitch Ryder en de Detroit Wheels. Jenny, take a ride. Billy Joe Spears nam in 1969 al een protestsong op tegen grensoverschrijdend gedrag. Als meisje uit de provincie was ze als secretaresse in New York vogelvrij. Het werd een top 5 hit in Amerika voor Billy Joe Spears. Mr. Walker, it's all over. MUZIEK

0: Billy Joe Spears, Mr. Walker, It's All Over. Brenton Wood uit Louisiana ging naar Los Angeles om carrière te maken, maar die carrière mislukte. Hij werkte al in een aluminiumfabriek toen hij toch nog één eigen compositie mocht opnemen. En dat werd een top 10 hit in Amerika voor Brenton Wood. Gimme Little Sign.
1: Yeah.

Brenton Wood, Gimme Little Sign. Del Reeves raakte onder de indruk van een schaars geklede dame op een billboard langs de snelweg en dat leverde hem een nummer 1 hit op in Amerika. Del Reeves, Girl on the Billboard.

Del Reeves, Girl on the Billboard. Bob Lind uit Denver, Colorado, nam in Los Angeles een single op, Cheryl's Going Home. En de single flopte hopeloos. Maar de radiostations begonnen de B-kant te draaien en dat werd een top 5 hit in Amerika. Bob Lind, Elusive Butterfly.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Just Like You van Crystal Shawanda is het album van deze week. En de Canadese Crystal Shawanda deed auditie bij alle platenlabels in Nashville. Ze hoorde overal dat ze een uitstekende zangeres was, maar dat een Indianenmeisje niet geloofwaardig was als countryzangeres in Amerika. Crystal Shawanda. My baby makes my day.

Crystal Shabanda, My Baby Makes My Day. Tommy Cash, dat is de jongere broer van Johnny Cash. En ook hij had nog 19 hits in Amerika. Dit is een vervolg op Abraham, Martin en John van Dion DiMucci. Het werd een top 5 hit in Amerika. Tommy Cash, Six White Horses.

Johnny Cash, Six White Horses. The Left Bank uit New York, dat was de band van de pas 16-jarige zanger Michael Brown. Hij schreef een nummer over zijn vriend René Fladen. Hij mocht het opnemen in de studio van zijn vader, producer Hes Brown. En het werd een top 5 hit in Amerika. The Left Bank, Walk Away René.

The Left Bank, Walk Away Renee. Charlie Pride, dat was de eerste zwarte countryzanger in Amerika. En in 1970 kreeg hij twee belangrijke prijzen. Male Vocalist of the Year en Entertainer of the Year. Dit was een nummer 1 hit in Amerika voor Charlie Pride. All I Have to Offer You Is Me.

Charlie Pride, All I Have to Offer You Is Me. Lee Dorsey uit Louisiana mislukte als de beroepsbokser Chocolate Kid. En hij werd ontdekt als zanger door producer en songwriter Alan Toussaint. En deze Alan Toussaint schreef dit nummer. Het werd een top 10 hit in Amerika voor Lee Dorsey. Working in the Coal Mine.

Lee Dorsey, Working in the Coal Mine. De Statler Brothers, dat waren de achtergrondzangers van Johnny Cash. Maar Louis DeWitt sliep tijdens het tour op een hotelkamer met lelijk bloemenbehang. En daar schreef hij een nummer over, gewoon voor de grap. Maar dat nummer eindigde op 2 in de Amerikaanse hitparade. En uiteindelijk zouden de Statler Brothers 65 hits scoren. De Statler Brothers, Flowers on the Wall.

0: Statler Brothers, Flowers on the Wall. Roy Head uit Texas was de zanger van The Trades en met The Trades speelde hij in de kleine clubs. Hij nam voor de grap een eigen compositie op en die single eindigde op 2 in de Amerikaanse hitparade. Yesterday van de Beatles blokkeerde voor Roy Head een nummer 1 hit. Roy Head, Treat Her Right.
1: Ha ha ha ha.

Roy Head, Treat Her Right. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Tom T. Hall schreef een nummer over een jonge weduwe met een dochter en volgens het hoofd van de school kleedde de moeder zich te mondijn en dat zou ten koste gaan van de opvoeding van haar kind. Dit werd een nummer 1 hit in Amerika en het werd gezongen door een totaal onbekende demozangeres uit Texas die werkte voor Little Darling Records. Jeannie C. Riley, Harper Valley PTA.

0: Chris Blues, een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
1: 150 kilometer ten oosten van Houston ligt Port Arthur. Een plaats met een zeer gemengde bevolking. Gelegen aan Sabine Lake vormt het de poort naar de Golf van Mexico. In 1885

0: 1995 gesticht als laadplaats voor de Kansas City, Pacific en Gulf Railroad. Onder de geldschieters een groep Nederlanders die daar de plaats Nederland stichten. Voor het werk in de olie- en de scheepsbouw kwamen de ongeschoolde arbeiders vanuit Zuidwest-Louisiana naar Port Arthur. Ze brachten de Cajun-cultuur naar de havenstad. In de jaren 70 van deze eeuw vestigden de Vietnamezen zich daar. Een culturele smeltkroes die muzikanten voortbracht als Janis Joplin, Johnny Winter, Ivory Joe Hunter en vele anderen. Sam Monroe is voorzitter van het Gulf Coast Museum. Van de City Blues van Houston naar de Cajun Sound op de grens van Texas en Louisiana.
1: Op de klanken van een Cajun band.
2: Ja. Yeah. Cajun of Tidico, wat is dit nou?
1: Ja, dit is Cajun. En dan zijn we aanbeland in Port Arthur. En daar willen we het historisch museum bezoeken. En hier hebben we een soort van markt, een soort van brinkje, kun je eigenlijk beter zeggen. Yeah. Om een beetje in Drenthe te blijven. Speelt een Cajun band op een soort van muziekkoepeltje. En er zitten allemaal mensen in klederdracht zitten daar te kijken. Ik weet niet wat voor te ere waarvan dat is. Maar het doet allemaal vriendelijk aan.
2: Een beetje schamel plaatsje trouwens.
1: Ja, Port Arthur, het is ongeveer zo groot als Assen. Ten grootte van dat, maar als je er zo in rijdt, dan denk je van waar ben ik nou terecht gekomen? Lijkt Oost-Duitsland wel of zo. Maar ons doel is eigenlijk het historisch museum. Want hier zijn een heleboel mensen geboren die wat met de muziek te maken hebben. Zoals Johnny Winter, Janis Joplin, de Big Bopper. En dan gaan ook mensen trouwen of zo. Wat is dit allemaal?
2: City Hall hier, hè?
1: Ja, City Hall.
2: Misschien dat die band wel speelt ter gelegenheid van die trouwerij.
1: Ja, die kans heb je natuurlijk wel.
2: Een soort boerenbruiloft.
1: Ja, er zitten allemaal mensen zitten gezellig op bankjes. Picknick dingen erbij. Uiteraard cola in, met rietjes enzovoort enzovoort. Prachtig fonteintje hier ook. Zullen we even naar de muziek luisteren. Nou, je hoort het. Je hoort ook nog die triangle ertussendoor.
2: Dat is overwegend een blanke party hier, hè?
1: Ja. Zullen ze even een omstander vragen wat het is? Precies.
3: Madam, can I ask you a question? What is it all about?
4: Cajun people come promote their festival while they're over here, and then we go over there and promote theirs.
1: Aha.
2: What kind of festival is this?
4: This one? I don't know. This lady in the yellow shirt can tell you all about it. She's the
1: Church Point Boogie Festival.
4: Yeah, she's the promoter.
1: Uh-huh.
4: Yeah.
5: Here, I need some quotes from you.
2: How's she?
5: Hi, Stacy. And this is Hallmark County Commissioner. He can tell you all about it.
6: Oh my goodness, why don't you get eaten?
5: No, I need quotes from you.
2: Where Dutch radio. Dutch radio from Europe.
6: Radio from Europe?
2: Yeah.
5: I'm from Port Arthur News.
2: You're from the Port Arthur News?
5: Yeah, what are you doing over here?
2: We're traveling around and making radio programs. He's a blues singer in Holland.
5: Oh, yeah.
2: We are looking for the roots of the blues in the States.
5: Really?
2: Yeah.
5: Hey, why don't y'all come over here and let me interview y'all for our paper, will you?
2: Oh, maybe. That's okay.
5: Do y'all mind?
2: Yeah.
5: That'd be great. That's my photographer over there. And,
2: so,
5: that'd
2: yeah.
5: That'd be great. Would y'all do that?
2: Yeah, okay.
5: Oh, yeah.
2: Okay.
5: So
2: yeah. We like to go to the museum over here.
5: Yeah.
7: Of Texas.
2: Yeah.
7: A lot of the people in this part of Texas came from Louisiana during a lot of in the early 40s when the war was going on. So many of the young people had to go off to war, and a lot of these refineries and shipyards that we had in this area needed workers tremendously. So what they did, they put out the word, and so many of the people from Louisiana and all in East Texas and all came here to work in the shipyards and refineries during the war, and they just settled here. And so we've still got their heritage and all here, and the Cajuns. And
2: they settled here, but they held their own culture.
7: Yes, they did. Yes, they sure did. And, you know, a lot of the little kids didn't learn how to speak English until they got into schools, the public school system. And they were taught English because their parents still taught French.
2: What's so special on their culture?
7: Oh, I think their food. I think that their good liveliness, their dancing, their fun. It's a great culture. Food, particularly, there's nothing like Cajun food. And they love their music. Cajun music is just, and they've got their own brand. It's not any like it.
2: And the special way they dance.
7: In the way they dance. And it's just inherited from one generation to the next, and they do a great job, and we're so glad whenever they come over here. And a lot of our people, their grandparents or their other kin folks live in Louisiana, and it's almost like we're part of Louisiana.

0: En dat was dan Little Red and the Renegades met een stuk van Earl King, Babysitting. Een goede dag nog, luisteraars.
1: Ja, en die Little Red and the Renegades, die hoorde u daarvoor ook nog met een stuk van een unknown rider, de Bon Temps Roulé. En dat is zo'n beetje het lijflied van New Orleans.
0: Ja, het is eigenlijk een soort volksliedje wat door Jan en Alleman op een nummer is. En wat ze vullen betekenen, dat is Let the Good Times Roll.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Nou, de sfeer was in Port Arthur door ook uitstekend. Lekker warm, gezellig in dat park. Waarvan wij eerst dachten dat het een boerenbrullerste was, bleek het een soort uitwisseling te wezen. Van een festival uit Louisiana, wat begin juni houden is. En dat was het Buggy Festival in Church Point. Ja, en daar komt altijd wat gezellig mensen komt dan op aan. Onder andere de vrouw van de verslaggever van de Port Arthur News.
1: Ja, een 25-jarige dikke lady kwam op ons af en die probeerde ons te strikken voor een interview. Wat toen ook gelukt is, we hebben dat niet opgenomen. Zij zou ons de krant toesturen, maar zoals het wel eens vaker gaat, dat is niet gebeurd. We waren later in Aberdeen, hogerop in Mississippi. En daar gebeurde iets dergelijks en daar hebben wij de krant wel van gekregen. Dus ja, niet elke krant is even punctueel.
0: We waren eigenlijk op zoek naar het museum in Port Arthur. Waarvan ons bekend was dat er nogal wat materiaal was van lui die in Port Arthur geboren waren. Of in de buurt door van Johnny en Edgar Winter, Ivory Joe Hunter, Janis Joplin, The Big Bopper. En toen kwamen we op dat festival gebeuren terecht bij die kraan terecht. En vandoor uit wezen ze ons de weg naar dat museum. In een heel groot vierkant gebouw gevestigd. En inderdaad, Port Arthur, dat is de geboorteplek van Johnny Winter. Nou, Johnny Winter, een man die al jarenlang gang is in de muziek. De bekende albino met zijn broer Edgar. En verder het museum ingehaald, laat maar eens een stuk van Johnny Winter draaien, Harry.
1: Ja, hier is hij met een stuk van Mose Ellison, Parchman's Farm.

0: Nou, prachtig toch. Hier gitaar van Johnny Winter. En de saxofoon, de alt-saxofoon van Edgar Winter. Maar om even correct te wezen, we staan hier in het historisch museum van Port Arthur. Een gemeente van, met ongeveer 65.000 inwoners. Maar eigenlijk belangrijk door dat hier veel mensen vandaan komen die in de muziekwereld hebben gezeten. Onder andere Johnny Winter, Edgar Winter, Ivory Joe Hunter, Janis Joplin, The Big Bopper. En nou, vele anderen zie ik hier.
1: Mensen ook, de country muziek, George Jones zie ik door.
0: George Jones, ja. Yeah.
1: Hij leeft nog.
0: Ja, Barbara Lynn. En ik zie ook nog een klassieke dirigent, een of andere. Bill Rogers.
1: Ja. Laat hem eens in balans lopen, ja. Harry. Dat is wel mooi dat zo'n plaats zoveel aandacht aan, ja, aan muziek besteedt.
0: Vooral omdat het een plek is waar je nou niet direct dat verwacht. Het is een petrochemische industrie hier. En je zou niet verwachten dat er zo ineens zoveel mensen vandaan komen. Maar, ja, het is eigenlijk een gat. Zo zal wel eens zeggen in het
1: zou je dat kunnen voorstellen? Een moskee-museum in Aachen?
0: Nou ja, misschien dat ze daar ooit nog eens aan beginnen. Maar ja, een beetje overdreven vind ik het wel.
1: Nee, maar als je dit zo ziet.
0: Ja.
1: Vergelijkbare plaats.
0: Ja, maar ja, dat, in zo'n land, zo'n plaats is natuurlijk... dan ben je er wel heel trots op, lijkt mij. Ja, ja.
1: En daar doet ze ook wat met.
0: Ja, ze doet er wel met. Want ik hoorde net van de lady die hier ons informeerde dat zij een heleboel research op Janis Joplin heeft gedaan. En nu zijn ze bezig om iemand op te sporen die haar zelfs nog bij haar in de klas heeft gezeten. Dus dat is helemaal prachtig.
1: Ja. Yeah.

0: Lass mich den Pferde loben, jo. Mr. George Jones.
1: Ja, toch een van de groten van de countrymuziek. Ik zag hem pas geleden nog bij de uitreiking van die Country Awards, waar hij een award kreeg, dit jaar zelfs, dus nog maar 14 dagen geleden, voor zijn hele oeuvre, George Jones. En hij sprak de DJ's toen nog even toe vanwege dat ze de oude artiesten niet moesten vergeten en daar ook nog eens wat van moesten draaien.
0: Waarvan notie?
1: Ja. Een hoed.
0: Dat is een van de jongere country stars, Mark Chisner.
1: Ja.
0: Die ik dan nog wel weer ken. En door ligt de hoed, de gesigneerde hoed ligt erop aan.
1: En hier een gouden plaat.
0: De eerste van Janis, hè?
1: Ja, Pearl. To the Joplin Family, ja. 500.000 copies of the Columbia record. Long playing record Pearl, ja. Ja, inderdaad. Ook nog een gouden. En dat is dan Joplin in Kansas. Ja.
0: En toen was het nog.
1: Een tapeje erbij.
0: Janis Joplin, Big Brother and the Holding Company.
1: Ja.
0: Zo begon het.
1: Ja. En hier zie je al foto's van haar. Eigenlijk van haar. Van het begin. Kijk, een prachtig portretje daar links.
2: Ja.
0: Janis Lynn Joplin, geboren in Port Arthur, Texas, januari de 19e, 1943 en overleden in Los Angeles op 4 oktober 1970.
1: Ja, kijk, daar zit ze dan bij de klas waarschijnlijk en met haar gitaar en haar poppen. Dat is een mooi fotootje ook dit, hè?
0: Lief fotootje.
1: Ja. En we zien hier dan Buddy Holly een fotootje. En Big Bopper, Ritchie Valens, die zaten allemaal in het vliegtuig wat toen neergestort is.
0: Ja, en een Waylon Jennings, die zat er net niet in.
1: Die
0: jij door op de foto staan.
1: Ja, die was ziek.
2: Ja.
1: En die had een invaller. En die heeft dus, ja.
0: Er ligt het telegram wat Waylon Jennings verstuurd heeft naar het overlieden van de Big Bopper.
1: Ja.
0: It was a great loss to us all. When they did die. But just think of what a loss it would have been to the world if they had never lived.
1: Ja, inderdaad, ja. Ja.
0: Mooi zegt.

0: Een van de bekendste stukken van de bekendste inwoonster van Port Arthur. En dat was Janis Joplin met een compositie van Kris Kristofferson. Een jongen uit de folkhoek, Me en Bobby McGee.
1: Ja, een prachtige les in Amerikaanse pop- en folkgeschiedenis.
0: Daarmee sluiten we deze aflevering van Harry's Blues af. Radio Drenthe is er straks om 2:30 weer. En de vierde aflevering van de Radio Reisreportage op zoek naar de wortels van de blues volgende week. Techniek Paul Meeldijk, samenstelling Harry Musquet, presentatie Harry Musquet en Albert Haar.
2: That's it!
3: Volgende week in Harry's Blues.
4: Corley staat bekend als de reishoofdstad van Louisiana. De woonplaats van J.D. Miller, de legendarische producer van bluesartiesten als Slim Harpo, Lightning Slim, Lazy Lester en Lonesome Sundown. Naast blues produceerde hij vele Cajun en Zydeco-opnamen. Een wandelende muzikale historie met wortels in country en blues.
5: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie Johan Derksen.
6: In 1966 was het debuutalbum Desolation een sensatie. Het werd geproduceerd door Tony Vos, dat was de echtgenoot van discjockey Tineke. En het nummer is geschreven door John Lee Hooker. QB and the Blizzards, Let's Make It.

0: Cigarette.
1: QB and the Blizzards, Let's Make It. Het is een nummer van Freddie King uit 1971 en de hele blueswereld stortte zich op dat nummer. Chicken Jack, Jeff Beck, Bret Hart, John Lee Hooker, Barrel House, Muskay, Luther Allison, Ted Benoit, Julian Sass, Peter Green, Stevie Ray Vaughan en John Mayall. En dit is Joe Bonamassa, I'm Going Down.

Joe Bonamassa, I'm Going Down. Gitarist Albert Castiglia uit New York werd ontdekt door Junior Wells, die hem meteen inpikte voor zijn begeleidingsband. Later speelde de gitarist nog bij Billy Boy Arnold, John Priner, Lurie Bell, Eddie Clearwater en Otis Clay. Albert Castiglia, Love Her With A Feeling.

0: like Freddie said.
1: Albert Castiglia, Love Her With A Feeling. Eric Gales uit Memphis leerde gitaar spelen van zijn oudere broers Eugene en Manuel. En Manuel werd bekend als Little Jimmy King. In 1990 begon hij met zijn eigen Eric Gales band, met broer Manuel als basgitarist. En de basgitarist van Jimi Hendrix, Billy Cox, ontdekte hem. En intussen is hij een van de grote jongens in de Amerikaanse blues. Eric Gales. My credit didn't go through.

Eric Gales, My Credit Didn't Go Through. Chrystone Kingfish Ingram, dat is de gitarist uit Clarksdale in Mississippi. Hij is al te horen op albums van Eric Gales, Buddy Guy en Cap Mo. Hij speelde bij de Tedeschi Trucks Band en Rick Derringer. En hij werd ontdekt door Tony Coleman, de drummer van B.B. King. Chrystone Kingfish Ingram, Big Legged Woman.

Crystone, Kingfish, Ingram, Big Legged Woman. Mike Cito uit Missouri is de gitarist van de Royal Southern Brotherhood en hij runt in Small Town Nederland in Texas het eigen platenlabel Gulf Coast Records. Hij heeft intussen 26 albums gemaakt en toert tegenwoordig als Mike Cito and The Wheel. Mike Cito, She's a Burglar.

maar ik zie al, she's a burglar. Theodore Joseph Horowitz uit New York noemt zichzelf al sinds jaar en dag Papa Chubby. Hij maakte 33 albums. Hij is het boegbeeld van de blues in New York, heeft versleten 8 platenlabels en hij is nog steeds een marginale bluesartiest. Papa Chubby, pack it up.

Papa Chubby, Pack It Up. Phidi King is een Amerikaanse blueszanger uit Jersey City. Hij heeft ook nog een eigen band, Better Off Dead. En als Phidi King leverde hij een bijdrage aan het tribute album I Love Freddie King. Phidi King, same old blues.

Philly King, same old blues. Seth Jordan is geboren in Engeland, maar opereert al jaren vanuit Canada. Ze was daar de zangeres van de band The Box uit Montreal. En ze speelde al met Rod Stewart, Judas Priest, Ozzy Osbourne en David Bowie. Seth Jordan, You Don't Have to Remind Me.

says Jordan. You don't have to remind me. Quinn Sullivan, dat is een voormalig wonderkind. Hij trad als jongen van 12 jaar al op met Buddy Guy. Maar intussen is hij een volwassen bluesgitarist en hij staat onder contract bij het Nederlandse platenlabel Provoke Records. Quinn Sullivan, Keep Up.

Quinn Sullivan, Keep Up. Geneva Magness werd al twee keer gekozen tot de beste blueszangeres van Amerika en toch breekt ze maar niet door in Europa. Back for Me is het zoveelste sterke album van haar en ze verscheen nog nooit op een bluesfestival in Nederland. Geneva Magness, Back for Me.

0: if the choice ain't hard. Oh, I just hope there's a better way.
1: Geneva Magnus, Back for Me. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Joe Grosecki uit Pittsburgh was leraar van beroep en hij had een hobbyband, de Brick Alley Band. Maar intussen heeft hij 24 albums gemaakt met Joe Grosecki en de House Rockers. Dit komt van het album Swimming with the Sharks. En het nummer is geschreven door bluescomponist Willie Dixon, Joe Grosecki. It's the same thing.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Mooie luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Veel neewerk, want er komt heel veel uur op dit moment. Neewerk van Ellie Venable bijvoorbeeld, een jonge gitariste uit Texas. Van Fantastic Nick Grito, Southern Avenue, Deb Ryder, Jackie Fenson, Malcolm Holcomb. En we begonnen met een geweldige gitarist. Dit is volgens mij zijn 8e plaat ondertussen alweer. En dan hebben we het over John Mayer van de cd Sub Rock Last Train Home.

uitstekend werk van John Mayer van de cd Sub Rock. Nou, dan kijkt op Spotify hoe vaker zo'n de nummers op die cd bekeken worden, dan duizelt u dat gewoon. Ik zag dat één nummer 548 miljoen keer bekeken was, beluisterd was. Mijn ogen. Wat een bekendheid die man, John Mayer. Malcolm Holcomb, die is wat minder bekend, maar bij liefhebbers is hij wel buitengewoon geliefd. Dus een man die al heel wat cd's maakt. Een beetje een man die vaak wat zingt over de zelfkant van het leven. Niet de makkelijke weg gegaan is. Dit is van zijn nächste cd, Tricks of the Trade, Shaky Ground.

muziek in museum rustig naar te luisteren. En goed naar de teksten te luisteren van Malcolm Holcomb. De cd Tricks of the Trade. Ik zeg op de cd zeg je ook Misery Loves Company. Ja, dat is wel wat voor te zeggen van narigheid. Verlangt een gezelschap. En een liedje wat bijvoorbeeld giet over de overstroming in Florida in 1928. Liedje Higher Ground. Dan giet het niet over die 2500 slachtoffers die er bent, die er waren. Dat waren er genoeg op zich. Maar hij zegt dan, white people got gasket, black people mass graves, and migrant farmers burned bodies no names. Kijk, dan giet hem de inhoud van de tekst. Jackie Vanson, dat is de volgende. Dat is een wat jongere. Malcolm Holcomb is al wat op leeftijd. Jackie Vanson is een gitariste uit Austin, uit Texas. Hij heeft al een stuk of 3 cd's gemaakt. 3 studio cd's, maar daarnaast ook nog 3 live cd's. Ik denk dat het komt dat ze live het beste tot hun recht komt. Dit is van een nieuwe EP die uitgekomen is van Jackie Vanson. Rolling On.

Rolling On van Jackie Vincent van een nieuwe cd van u. Toen ik in 1981 voor de eerste keer in Amerika was, toen ben ik naar een plaats geweest, die heette Peoria. En dat had een bijzondere aanleiding, want ik was nogal geïnteresseerd in bulldozers. En in Peoria, dus de fabriek van Caterpillar. En die maakt dat soort groot grondverzetwerk. En hebben een rondleiding had en alles. En daar moest ik aan denken toen ik de volgende muziek zag van Deb Rider. De cd Grondverzetwerk. En hebben een rondleiding had en alles. En daar moest ik aan denken toen ik de volgende muziek zag van Deb Rider.

De Memphis Midnight van Depp Ryder van de CD Memphis Moonlight. Southern Avenue, dat is weer een andersoortige band eigenlijk. Alhoewel, ook daar speelt wel vrouwen een belangrijke rol in. Want het bent de twee zusters die door een grote rol in speelt. Terini Jackson, dat is de zangeres. En degene die drumt, dat is Tequila Jackson. Samen vormen ze de band Southern Avenue. Dit is de tweede CD, Amerikaanse band trouwens. De CD Keep On en Whiskey Love.

Beetje een combinatie van soul, van wat blues erbij, een beetje funk erbij. Het klinkt allemaal wel lekker. Southern Avenue van de cd Keep On. Je hoort het in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Bob Dylan uit 1964. Van het album Bringing It All Back Home. En de aanleiding is de nieuwe cd van de Flatlanders. En de Flatlanders, dat is een band die eigenlijk van oorsprong uit Lubbock komt. Uit Texas, waar Buddy Holly ook vandaan komt. Bestaande uit Boots Hancock, Joe Eli en Jimmy Dale Gilmore. Ze woonden allemaal al jarenlang in Austin. Maar van oorsprong dus uit Lubbock. Dit is na 12 jaar weer een nieuwe cd van de Flatlanders. En de eerste versie van She Belongs To Me, die is van hun.

Democracy Belongs to Me in de uitvoering van de Flatlanders. En ik denk dat het nummer gezongen wordt door Boots Hancock. In elk geval niet door Joe Eli. Jimmy Dale Gilmore zullen ook nog kunnen, maar die heeft een wat neuziger geluid volgens mij. Nou, in elk geval de volgende die wordt absoluut zeker gezongen door Bob Dylan. Op een in januari was dat volgens mij in 1965. Nee, toen is hij released in 1965. Het is een nummer wat Bob Dylan schreef met in een tiet dat je nog over vrouwen kunt schreeuwen alsof ze van hoe waren. Tegenwoordig zou je dat denk ik niet meer doen. She Belongs to Me. En dat ging waarschijnlijk toen over of over Joan Baez, vriendin van Dylan, of over zijn latere vrouw Sarah Lawrence. Nou, hoe dan ook, She Belongs to Me.

De originele versie uit januari 1964. Bijna 57 jaar geleden. Maar nog eens, zo oud als dat nummer is. Van Bob Dylan, She Belongs to Me. Nou, dan moet er uiteraard ook nog een derde versie bij. En er zijn verschillende uitvoeringen van natuurlijk. Maar ik heb een keuze voor een versie van Billy Preston. Billy Preston, ik weet niet of je de naam nog herinnert. Hij is al in 2006 overleden. Was toen nog kleine 60 jaar, denk ik. Maar was een geweldige toetsenist. Geweldige organist en pianist. En die ook bij Jan en alle mannen speelde heffen. Bij de Rolling Stones, bij de Beatles, bij Aretha Franklin. De Red Hot Chili Peppers, bij Clapton. Nou, neem ze allemaal maar op. Man die ook mooie composities gemaakt heeft. Zelf ook composities gemaakt heeft. You Are So Beautiful bijvoorbeeld. Bekende worden door Joe Cocker. Die heeft dus ook She Belongs To Me op een nummer in 1969. Op de LP That's The Way God Planned It. Billy Preston.

Drie uitvoeringen waren dat van She Belongs to Me. Het origineel van Dylan uit 1964. De uitvoering van Billy Preston uit 1969. En de recente uitvoering, en dat was ook de aanleiding van The Flatlanders uit 2021 van de CD Treasure of Love. Fantastic Negrito, dat is een hele wonderlijke naam, een wonderlijke band. Nee, het is eigenlijk een naam. Xavier Amin Depoules, ik kan het bijna niet uitspringen. Dat is de man die juist door achter zit, achter die naam Fantastic Negrito. En daar is een single van u te komen van deze man, van deze band, Rolling Through California.

Rolling Through California van Fantastic Negrito. En voordat je denkt dat het dan gaat over surfen en dat soort hele prettige ding. Het verhaal is toch een beetje anders wat hierachter zit. Want de opbrengst van dit lied, dat gaat naar de brandweerlieden in Californië. En het gaat dus over de bosbranden in Californië. En over de natuur die door mooi naar de kloten gaat. Ellie Venable, dat is een hele jonge meid nog, 21 jaar. En die heeft al 3 of 4 cd's, denk ik, uitgebracht. Een goede gitariste uit Texas. Met een nieuwe cd, Heart on Fire. En door van Bring on the Pain.

Het gitaarwerk was van Kenny Wayne Shepherd op dit nummer van Ellie Venable, Bring on the Pain, van de cd Heart on Fire. Het is wel een beetje contrast eigenlijk aan de ene kant tussen de zang van een hele jonge meid eigenlijk nog, en het wat heavy gitaarwerk wat erbij hoort. Het matcht nog niet helemaal, althans voor mijn gevoel nog niet. En we gaan naar Elm Douglas. Het is de tijd van de kerstboom, maar de Douglas-par die laten we erin buiten. Want dit is een man die uit Oklahoma komt, maar die ondertussen alweer jarenlang in Noorwegen woont. En door een beetje de Amerikaanse muziek, country muziek, blues muziek, door naartoe gebracht heeft. Dit is trouwens een nummer van niet van hemzelf, maar van Morim Ofsuk, wie het wel was. Want hij speelt ook met Tora, speelt erbij. Dat is een Australische elektronische band die hem begeleidt hierbij. Maar het is een nummer van Norah Jones. Wat ze uitgebracht heeft op de cd Begin Again in 2019. Een nummer van Norah Jones samen met Jeff Tweedy. Nou in de uitvoering van Adam Douglas, Wintertime.

titelstuk van de nieuwe CD van Adam Douglas, Wintertime. Naar Engeland, naar Bristol, want daar komt Alice Bailey vandaan. Een zangeres die ondertussen denk ik drie cd's uitgebracht heeft. En nu uitgekomen is met een nieuwe EP. Ik denk dat er vier nummers op staat. Soms staat er vijf op, maar in dit geval vier. De EP Sunshine City, Alice Bailey met Woman Like Me. 1, 2, 3.

Alice Bailey, Woman Like Me van haar nieuwe EP Sunshine City. En daarmee bidden wij bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in de hand van Laurens Braams. En wij besluiten met een nummer van een mooie cd, een dubbel cd, The Highway Butterfly. Een eerbetoon aan John Prine, de man, nee, aan, ik zeg John Prine, ben ik helemaal mis met, Neil Kazell. Neil Kazell, een Amerikaanse singer-songwriter die heel veel mooie nummers gemaakt heeft. En door is een prachtige dubbel LP over verscheen. Met onder andere een nummer van de Elman Betts Band. En dat is de tweede generatie, want het bent Devon Elman en Duane Betts. De zonen van Greg Elman en van Dickie Betts. En volgens mij ook nog de zonen van Barry Oakley erbij. Barry Duane Oakley speelde er ook in mee. En dat was de bassist. Nou, de Elman Betts Band met Raining Straight Down.

0: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Dwight Yoakam, dat is een honky-tonk held uit Kentucky en hij werd dankzij gitarist en producer Pete Anderson een ster in Los Angeles. En intussen is hij ook succesvol als filmster. Dwight Yoakam, Thousand Miles from Nowhere.

Dwight Yoakam, Thousand Miles from Nowhere. Het is een nummer van Dolly Parton uit 1973. Het werd een nummer 1 hit in Amerika en Canada, 3 in Zuid-Afrika, 6 in Nieuw-Zeeland, 7 in Engeland, 8 in Ierland. En het was ook nog een hit in Zweden, Denemarken en Australië. Dolly Parton, Jolene.

Dolly Parton, Jolene, Lee Brice, dat is een singer-songwriter uit South Carolina. De man heeft al 8 nummer 1 hits in Amerika en 10 top 10 hits. En daarnaast schreef hij nog nummers voor Garth Brooks, Adam Gregory, de Eli Young Band, Tim McGraw, Jason Aldean, Blake Shelton en Faith Hill. Lee Brice, Hard to Love.

Bryce, Hard to Love. Het is een nummer van Roy Orbison uit 1963 en destijds was het de nummer 1 hit in Australië en Ierland, 3 in Engeland en België en 4 in Nieuw-Zeeland. In 1977 verscheen er een cover van Linda Ronstadt en toen werd het nummer opnieuw een hit. Een nummer 1 hit in Mexico, 2 in Canada en Amerika en 3 in Australië en Nieuw-Zeeland. Linda Ronstadt, Blue Bayou.

Linda Ronstadt, Blue Bayou. Tim McGraw uit Louisiana scoorde 10 nummer 1 hits met 10 van zijn albums. En daarnaast had hij nog 25 nummer 1 hits met zijn singles. Hij speelde ook al in 8 films en is getrouwd met de zangeres Faith Hill. Tim McGraw, Felt Good on My Lips.

Tim McGraw, Felt Good on My Lips. En Lou Harris beschreef de reis van Boulder in Colorado naar Birmingham in Alabama. En dat komt van het album Pieces of the Sky. Er verschenen covers van Dolly Parton, Joan Baez, The Waylon Jennings en Jesse Buckley. En Lou Harris, Boulder to Birmingham.

Emmylou Harris, Boulder, to Birmingham. Chris Young, dat is een singer-songwriter uit Tennessee. Hij won in 2016 de tv-show Nashville Star. Dat is een soort voice voor country-artiesten. En intussen heeft hij 11 nummer 1 hits in Amerika. Dit was ook een nummer 1 hit. Van deze single werden ruim 1 miljoen exemplaren verkocht. Chris Young, You...

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Luther's Blues van Bernard Ellison is het album van deze week. Op 12 augustus 1997 overleed de legendarische bluesgitarist Luther Ellison uit Arkansas. En zijn zoon Bernard Ellison maakte toen al deel uit van zijn begeleidingsband en hij nam dit album op als een soort eerbetoon aan zijn vader, Bernard Ellison. Too Many Women.

Bernard Allison, Too Many Women. Loretta Lynn, dat was de dochter van een mijnwerker. Haar leven werd verfilmd, er verscheen een biografie en de single werd de nummer 1 hit in Canada en de nummer eindigde op 2 in Amerika. Loretta Lynn, Coal Miner's Daughter.

Loretta Lynn, Coal Miner's Daughter. Old Dominion bestaat uit muzikanten uit Virginië en Old Dominion is de bijnaam voor deze Amerikaanse staat. Zanger Matthew Ramsey haalde gitarist Brad Tursey uit de rock'n'roll band Army and Me. Old Dominion, Shut Me Up.

Old Dominion, Shut Me Up. De Judds uit Kentucky, dat zijn moeder Naomi Judd en dochter Winona Judd. De dames hebben 14 nummer 1 hits in Amerika en in 2022 pleegde Naomi Judd zelfmoord. Winona Judd is intussen succesvol als soloartiest. De Judds, Grandpa.

The Judds, Grandpa. Travis Collins, dat is een singer-songwriter uit Australië, en vier van zijn albums werden daar nummer 1 hits. Zijn ouders waren ook muzikant en vader Terry Collins is de belangrijkste songwriter voor zijn zoon. Travis Collins, Just Another Girl.

Travis Collins, Just Another Girl. Het nummer is geschreven door Phil Spector en in 1958 was het al een hit voor de Teddy Bears. Er verschenen covers van de Beatles, Jody Miller, Amy Winehouse, Gary Glitter en Roger Waters. En het was in 1987 een nummer 1 hit in Amerika voor Emmylou Harris, Dolly Parton en Linda Ronstadt. To Know Him is to Love Him.

Emmylou Harris, Dolly Parton en Linda Ronstadt. To know him is to love him. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Wade Hayes uit Oklahoma is de zoon van countryzanger Don Hayes en hij begon als gitarist in de band van zijn vader, maar in 1994 tekende hij een solocontract bij Columbia Records. Intussen heeft hij 7 albums gemaakt en 14 hits in Amerika en Canada. Wade Hayes, On a Good Night.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Wij woonden toen een tijd lang aan de weg die van het station naar de markt voert. En mijn moeder nodigde dan haar vriendinnen uit om in de erker thee te komen drinken en te kijken naar al die inteelt uit het achterland die naar de markt ging. En dan zag je inderdaad drie generaties die duidelijk allemaal door opa waren verwekt.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Programma waarin als Harry Musquet met zijn gasten op pad giet om te praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor giet hij deze keer naar een kerkhof. Een Rooms-Katholiek kerkhof. En dat doet hij met een dichter. Een domineeszoon.
2: Want die Rooms-Katholieken die hebben altijd beter begrepen hoe je met de dood moet omgaan dan van de rest. Dat zegt Reve ook altijd, hè? Dat ze het ook echt nog vieren. Maar als je die praalgraven straks ook ziet van die pastoors, dat is niet mis. Ik was hier een tijdje geleden met een gezelschap met een klein jongetje bij, die eigenlijk helemaal geen belangstelling had voor wat hier allemaal was. Ik vroeg, weet je nou wat het is, zo'n kerkhof? Want hij zat alleen maar met zijn Pokémon-kaartjes te klieren. En ik zei, nou, wist hij niet, dus ik zei, er liggen dus dode mensen onder. Toen even later passeerden wij hier en dat crucifix, een heel groot kruisbeeld. En toen zei hij, de heren, dat had hij dus wel in de gaten. Toen dacht hij, waarom ligt hij daar nou onder? Dus toen heb ik even een klein college theologie gegeven. Niet daar, maar daar.
4: Ja. Ja, bij het knerpen van de stenen hoorde luisteraar dat wij op het kerkhof, het Rooms-Katholieke kerkhof van de stad Groningen lopen. En wij lopen hier met Jean-Pierre Ravi, bekend dichter. Ik denk heel bekend, langzamerhand.
2: We doen ons best.
4: Ja. Jij vertelde zo net in de auto, voordat we hier waren, dat de oplage voor Nederlandse begrippen toch redelijk hoog was. Zou jij daar iets over kunnen vertellen, hoe dat misschien is gekomen? Ja, of is daar niet echt een verklaring voor te vinden?
2: Ik denk dat er verschillende redenen kunnen zijn, hoor. Als je één keer een goede bundel maakt, deze bundel Woelig Stof, die kwam in, ik geloof, 89 uit. En die deed het toen al heel goed. Maar die daarop volgde was onmogelijk geluk. En dan denken mensen van ja, dat is toch wel, vermoedelijk is het menens bij die man. Dus en dan krijg je natuurlijk ook logisch, omdat hij veel verkoopt en in de top 10 belandt, dat het dan ook weer door de media aandacht aan wordt besteed. Dus ik ben toen bij Sonja Barend geweest, heb ik een gedicht voorgelezen. En dat maakte het ook weer indruk. Dan gingen er ook mensen die eigenlijk nooit in een boekhandel komen, kwamen dan zo'n boekhandel binnen van, er was een man met een baardje en die had een heel mooi gedicht. En dan moet zo'n boekhandelaar, die moet dan wel weten wat er bedoeld wordt natuurlijk. Maar ik denk dat dat ook een effect heeft natuurlijk. Maar nogmaals, ook, het moet toch ook de mensen aanspreken. Als je iets voorleest, wil dat niet automatisch zeggen dat ze je gaan kopen natuurlijk.
4: Je zou kunnen zeggen, er zit soul in.
2: Dat mag ik van ganse harte hopen. Yeah, ik leg mijn ziel aan zaligheid.
4: Yeah, yeah. Geboren in Den Haag.
2: Ja.
4: En op jonge leeftijd naar Winschoten.
2: Mijn vader die was eerst nog bij Soesterberg als legerpredikant. Moet je even trouwens kijken, dit is wel interessant. Dit beeld, dit bronzen Christus Koning beeld, dat stond vroeger tegenover het academiegebouw. En in de oorlog, dat kun je zien, is er dus op geschoten. Er zitten kogelgaten en in de knie daar. En zo. Ja. Maar hij heeft het overleefd.
4: Ja,
2: hij heeft wel voor hetelvuren gestaan.
4: Ja. Een legerpredikant in.
2: Een luchtmachtpredikant was hij.
4: Luchtmachtpredikant.
2: En daar is hij toen mee opgehouden. En dat was een beetje eigenaardig, want doopsgezinden, en hij was doopsgezind predikant, die zijn van nature dienstweigeraar eigenlijk. Dus dat lag een beetje moeilijk, dat hij deze twee dingen trachtte te combineren. Dus hij is toen verbannen naar Winschoten. En ik als onschuldig knaapje moest dus mee naar dit ballingsoord.
4: Ja, ik proef enige verbittering.
2: Laat ik het zo zeggen. Winschoten is in Oost-Groningen en dat is een streek van het land waar ze ervan uitgaan, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En gewoon doen is nooit mijn far geweest. Daar kwam nog bij dat het Gronings spreken bij ons thuis niet werd aangemoedigd. Dus ik was een wat ziekelijk domineeszoontje dat ook nog het dialect van de streek niet sprak. Ja, dan is het al moeilijkheden vragen natuurlijk. Ja, dus op een gegeven moment heb ik uit puur lijfsbehoud met Gronings toch maar eigen gemaakt. En toen stond ik ook meteen onder de protectie van een van die rouwdouwers die je daarvoor voortdurend op mijn kop sloeg. Dus dan, dat maakte toch verschil. Maar dan kwam je een café binnen en dan trof je dus deze inmiddels dus tot beschermheer geworden rouwdouwer. En dan zei je, hoe is tapie? En dan zei hij, nou, nog niks, geen vechtnat vanavond. En dat was de avond niet geslaagd.
5: Ja, want Winschoten was eigenlijk alleen maar bekend door voetballers. Klaas Nuninga, de eerste. En dan Jan Mulder, Anderlecht enzovoort. Arie Haan. Ja. En nou ja, dat was het dan wel.
2: En natuurlijk de jaarlijkse Allerheiligen, of daar genaamd Adrilmarkt. En wij woonden toen een tijd lang aan de weg die van het station naar de markt voert. En mijn moeder nodigde dan haar vriendinnen uit om in de erker thee te komen drinken en te kijken naar al die inteelt uit het achterland die naar de markt ging. En dan zag je inderdaad drie generaties die duidelijk allemaal door opa waren verwekt. Ja. Dat was een jaarlijks hoogtepunt.
5: Ook de familie Meijer kwam daar vandaan, de ouders van Ischa.
2: Ja. De dichter Sal van Messel, dat was Jaap Meijer, de vader van Ischa. Ik kon Ischa altijd geweldig op de kast krijgen door gedichten van zijn vader tegen hem te citeren. Dat was wel mooi. Heel van het mooie Oost-Groninger Joods sentiment. Want Winschoten was percentsgewijs de tweede Jodenstad na Amsterdam. Hè? En die zijn allemaal natuurlijk verdwenen. En dan had je van die gedichten van Sal van Messel van Opoe woonde op Zuipsiedersdieke, op Hoornekampen woonde oom Bram. In Westerbork zei je, mee kring ze nooit. O God, waarom dust je dat allemaal? Ja, dat was wel mooi. Maar Ischa vond het dus niet prettig dat je dat tegen hem citeerde. Kijk, wat ik zo mooi vind van die katholieke begraafplaatsen is bijvoorbeeld die plaatjes. Die geëmailleerde portretten, dat is toch heel aandoenlijk?
5: Ja.
2: Dat doen protestanten nooit. En het kan nog veel uitbundiger, hoor. Zo gauw je bijvoorbeeld in de bezuidende rivieren bent, in Den Bosch en zo. Dan wordt het ook veel meer kruisen en beelden en zo.

0: hoe lang ben jij daar, gebleven?
1: In dat Winschoten, nou, tot ik weg mocht. En dat was dus toen ik ging studeren. Ik ben toen naar Groningen gegaan. En de stad Groningen en het Hoge Land en zo, dat bevalt mij allemaal prima. En het was natuurlijk ook, mijn beeld is wat vertekend. Want ik weet dat mensen als Jan Mulder met grote weemoed en sympathie over Winschoten schrijven.
0: Ja, inderdaad.
1: Maar die had natuurlijk een iets andere positie, hè? Iedereen kan hechten aan een bepaalde plek natuurlijk.
0: Dat kan.
1: Maar voel me op die manier inderdaad altijd wel alsof je niet ergens echt je roots hebt. Dat is niet erg, maar... Heel veel mensen hebben zo'n hang naar hun geboorteplek. Hè? Willem Wilmink bijvoorbeeld, die is dus diep gelukkig dat hij nu weer woont in de straat in Enschede. Ik geloof die straat ook gespaard is gebleven. Waar hij ook geboren is. En wil eigenlijk zijn huis niet meer uit, want hij is helemaal blij dat hij daar...
0: Die is ziek, hè, geloof ik.
1: Ja, het gaat niet zo ontzettend goed. Maar hij werkt nog wel. Net weer een mooie bloemlezing. Religieuze poëzie.
0: Heeft jouw poëzie ook een bepaalde... bluesy feeling? En heb je dat geschreven onder moeilijke omstandigheden waarvan je dacht van, nou, ik voel me niet zo goed of zoiets? Of...
1: Nou ja, die poëzie is niet van de allervrolijkste, kun je
0: dus,
1: wel zeggen. Het wil niet zeggen, kijk, met kunst, dat is natuurlijk toch altijd de neerslag van iets. Ja. Hè? Het kan wel, hoor. Ik heb gedichten geschreven aan het sterfbed van mijn vader, die er ook over gaan en die toch heel goed geworden zijn. En die heel veel door mensen worden gebruikt bij uitvaart. En dan denk ik altijd, dat is toch een teken dat je het goed gedaan hebt, want dat je het vervult mij als dominee zo natuurlijk ook met enige trots en nederige hoofdhardij, zeg ik altijd, dat je mensen iets, dat je iets kunt doen met wat je kunt, hè? Dat ze daar iets aan hebben. Maar vaak is het zo dat in de storm van de emotie jezelf het gedicht niet ontstaat, maar als het na de hand. Het is toch ook vorm en techniek, dat geldt ook voor muziek.
0: Hoe schrijf jij? Ga je daar echt voor zitten?
1: Soms. En soms ook overvalt het je.
0: Of noteer je soms iets, dan heb je een inval.
1: Nou, het is meer in je hoofd dat je daar blijft het dan wel bewaard tot het opeens klaar is.
0: En dan neemt het op een gegeven moment toch een definitieve vorm aan en dan schrijf je het ineens op.
1: Precies.
0: Ja. Dat.
1: Maar het wisselt heel erg. Het is wel zo, als je er echt voor gaat zitten, dat de kans dat er iets komt groter is dan als je natuurlijk gaat zitten kwekken in het café.
0: Ja, ik, als ik een tekst schrijf voor mijn band, dan heb ik altijd... Als ik ervoor ga zitten, lukt het nooit. En als ik heb diverse dingen opgeschreven op bierviltjes.
1: Ja, precies.
0: Laat me zeggen, toch een beetje het Beethoven idee van... Als die bij Figenmüller zat in Wenen, dan schreef hij dat ook.
1: Ja, maar dat was ook een harde werker, hoor, Beethoven. Dat komt er ook altijd bij. Want easy reading is hard writing.
0: Ja.
1: Het begint vaak met een soort... Het is bijna muzikaal. Het begint met een zinsmelodie vaak, waar de woorden dan invloeien. Maar... Het is wel zo dat als ik ervoor ga zitten, dan heb je dus heel goed kans dat je een slapeloze nacht hebt die niets oplevert. Maar als je dan de volgende nacht er weer voor inruimt, is de kans tamelijk groot dat het toch opeens een goed gedicht oplevert. Dat is natuurlijk wel eens ontmoedigend. Als je dus een hele nacht zit te ploeteren en het is eigenlijk helemaal niks, dan heb je natuurlijk sterk de neiging om de volgende dag de lier aan de wilgen te hangen. En dat moet je niet doen.
0: Heb je wel eens dat je een inval hebt en dat je eruit gaat en direct opschrijft? Nou, want als je dan weer in slaap valt, dat je kwijt bent.
1: Op die manier, namen die dingen die je vlak voor het slapen invallen, daar heb ik een beetje wantrouwen tegen.
0: Ja?
1: Ik herinner me dat Carl Michelt heeft daar een verhaal over, hè, dat hij ook altijd die prachtige ingeving had. Dus ik dacht, ik ga een noodblok naast mijn bed leggen. Daar had hij dus in die halfslaap zijn geweldig geniale inval opgeschreven. Dus onder de volgende dag voor hem de volstrekt onbegrijpelijke tekst: konijntje op zandweg. Daar kon hij niks mee. Dus dat is tamelijk riskant. Maar meestal vormt het zich. En als het gedicht geschreven wil worden, dan gebeurt dat ook. Want het is bijvoorbeeld zo, als ik iets heb waarin ik vast zit, halverwege dat het niet lukt, dan blokkeert dat ook het volgende. Dus dat moet dan af. Je kunt niet zeggen, ik leg dit opzij en ik ga met iets nieuws beginnen. Dus, dus wat ik gepubliceerd heb in die inmiddels, wat zijn het, 6 of 7 bundels, alles bij elkaar. Dat is ook eigenlijk ongeveer alles wat ik vind dat ik geschreven heb. Behalve natuurlijk een paar gelegenheidsdingen als iemand weer eens 50 wordt of een kindje krijgt. Maar dat publiceer je niet. Maar Dus het is niet zo dat er nog een hele la vol met onuitgegeven meesterwerken ligt. Dus dat is een beetje lastig. Dus het gekke is dan ook, dan heb je een bundel gepubliceerd en dan krijg je overal meestal wel gunstige kritiek. En iedereen zegt, het gaat goed met je werk. Maar op dat moment heb je dus helemaal niks.
0: Nee.
1: En er gaat nogal wat tijd tussen het schrijven en het publiceren. Dus in feite voel je je dan zelf een geweldige oplichter. Dan moet je overal voor zalen gaan vertellen in interviews hoe het werkt. Terwijl je eigenlijk op dat moment er helemaal niet mee bezig bent. Dat is een heel rare wereld is dat.
0: Dat begrijp ik volledig, want wij hebben nou net een cd uitgebracht en dat levert dan een boel werk op en ook veel publiciteit en dan wordt er ook gezegd, gaat goed hè?
1: Ja, precies. Ja. Maar de reacties van mensen die natuurlijk niet uit de branche zelf komen zijn ook altijd voor ons heel verrassend. Hè? Niet alleen dat iedereen natuurlijk dingen in je werk ziet die je zelf er niet ingelegd hebt, dat is een goed recht. Maar ook bijvoorbeeld, ik zat te signeren en er kwam een mevrouw met één bundel, de laatste, die geleende tijd. En zei, ik vind het zo prachtig, ik wil heel graag dat u me signeert. Ik vind het zo verschrikkelijk mooi. En dan denk ik, ja, maar mensen liggen dus hier nog veel meer bundels. Ik wil, kijk daar dan in ieder geval even in. Want het is toch heel waarschijnlijk, dat is natuurlijk als je een cd van iemand koopt en het bevalt je, dan ga je nog eens kijken of die nog meer van die cd's gemaakt heeft. Maar dat kwam dus niet bij erop. En ik vind dat ook niet mijn werk om daar te gaan zeggen van, ik zou maar eens wat bladeren, mevrouw. Of, dat lijkt het net of je eraan wil verdienen. I'm in a mood.

0: in a moonlight. En hoe was jouw tijd voordat jij eigenlijk doorgebroken bent, laat ik maar zeggen, in de donkere tijd in Groningen gehad? Of?
1: Nou, het viel wel mee, want was het natuurlijk, ja, godje, student en
0: het normale, ja, toch wel een wat wilde levenspatroon.
1: Precies, precies. Maar ik heb tamelijk geboft, want op het moment dat ik dacht dat ik maar eens wat moest gaan publiceren, lukte dat ook meteen bij de eerste uitgever die ik benaderde. Dat was toen nog Thomas Rapp.
0: Ah, die is overleden.
1: Ja, en dat is later bij Bert Bakker beland en dat is allemaal prima gelopen. Dus eigenlijk, ik heb daar niet zo over te klagen gehad. Dat was wel prettig. En ja, god, je leeft natuurlijk al jaren alsof je al bent wie je later zult worden, hè? Ja. Ja. Nee, want ik heb vroeger uiterst...
0: Dat is een goeie.
1: Ja, nee, maar ik liep er heel dichterlijk bij met wapperende cape en een vensterglazen monokkel en een grote hoed en dat soort dingen. Dat is allemaal nog niet meer nodig.
0: Nee.
1: Maar en toen had ik eigenlijk nog niks geschreven wat deze flauwekul rechtvaardigde. Maar het hoort er wel bij natuurlijk.
0: Ja. Ja. Ja, daar hadden wij het in de auto nog over van.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk... Ja, daar hadden wij het in de auto nog over van.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk... We hadden het eigenlijk dat het leven toch

0: dingen.
1: Nou ja, dat is even wat uitleggen.
2: Ja, je hebt natuurlijk ook mensen waarvan je zegt, dichters, nou, dat vind ik nou prachtig.
0: Ja.
2: Zoals ik bijvoorbeeld in de tijd van die wilde tijd van, zou ik maar zeggen, Ferlinghetti en Corso en Kerouac. Zo zul je ongetwijfeld ook mensen hebben.
0: Ja, nou goed, ik zeg nooit iets over tijdgenoten, omdat je daar altijd gedonder mee krijgt, omdat je dan iemand vergeet of zo.
2: Nee, maar misschien maar, mensen uit...
0: Ik heb veel vertaald ook, hè, en ik vind dus veel van oude renaissance- en barokdichters uit Spanje en Italië en dergelijke.
2: Georg Trakl, oké? Die...
0: Ja, ken ik, maar heb ik nooit vertaald zelfs. Nee. Maar ik vind ook een heleboel van die poëzie vind ik moeilijk, hoor. Ja. Ik hou meer van Rilke, die is iets ouder, maar dat is mijn favoriet in de Duitsstalige poëzie.
2: Het is een hele mooie biografie over Ein Klingendes Glas.
0: Ja, heb ik ook.
2: Ruin Glas. Ja. Zo'n pil, maar wel een Engelse professor of zoiets.
0: Ja, precies.
1: Waarom Rilke?
0: Ja, dat was... op een gegeven moment heb je zo'n geestverwantschap. Ik heb dat ook gehad met de Russische dichter Alexander Blok. Die las ik een paar vertalingen van in het Duits.
2: Ja.
0: Toen dacht ik, dit moet ik in het origineel kunnen lezen. Toen ben ik Russisch gaan doen. En heb nu ook een heleboel van hem vertaald.
2: Ja, Blok, Jessenin en Menno Mandelstaan.
0: Ja, precies. Overigens is het een gekke gedachte dat die Blok op mijn leeftijd al 10 jaar dood was.
2: Ja, ik heb toen een bundeltje gekocht in de 60 jaar. Een draaien Russische dichter. Dat waren Jessenin, Blok en Mandelstaan.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, mooie, maar goed, ik wou het zeggen, maar dat heb ik met Rilke... heb ik nooit gelezen.
2: Dat is zwaar, hè?
0: Dat zegt niks, maar...
2: Trouwens een furituur. En...
0: Ja, maar je mist soms het een en ander. Ik heb bijvoorbeeld nooit Kafka gelezen, om maar iets te noemen.
2: Nee, vind ik ook...
0: Ik
2: heb het slot gelezen, maar daar kwam ik bijna niet doorheen. Ik vond het zo zwaar. En toch wel is het toch...
0: Maar dat hoeft het probleem niet te zijn. Maar sommige dingen spreek je... Gelukkig is niet iedereen het over alle dingen eens, wat dat betreft.
2: Maar de oude Nederlanders, zoals Vondel en zo...
0: Oh, die periode. Vondel vind ik een langzamerhand, omdat niemand meer leest, maar een heel onderschat dichter. Want het zijn prachtige dingen. Ik weet en ik beken dat ik een aardenvat en broos van stoffen ben. En zo, dat is heel mooi. Ja. En Huygens, Revius, dat vind ik allemaal prachtig. Het is jammer dat wij daar zo slordig mee omspringen met onze klassieken, wat dat aangaat.
2: Ja, dat is een beetje vreemd in Nederland.
0: Ja. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Spanje, die geven al die dichters uit hun gouden eeuw, die wat tijd betreft ongeveer samenvalt met de onze, geven ze ook in pockets en zo uit. Dus dat is, daar kun je een mooie bibliotheek van opbouwen. En misschien zijn die wat trotser op hun erfgoed. Maar aan de andere kant, iedereen klaagt altijd over Nederlandse literatuur en dat het te weinig gelezen zou worden en dat het een klein taalgebied is. Ik heb de indruk dat er ontzettend veel boeken verkocht worden in Nederland. En dat het helemaal niet zo'n klein taalgebied is. Als je België erbij rekent bijvoorbeeld, dan is het...
2: En er wordt ontzettend,
0: ontzettend veel gelezen toch.
2: En er worden
0: krankzinnig veel
2: mensen zoals Notenboom en zo, die wordt toch in Duitsland ook, in Mullies en zo, wordt veel gelezen in het Duits en in heel veel
0: andere landen. Maar dat is het probleem natuurlijk altijd als je met poëzie, dat veel moeilijker ligt om dat goed te vertalen. Hè? En zeker als je, zoals ik bijvoorbeeld, vormvaste poëzie schrijft. Als iemand ik heb dat wel meegemaakt, hè, dat men vertalingen probeert. Dan gaat dus iemand dat in Duits vertalen, dat moest voor de Boegmessen toen wij daar het schwerpunkt waren. En dan zie je al gauw, dat gaat zo'n Duitser denken van nou... Waar lijkt het op? Denk die sonnetten. En dan gaan ze dus een vorige eeuwse sonnettendichter imiteren. En wat het nou net modern maakt, namelijk het toch iets met het levensgevoel, valt dan weg. Dus dan denken die Duitsers denken van nou ja, dat hebben we al gehad. Dat is een groot probleem bij het vertalen van poëzie. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat een goede poëzievertaling door een goede dichter gedaan moet worden, die verwantschap heeft met het origineel. En dan krijg je natuurlijk wel, zoals bij mijn vertaling ook, dat het heel erg op mijn eigen poëzie gaat lijken. Maar het staat er allemaal wel, hoor. Als je de originele, die zet ik ook altijd keurig naast, dan kun je mij op fouten betrappen.
2: Het lijkt me trouwens ook heel moeilijk om dat goed te vertalen.
0: Nou ja, maar het is een kwestie van toon. Iedere dichter heeft zijn eigen toon.
2: Yeah.
0: Als je bijvoorbeeld Rilke, die heeft gedichten van Michelangelo vertaald. Hè? Michelangelo houdde niet alleen beeld, maar schreef ook prachtige sonnetten. En dan staat er in het Italiaans, vorrei voler, signor, quel che non voglio. Dat vertelt Rilke... Een webs. Dat vertelt Rilke dat met Ich wollte wollen, Herr, was ich nicht will. Dat is dus letterlijke vertaling. En niettemin is het een typische Rilke-regel. Dat is gek. Ja, ze zijn wat agressief dit jaar.
2: Ja.

0: Nederlandse poëzie onderscheidt zich vaak niet zo, omdat het waarschijnlijk hier ook niet geweest is. Zoals bijvoorbeeld de Griekse poëzie, hij bijvoorbeeld Ritsos heeft, dat was dan tijdens de kolonelsbewind. Ja, die man werd daardoor eigenlijk meer, doordat hij dichter tegen die mensen een held.
1: Ja, maar dat is natuurlijk, dat had je ook met de Russische poëzie, ja, dat is nu ook voorbij. Mandelstam, die noemde je al, die zei, in Rusland nemen ze de poëzie serieus, hier schieten ze dichters dood. Dat is natuurlijk een probleem. Als wij hier eens een keer een fijne dictatuur zouden hebben dan, en er werden wat schrijvers opgepakt, dan was de Nobelprijs ook wel binnen handbereik.
0: Ja, ja.
1: Maar er is geen enkel politiek belang om de Nederlandse literatuur op die manier in het zonnetje te zetten.
0: Nee, en dan word je nog uitgevoerd. Dus hij is natuurlijk ook nog weer uitgevoerd door Theodorakis en zo.
1: Ja, precies, dat werkt dan. Maar dat is, overigens moet ik wel zeggen, die poëzie van Ritsos, ik kan het niet lezen hoor. Het is inderdaad heel bevlogen. Maar hetzelfde probleem heb ik met Neruda.
0: Ja?
1: Nee, het is niet mijn soort poëzie.
0: Nee, ik ben toevallig in de...
1: Cavafis, dat is dat weer wel.
0: Cavafis, dat was de man die in Egypte...
1: Ja, precies. Maar helaas is die nu geheel geannexeerd door de homoseksuele medemens.
0: Ja.
1: En wordt ook beweerd dat als je niet van dezelfde gevoelsstructuur bent, dat je dan die poëzie niet zou kunnen begrijpen. En dat vind ik altijd zo'n rare exclusiviteit, die ook, denk ik, door Cavafis nooit zo bedoeld is.
0: Nee, er was pas nog een hele mooie documentaire over hem.
1: Ja, die heb ik gemist, maar iemand had hem voor me opgenomen, dus dat kan nog bezien worden.
2: Wil jij hier nou begraven liggen later?
1: Dat is grappig dat me dat nu in het geheel niets kan schelen wat er met mij gebeurt. Ik heb ook op een gegeven moment de begrafenisverzekering opgezegd. Ik denk, dat moet maar een staatskwestie worden. Hè? Met kanonschoten. Ja. Nee, dat vind ik altijd... Ja, ik weet niet hoor. Misschien als je ongeneeslijk ziek bent, dat je dan opeens daar belangstelling voor krijgt. Maar al dat gepieker daarover heeft weinig zin. Dus ik vind dat ook meer een zaak voor eventuele belangstellende nabestaanden.
2: Maar hoe wil jij herinnerd worden?
1: Nou, toch wel door de dingen die je geschreven hebt. Dat is toch wel kijk... Het is allemaal wel heel kleurrijk en grappig en bohemia uithangen en dergelijke. Maar het gaat toch vooral om wat je op het papier gezet hebt. En je mag blij zijn als daar iets van overleeft. Dat vind ik niet zonder belang hoor.
0: Als je die passie maar hebt. Dan, ik vind dat mensen met een passie, die hebben altijd iets te zeggen.
1: Nou, ik zeg altijd wel over poëzie dat je het gevoel hebt dat het uit de eeuwigheid komt. En dat het daar ook weer naar terug moet. Dus hè, als het goed is. Want... Bij een echt goed gedicht heb je toch het gevoel dat je het niet echt zelf geschreven hebt. Althans niet als bewuste handeling. Dat het dus eigenlijk van een moreel gesproken hoger niveau is dan je zelf bent. Dat moet ook eigenlijk. Hè? Je kunt dus best... Kijk, Beethoven noemden we net. Dat is een man waarop het nodige aan te merken was wat betreft zijn levenswandel en karakter. Maar in zijn beste werk is dat natuurlijk totaal niet meer aan de orde.
0: Nee.
1: Hij zei ook tegen een violist die hem een keer berispte over dat een bepaald stuk te moeilijk was voor de viool. Zei hij, meint er dat zich aan zijn elende geige denken, wenn Gott zu mir spricht? En dat is eigenlijk toch ook wel wat er ook bij poëzie aan de orde is. En mensen vragen ook wel eens van, ja, het zit technisch allemaal zo goed in elkaar. Hè? En metrisch en wat vorm betreft. En je merkt eigenlijk nauwelijks dat het rijmt, terwijl het wel allemaal zo is. Maar dat is het gekke is bij een muzikus. Begint niemand erover wat knap dat u al die noten kunt spelen. Dan begint het pas. He, dus die techniek is op een gegeven moment ook iets waar je... Dat is gewoon het vehikel waar de rest in moet.
0: Ja, mijn gitarist zegt ook altijd, op het conservatorium dan leer je oefenen, maar niet spelen.
1: Precies, ja. Nee, maar als je een interpretatie van een pianoconcert of een vioolconcert, dan ga je natuurlijk vooral... opletten of die man de geest van het stuk begrepen heeft.
0: Ja.
1: Dus dat vind ik altijd raar, dat juist bij poëzie, maar dat is ook een probleem. Van de kunsten is muziek misschien nog de meest exclusieve, omdat veel mensen toch wel doorhebben dat ze niet zomaar door een gitaar of een piano onder handen te nemen ook kunnen spelen. Nee. Maar iedereen heeft een mening over literatuur en over schilderkunst. Terwijl ze ook niet kunnen schilderen of dichten hoor, daar gaat het niet om. En daarom is het eigenlijk wel mooi als je bijvoorbeeld een wat ingewikkelde wetenschappelijke discipline hebt. Een vriend van mij is hoogleraar Romeins recht. En die zegt dan, als iets hem niet bevalt in het gesprek, zegt hij ja, wij zien dat in het Romeinse recht toch geheel anders. En dan zwijgt iedereen bedremmeld. Dan denken we, ja, daar weten wij niks van. Ja, dat is een groot voordeel. Dus
0: toch zult die gedichten van jou ongetwijfeld ook een bluesy gevoel hebben, want
1: dat moet uit die gedichten bij de mensen maar blijken nu, maar dit is wel Ik zou het zelf misschien niet direct met dat woord aanduiden, maar ik geloof wel dat we hetzelfde bedoelen.

0: gaat.
1: Ja,
2: ja, het is ernstige poëzie.
1: Zou jij uit een van deze twee bundels
2: iets voorlezen? Heb je een voorkeur?
1: Nou, ik ga helemaal op jouw eigen voorkeur af. En dat is natuurlijk heel moeilijk, omdat het allemaal jouw kinderen zijn.
2: Precies. Ik kan even kijken of je hier zoiets in vindt of daarin.
1: Want dat vragen ze heel vaak aan mij. Wat vind je nou je leukste nummer? En dat hangt er net een beetje vanaf in wat voor stemming je bent.
2: Ik heb hier wel een mooi gedicht dat Kerkhof heet. Dat kan natuurlijk,
1: ja, dat is natuurlijk heel toepasselijk. Ja.
2: Het hek hangt scheef in het scharnier. De struiken groeien door het schroot. Het stilstaand water in de sloot symboliseert de doodsrivier. Wat dreef ons om te zien wat hier van zoveel leven overschoot? Er liggen bleke wortels bloot onder een weggezakt plankier. Wij gaan tussen de graven door, zonder te vragen naar de zin van wat als vraag zijn zin verloor. Er is geen eind en geen begin. Wat is geweest ligt op ons voor. Wat komt loopt langzaam op ons in. Nou, dat is wel heel toepasselijk, hè, deze. Ja, goed.
3: Zoek nog eens in, als je wilt. Even een paar als
2: ja, okay. Nou, ik had het over gedichten rond de dood van mijn vader. Dit is er ook nog één. Foto. Mijn moeder heeft de foto uitgekozen die na zijn dood het meeste op hem lijkt. Naarmate langzaam de meedogenloze, mij nog veranderende tijd verstrijkt, fixeer ik hem steeds meer in deze pose. Het raam, de stoel, het boek dat hij bekijkt. En al mijn komende metamorfose worden door mij aan dit portret geëikt. Straks ben ik even oud als hij op deze foto. Nog even, en wat is geweest wordt weer zoals het was in den beginne. Dezelfde sluitertijd. Ik zit te lezen in deze kamer en het licht valt binnen door een verdwenen raam waarbij hij leest. Ja. Dat is wel bluesy, hè?
1: Ja, dat is fantastisch.
2: Ja. Nog ietsje, eentje? Even kijken hoor, ik doe het allemaal maar uit deze bundel. Ja, dat is een gedicht over Amsterdam, dat is misschien niet helemaal toepasselijk, hè? Even kijken. Kijk, die andere is. Daar zit nog wel een evergreen in, geloof ik. Ritueel. Ik houd het kleine ritueel in ere, opdat je elk moment terug kunt keren. Iedere dag, wanneer het avond wordt, maak ik de tafel klaar. Een extra bord, bestek, je eigen stoel, een kaars, een glas, alsof je enkel opgehouden was. Ik hoor, hoe kon ik denken dat hetgene waardoor ik ben voor altijd was verdwenen. Ik hoor, alsof de woning nog bestond, het grind, de klink, het aanslaan van de hond. En je komt binnen op het ogenblik dat ik de lamp ontsteek, de bloemen schrik. Ik hoop alleen dat ik dan rustig blijf en haast niet opziend van mijn stil bedrijf. De woorden vind, als was het vanzelfsprekend. Schuif aan, tast toe, er is op je gerekend.
3: Ja. Hoe herinner jij je vader?
2: Dit gaat niet zozeer over mijn vader, maar mijn vader was een buitengemeen aimabele en intellectuele, rustige man. Een beetje veel minder extravert dan ik.
1: Conflicten?
2: Nou ja, de bekende puberale momenten dat je je tegen dingen afzet. Maar in het grote trek, omdat het een hele redelijke aardige man was, lukte het mij niet om hem een echte etter te vinden.
1: Dus nee, ja, precies.
2: Dat is ook helemaal niet nodig. Ik heb een beetje een hekel aan die neiging van een aantal Nederlandse literatoren om zich zo geweldig tot op hoge leeftijd af te zetten tegen hun milieu. Dus ten eerste was het milieu van mij helemaal niet zo verschrikkelijk. En ten tweede vind ik dat ook zo onvolwassen. Ik heb een hoogleraar gekend die tot zijn dood toe riep dat alles in zijn leven mislukt was en was de schuld van zijn vader. En denk ik, nou ja, dat heb je toch raar gedaan. Ik bedoel, die vader was niet aanwezig bij zijn drie echtscheidingen. Hè? Ik vind dat een beetje onvolwassen altijd, maar ja.
1: Toch hebben een heleboel schrijvers daar ook last van, hè? Van een milieu. Vooral ja. die het hart en zo en
2: ja, precies, maar
1: wolkens en al die mensen van het, ja, het is de uit den gereformeerde huizen.
2: Maar iedereen mag natuurlijk uit. Zal ik jou dit even teruggeven? Voordat ik hem steel. Prachtbundel. Nee, iedereen mag natuurlijk zijn materiaal vandaan halen waar die het kan vinden. Maar ik heb daar zelfs eigenlijk wel voordeel gehad van. Ik zeg altijd, je kunt als dichter of schrijver doe je er heel verstandig aan om je ouders uit de geestelijke stand te kiezen. Hè? Want nou, bijvoorbeeld de aandacht voor het woord en dat soort. Bovendien, ik zei al, mijn vader was doopsgezind predikant. En die doopsgezinden, daar heb je eigenlijk geen last van. Dus ik ben wel ingewijd in alle dingen. Ik ken de Bijbelverhalen en de muziek die daarbij hoort. Maar zonder dat ik nou met een enorm zondebesef door het leven ga. Een beetje zondebesef is natuurlijk alleen maar ter verhoging van de lust.
3: Dan mag er ook iets niet menselijk.
2: Ja, het is ook altijd aardig om dat dan wel te doen natuurlijk. Nou ja, een zeker moreel besef. We doen allemaal dezelfde schurken en dingen misschien, maar dat je je bewust bent dat je daar toch ook verdriet mee aanricht en zo. Dat kan geen kwaad dat je dat ook weet. Hè? Het geweten is een belangrijke bron ook voor kunst. Hè?
1: Ja. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja.
2: En het is inderdaad zo, dat is bijvoorbeeld wel vermakelijk. Hè? Mensen hebben bepaalde ideeën. Bijvoorbeeld de liefde is een positief begrip. Hè? Zo worden door mensen ervaren. En als je het nog ontleedt in de componenten waardoor het samengesteld is, dan zie je dat het voor een groot gedeelte is dat bezitsdrang, egoïsme, verlatingsangst, schuldgevoel. Allemaal negatieve dingen. Kan nog eindeloos doorgaan. En dat geheel is dan het positieve begrip liefde. Dat is... Ik zie wat hoofdschudden, maar het is wel waar, hoor. Maar dat is een heel rare zaak natuurlijk. Vandaar dat je ook altijd de mensen het meeste kwetst waar je het meest mee te maken hebt. En die eigenlijk ook, die je eigenlijk het minst zou willen kwetsen. Dus het is heel erg. Maar ja, gelukkig hebben we dan de troost van een mooi lied of een gedicht.
1: Ja. Ja. Jean-Pierre Ravi, vriendelijk bedankt voor dit prachtige gesprek. Hier op het mooie Rooms-Katholieke kerkhof, vlakbij de oude Vongersfabriek, in onze mooie stad Groningen.
2: Ja, behalve dat hier vroeger ook een heel mooie uitspanning was, het Boshuis, waar we nu dus niet meer heen kunnen.
1: Dan laat je de concerten in het Stadspark, waar ik Dr. John nog een keer gezien heb.
2: En dan hadden we nu rustig een verfijnd glaasje tot ons kunnen nemen, maar ja, het zit er nu niet in.
1: Maar dat kunnen we misschien zo
2: doen. Elders.
0: De muziek die is draait weer in het gesprek met Jean-Pierre Ravi. Die muziek die was van Mark Cohn, Already Home van de cd Burning the Days. Het bekende stuk van John Lee Hooker, I'm in the Mood. Van Virgil Sharkey van de cd Songs from the Mardi Gras, Woman and I. En van Cap Mo, A Better Man. We hebben nog niet uitgewandeld. We gaan nog verder. We gaan nog verder op pad met Harry Musquet die het spoor terugvolgt van zijn jeugd.

We loopt hier nu aan de Collardslaan in Assen. En op een gegeven moment ben ik hier terechtgekomen in een kamer achter een kapsalon. En die ingang die was aan de Kerkstraat. Dat was de kapsalon van Jan Sans. En die verhuurde ook het achterlijk, de perceel. En daar was de ingang van via een gang aan de Collardslaan. Op een gegeven moment ben ik uit het huis weggegaan door een incident met mijn stiefmoeder. Want daar kon ik niet zo goed mee. En ik moest hals over kop kamer hebben. Nou, dat is toen gebeurd. En wij loopt hier nou. En dat is, dit is een gang geweest. Waar we nu voor staan. Het is nu hier. Ja, het is richting over de Holle Brandweer is het. En die gang, dat, daar lopen wij nu even in. We lopen nu in die gang en de kamer die was een eindje verderop. Je kunt hier nu niet meer in. Dat was door dat poortje heen. Dan ging je hier een soort van. Ja, ik kan er dan in, ja. Hier zo. En dan was dit die kamer, die is nu helemaal dicht timmer. En hierboven, daar zat een vaandrig en die heette Ben. En dat was ook een beste drinkerbroer. En daar helemaal boven, daar kwam later Gelling te wonen. Want die was ook te huis gegaan en ik dacht van, nou, dat liep me wel leuk toe. Nou, dit was vlak hier aan de ingang, hier kon je koken en zo. Diegene die daar van boven, die moest ook hier naar beneden toe, want er was ook een wc hier beneden. En nou, er was al links werd dat grote puinhoop. En bij Gellingboom stonden geloof ik alleen maar bierflesjes. En maakte nooit als schoon, de chocolademelk, daar kwam de paddenstoel door. En daarvoor was een muur. En er was een deur, maar die was afgesloten. En dan, s'morgens, daarvoor zat die kapsalon. En dan hoorde ik heel vaak die mensen die daar gekapt werden. Dat was een behoorlijk, ja, in die tijd kon je dat niks schelen, weet je wel. Een beetje lawaai. Het was wel leuk, want je sliep hier eigenlijk alleen maar. Ik had hier verder ook bijna niks staan. Ik moest gewoon weg en voor de rest was ik ook altijd de hort op.

Dit was ook ten tijde van onze allereerste plaatje, zou ik maar zeggen, voor Philips. En dat was, ik meen, Your Body But Not Your Soul, Back Home. Dat heb ik hier nog, dat kun je nou weer weggaan, dat heb ik hier nog geschreven. Dat is een old klapdeur die voor je. En ja, je zat hier vlak bij de stad, dus, en vlak bij het café ook. Dus ja, en dan noteer ik wel eens wat. En dat Back Home, dat heb ik toen op een gegeven moment hier netje verderop geschreven. Daar in die bocht. Daar heeft vroeger het café van Willy Carabijn. Dat is er ook allemaal al lang niet meer. En daar in die bocht, daar hij paaltjes met een hek, een laag hek. En daar zat ik dan wel eens in de zon en daar schreef ik wat op papiertje. Nou, dat heb ik Back Home gemaakt hier zo. Schuin. Schuins tegenover de kolk, zou ik maar zeggen. En dat plekje, dat is hier ook niet meer, want dit was vroeger een café. Dus oh, hier zat Willy Carabijn. Het is nou allemaal nee. Het Hofstedenhuis heet het hier. En dit was vroeger het clubcafé van de Gillers. Is het ook nog een tientje geweest van de voetbalvereniging waar ik ook al zo'n 30 jaar lid van, of misschien wel langer lid van ben. En dat andere, ja, dat is nou helemaal vernieuwd. Dat is nou het Noordelijk Stresscentrum. Heel toepasselijke naam. Noordelijk Stresscentrum. Jongens, als je gestrest bent, hoek Kollerslaan tegenover de Koller.

0: We lopen maar even door naar de kolk. Want daar hebben wij ook nog legendarische concerten gegeven. Een van onze allereerste concerten was voor de Drentse Krant. Voor kinderen, voor zieke kinderen of zoiets. En daar ging het op een gegeven moment zoveel toe dat men het concert heeft moeten staken. Dus. Het was ook met Chiara Bianca, dat was een eerste Ambonese band, of Zuid-Luxe band. Met Victor Mile en zo. En ja, dat was toen nog, de kolk was toen nog in handen van de kantinedienst van het leger. Maar ook, hij werd ook voor publiek gebruikt. Hè? In Assen waren ook bokswedstrijden en zo en dat soort dingen allemaal. Dus we gaan even naar binnen, want ik moet hier even wezen. Later hebben wij hier ook nog gerepeteerd en zo. En al dat soort dingen. Samen met JWF. En dan moet ik hier even wezen.
1: Hey, is Bert daar?
2: Ja.
1: Nee, kom.
0: Nou, vroeger was die zaal heel anders ingedeeld. Ook die bar was anders. En daar zat, wij repeteerden hier altijd. Samen, dus morgens JWF en smiddags Johan Willem Vierkapel en smiddags wij. Het was ten tijde van Ron Boonstra, die later eigenlijk naar Rotterdam is te gaan. Die eigenlijk toen in die tijd een beetje progressief was voor Assen. En ja, het zaaltje is nog hetzelfde. Hè? We lopen maar eens even naar binnen toe hier.
3: Het is hartstikke donker.
0: Het is hartstikke donker.
3: Ja.
0: Maar het zaaltje, dat is nog hetzelfde. En ja, we hebben hier altijd gerepeteerd. Ze hebben alleen het toneelhuis hebben ze verbouwd. Maar verder is het nog die oude zaal. Hier is zelfs ook nog het kerstvolleybaltoernooi. Een korte tijd. Hier is ook nog gevolleybald even. Maar dit is dus de bühne. En daar hebben wij dus ja, toch ook wel met elkaar zo'n 20 maal gespeeld in de kolk. Ik denk dat de discussie over dat het is nou weer een beetje verstomd. Maar het is toch al jaren een discussie gaande over een nieuw gebouw of dit verbouwen. Of ja, voor mij moet dit oude zaaltje eigenlijk wel blijven en dan... Ja, ze zullen toch iets moeten renoveren, maar die zaal moet je eigenlijk gewoon... Het is een heel droog zaaltje trouwens. Je hebt, maar het is wel heel, heel duidelijk gewoon, omdat het eigenlijk geen beton is. Het is allemaal nog hout, eerlijk materiaal. Dat klinkt altijd goed. Dus ja. Yeah.
4: Waar gaan wij vandaan hier?
0: Die. Boven had je dan de foyer, daar hebben we ook nog wel een tijdje gerepeteerd. Maar het is nou een filmzaal, dus... Ja, nou ja, dat moet wel.

0: Muziek voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Foreigner uit New York is een Amerikaanse band, maar de band wordt geleid door twee Engelse muzikanten, Mick Jones en Ian McDonald. En zij omringen zich met wisselende Amerikanen als begeleiders. Maar ze hebben intussen wel 32 hits in Amerika. Foreigner, Blinded by Science.

Foreigner, Blinded by Science. Boy Meets Girl, dat is een band uit Seattle, met toetsenist George Merrill en zangeres Shannon Robicum. Deze eigen compositie werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada. Het nummer eindigde 5 in IJsland en Ierland, 9 in Engeland, 25 in Nieuw-Zeeland, 35 in Australië en slechts 62 in Nederland. Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall.

Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Het album Welcome to the Real World van Mr. Mister was een bestseller en het leverde een wereldhit op. Het was een nummer 1 hit in Amerika en Canada, 2 in België en Nederland, 4 in Engeland, Zwitserland, Noorwegen en Australië, 6 in Italië, 8 in Duitsland, 13 in Nieuw-Zeeland en 20 in Zuid-Afrika. Mr. Mister, Broken Wings.

Mr. Mister, Broken Wings. Het is een eigen compositie van de Amerikaanse singer-songwriter Jennifer Rush. En het nummer werd opgenomen in Frankfurt omdat de zangeres in Duitsland woonde. Het werd een nummer 1 hit in Engeland, Spanje, Zuid-Afrika, Portugal, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Ierland, Canada, Oostenrijk en Australië. En het nummer eindigde 4 in Nederland. Jennifer Rush, The Power of Love.

Jennifer Rush, The Power of Love. Brandon Lake, dat is een christelijke zanger uit Texas. En Christian rock is hot in Amerika, waar de godsdienstwaan zich welig tiert. Hij was voorheen de zanger van de band Seacoast Church, daarna ook nog even van Battle Music. Hij heeft 7 albums gemaakt en hij heeft 43 hits, waaronder 7 nummer 1 hits in Amerika. Brandon Lake, Stand. MUZIEK

Brandon Lake, Stand. Ashley Coke, dat is een jeugdige singer-songwriter uit Florida. Ze zong al duetten met Brad Young, Colby Caillat, Nate Smith, Jackson Dean, Brantley Gilbert en Joe Jones. En ze staat aan het begin van haar carrière. Dit komt van haar soloalbum. Ashley Coke, Summer Nights.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Midnight Gasoline van Jamie Johnson is het album van deze week. En in 2023 studeerde Jamie Johnson af van de Jacksonville State University. En toen kon hij zich helemaal concentreren op de muziek. En hij ging in zee met topproducer Dave Cobb, die ook Chris Stapleton, Brandi Carlile en Jason Isbell groot maakte. Jamie Johnson, What You Answer To.

Jamie Johnson, What's Your Answer To? De Backstreet Boys, dat is een populaire band uit Orlando, Florida. De band verkocht al ruim 130 miljoen albums en scoorde 31 hits, waaronder 6 nummer 1 hits in Amerika. De Backstreet Boys, What Hurts The Most?

the Backstreet Boys. What hurts the most? Jordan Davis, dat is een singer-songwriter uit Louisiana. En zijn oom is Stan Paul Davis. En hij schreef een serie grote hits voor Tracy Lawrence. En hij stuurde zijn neef in 2006 naar Nashville. Want daar moest het grote geluk voor hem liggen. Hij heeft intussen 5 albums gemaakt, 12 hits, waaronder 7 nummer 1 hits. Jordan Davis. Yours, if you want it.

Jordan Davis, Yours If You Want It. Kelly Clarkson uit Texas won de tv-show American Idol en dat leverde een contract op bij RCA Records en daarna ging het snel met haar. Ze nam een paar zeer succesvolle kerstalbums op en de teller staat intussen op 82 miljoen verkochte albums en 55 hits, waaronder 5 nummer 1 hits in Amerika. Kelly Clarkson, I'm Moving On.

Kelly Clarkson, I'm Moving On. The Soul Children, dat was een superband uit Memphis met twee zangeressen, Anita Lewis en Shelbra Bennett, en twee zangers, Norman West en Jay Blackfoot. Dit nummer eindigde 3 in de Amerikaanse hitparade, The Soul Children, I'll Be The Other Woman.

The Soul Children, I'll Be The Other Woman. Matty Moultrie, dat is een gospelzangeres uit Amerika die ook albums opnam als Matty Wilson. Dit was een single uit 1964 van Ophie Wright. In 1965 was het een hit voor Otis Redding. Er verschenen covers van The Hollies, Candy Staten, Humble Pie, Little Milton en Paul Rodgers. En dit is de uitvoering van Matty Moultrie uit 1966. That's how strong my love is.

Matty Moultrie, That's How Strong My Love Is. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Betty Lavette uit Michigan presenteerde in 1962 haar debuutsingle My Man, He's a Lovin' Man, en dat was meteen een hit. Later toerde ze nog met Clyde McFadden, Benny King, Barbara Lynn en Otis Redding, en dit was een top 20 hit in Amerika voor Betty Lavette. Let Me Down Easy.

0: Happy Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars bij de laatste etappe van onze 20-delige serie The Way Up North van de Mississippi Delta naar New York. En dat is New York, een fenomeen op zich.
3: Ja, geweldige stad. Ik kijk mijn ogen uit. Ik kijk niet vaak mijn ogen uit, maar hier kijk ik mijn ogen uit.
2: Een stad waarin de blues, denk ik, een minder belangrijke rol speelt en ook in het verleden speelt heeft.
3: Ja, er bent weinig mensen van de Delta, denk ik, naar New York toe gaan. Het was toch meer via de Mississippi, naar het noorden, St. Louis en Chicago en Detroit. En New York is toch altijd een andere stad geweest. Een stad die er ook veel eerder was eigenlijk en zo. En een stad waar de jazz altijd toch wel vrij populair was.
2: Een beetje het centrum van de wereld. Want zomaar Manhattan in New York toch eigenlijk wel nu met het centrum van tal van gebeurtenissen. En dat leidt er ook toe van dat het een drokte van je welste is door zo.
4: Dit is Times Square. Het is niet helemaal een plein, maar het doet er een beetje aan denken. Nou, dit is hartje New York. Drenthe en de Vreemde, zullen we maar zeggen. Het is al die verschillende soorten mensen hier. Van allerlei landen. Het is eigenlijk ook een heel toeristische stad. Het is wel een mooie stad. Er is wel wat te doen. Het is nog weer groter dan Chicago en zie je van alles. Taxichauffeurs uit misschien wel 40 verschillende landen. En het is hier dus gigantisch druk. En daar ben je ook al aan het filmen. Misschien een schoolklas of zo. Iets uit,
5: Ja, daar kijk ze hier niet van op dat er een film wordt, denk ik.
4: Hier niet. Hier lopen zoveel mensen met camera's rond. En hier achter ons is een straatje waar al die musicals speelden. Dat is Job van de Hennessystraat, zou je maar zeggen. Chicago speelt daar, de Phantom of the Opera, de dood van een handelsreiziger, de nieuwste film van John Travolta hier, The General's Daughter, alles kun je zien. Nou, je staat hier midden tussen de hoogbouw, de superhoogbouw kun je wel zeggen, maar dat zie je bijna niet omdat de straat is ontzettend smal bent. Ja, je hoort die mensen allemaal, je kent hem.
5: Zou je hem opsteken?
4: Ja. Ik ben zelf wel benieuwd naar 42nd Street, want daar zijn allemaal jazzclubs, tenminste. Dat was vroeger zo. Eentje hier vandaan.
5: Dat is een soort één groot uithangbord.
4: Ja. Wat denk je, wat zou zo'n ding kosten als je hier op wil hangen? Dat flauw benul van, ik zou het niet weten.
5: Ja, wat zou een vierkante meter grond hier niet kosten?
4: Ja, dat is niet te betalen. Ik hoorde dat mensen hier, sommige mensen, 30.000 gulden voor een appartement hier betalen, hier in de omgeving. Ja, als je dat 10 keer doet, dan kun je een redelijk huis van kopen bij ons in Drenthe.
5: 30.000 per maand?
4: Ja, precies. Ja. 30.000 per maand, ja.
5: Dat is geen wereld voor de blues hier eigenlijk.
4: Ja, ik denk niet dat blueszangers dat zal kunnen betalen. Er is hier ook trouwens niet zo'n geweldig grote blues scene. Het is meer een stad van de jazz, hè. Je hebt hier de Phillips Vanguard, de Blue Note. Je had vroeger Minton's Playhouse en al dat soort dingen. En dit is de stad van Dizzy Gillespie, van Charlie Parker en van John Coltrane en al die grote sterren in de jazz eigenlijk. Echt mensen die wat betekend hebben in de jazzmuziek.
5: Ja, en we zitten hier nu op Manhattan, geloof ik, hè? Dit is Manhattan.
4: Broadway. Dit is Broadway. Kijk, Broadway. Times Square.
5: Ah, ja.
4: En die musicals zijn ook al hier op Broadway, ja. Dat is hier dus net achter. Je kunt hier ook Je kunt eigenlijk van alles doen hier. Je kunt, je stapt je hotel uit en je kunt overal eten. En je kunt alles kopen wat je wil.
5: Hij heeft maar genoeg geld hebt, hè?
4: Alles is hier te koop. Ik heb ook niet de indruk dat het hier echt agressief is. Het ziet er helemaal niet zo uit in ieder geval. Ik denk dat die burgemeester, die Giuliani, dat die heeft de boel redelijk opgeschoond hier. Met zijn zero tolerance beleid. Is misschien wel wat voor Amsterdam en voor Rotterdam en zo. Maakt totaal geen agressieve indruk hier. In tegenstelling wat je vaak hoort, hè, dat, nou, dat is dat een bende. Die wat te vieren hebben midden zo op Times Square.

0: Kan niet missen, Harry, hè?
1: Nee. Tom Waits.
0: Ja. Yeah. Yeah.
1: Van de LP ditmaal, Frank's Wild Years.
0: Ja, behoorlijk dat mooie nummer, The Train Song, yeah, is die toch, yeah, wel bekend van...
1: Van de Holmes Brothers.
0: Holmes Brothers.
1: De Holmes Brothers, die komt ook uit New York, overigens.
0: Ja. Yeah. 1987 was dat, Tom Waits. Hij bezingt de grote stad waarbij op het eind van onze reis in deze 20e aflevering doet we door verslag van. Het eind van onze reis waren we door. Ja, en dan realiseer je dat New York, dat een echte wereldstad is. Niet te vergelijken. En dan koor je simpelweg Udrent en dan sta je door.
2: Het is wel wat anders als Drenthe en als Assen en Zuidwolde en Rolde. Dat kun je wel stellen. Maar ik moet zeggen, ik voel me hier redelijk op mijn gemak. Zo. Ja, het is hier wel te doen, vind ik.
3: Nou, misschien moet die kant maar eens in oplopen.
2: Ja, die kant op.
3: Die kant op?
2: Die kant op.
3: Oké. Okay. Het is hier ook zo, als het don't walk steekt mij erover.
2: Nou.
3: Net als in Amsterdam.
2: Het knippert nog even. Ja. Maar dat moet je niet, dat moet je hier toch niet doen, want ze riep je gewoon van de zak.
3: Ja, we kunnen wel doorlopen, maar...
2: Ja. Je weet niet waarheen.
3: We zitten met onze cameraman overleggen.
2: Ja, moment.
3: We zitten met de cameraman overleggen waar we naartoe lopen. Ja,
4: dat weet ik ook niet.
3: Dat weet hij ook niet?
2: Nee.
3: Ja.
4: Wat zoek je dan?
2: Niks.
3: Nou,
2: ja,
3: nee.
2: Ik zag hier 42nd Street bij Jazz Clubs, maar het is zo lang dat kun je niet...
3: Ja, maar eerst dan de
2: moet
3: nummer.
2: Je wel weten waar het is.
3: Ja. 42nd Street is dit, hè? Ja, net de cruist.
2: Ja, dit is de new, ja. 42nd Street.
3: Ja, ja.
2: Die kan er nog op.
3: Maar ik denk dat het handiger is dat we eerst naar het hotel terugloopt. En dat we hem ons materiaal inkiekt. Ja. Laat maar inmachen, maar ze rieden weer de hakken eraf.
2: Ik zie hier ook veel orthodoxe Joden, hè? Van die keppeltjes op, van die staartjes en van die rare petjes.
3: Ik zie wat blues dan, maar volgens mij heeft dat niks met muziek te maken.
2: Nee, dat heeft te maken met blue jeans.
3: Maar iemand die volgens mij wel heel raar geklitst, dan wilde mensen ervan opkijken.
2: Ja, iedereen maakt hier geen flikker. Oh.
5: Put the fucking camera away.
6: I'm sorry.
5: You're fucking walking around with that stupid fucking camera.
2: En wat zei u? Wij zijn naar boeren, moeder.
6: I'm sorry.
5: Ik ga nog filmen de fucking
2: dingen. Ja, jij de tering vriend. Zo, je schoof erin. Ja, die moet nou, maar dan heb ik hem erin verbakt. Voordat ik wees. Moet je aan mijn vrienden komen. Heb je dat?
3: Dat is ook New York, joh.
2: Ah, dat moet je laten staan.
3: Ja. Zo reageert hier wel iets anders, heb ik het idee. Ja. De bloeddruk zal wel een beetje hoger geweest hier.
2: Ja, het is natuurlijk ook een... Het is op topspeed. Maar het is natuurlijk... Als je op topspeed werkt, dan kan het ook gauw over de rode gaan natuurlijk. Er zit natuurlijk een heleboel hier on the edge.

0: Muziek uit 1972. En toen was New York volgens mij nog niet zo veilig. John Lennon met New York City van de LP Sometime in New York. 1972, want een jaar of tien later, ik weet niet meer precies wanneer.
1: Ja, toen is hij doorschoot bij zijn appartement.
0: Ja, yeah, Central Park, ja.
1: Yeah. Nou, je hoort al even, wij waren ook al in conflict met een native New Yorker daar. Nou ja, John Lennon is daar weer een voorbeeld van.
0: Het is een aangebraand volk, ja.
1: Ja, hoe het daar ook wel eens mis kan gaan.
0: De hartslag, die giet toch vrij heftig in New York.
1: Ja, de tempo ligt hoog.
0: Ja, ik denk dat je dat wel als kenmerk van New York kunt aangeven. Dat het aan de ene kant, dat het heel duidelijk een smeltkroes is. Van culturen. John Lennon die zong hier ook een paar regels in Spaans in. Nou, je hebt eigenlijk alle culturen van de wereld in New York bij elkaar. En dat opeengedrukt. Ja, dat geeft tempo en gedoe, denk ik.
1: Ja, het is een heel vol kip ook. En ze moeten proberen een beetje ruimte te maken voor zichzelf. En als dat niet lukt, dan brandt het wel eens aan.
0: Ja, ook muzikaal trouwens. Ook muzikaal merk je ook duidelijk van dat alle culturen door eigenlijk door elkaar heen loopt.
1: Ja, absoluut.

0: you very much. Once again, have a nice round of applause for Edward Simon at the piano. David Moses. David Pulpers at the bass, Eric Holland at the drums. Mark Shim at the tenor saxophone. 19-year-old Aaron Fletcher at the alto saxophone. We'd like to really thank you guys for coming. Really hope that you had just as good a time as we did. I love coming back to New York. Thank you very much, and enjoy the movie. Take care.
1: Dat zomaar midden in New York, Harry.
2: Ja, wat te gek. Terrence Blanchard, sextet. De trompetist uit New Orleans, die begon dus bij Art Blakey en de Jazz Messengers. En 50 jaar terug. Maar een geweldige muzikant. Wereldtrompetist.
1: Ja, dat past toch goed in New York als jazz staat, hè?
2: Ja, vind ik ook, ja. Prachtig. Prachtig publiek hier. Allemaal zitten in het gras. Midden tussen de wolkenkrabbers in. En heel toepasselijk er doorheen ook nog weer de ambulance. Maar zeer goed sextet. Struikel bij me over je woorden. Maar echt te gek.
1: Dat muzikanten gaat goed, zoals volgens mij.
2: Ja, dat is echt te gek. Ik vind het. Dit zijn niet de eerste de beste hoor. De jongens staan ook op Noordzee en dat soort dingen allemaal.
1: En dan speelt hij dan toch zomaar een free concert in de open lucht, hè?
2: Ja, het wordt gesponsord door JVC, dus die. Het mag niet voor de radio, maar even vermelden dat niet. Toch niet zomaar is.
1: Wat een decor, hè?
2: Ja. Helikopter tussen de wolkenkrabbers door.

Ja, wat dat betreft kun je hier wel ophalen in New York, lijkt mij. Want het is toch altijd de start van de jazz geweest. Van Parker, de Phyllis Fanger, de Minton's Playhouse. Blue Note. En ook van het fabuleuze Blue Note jazz label. Waar de jazz messengers op zaten. En opgenomen door eigenlijk van afkomst in Nederlander Rudy van Gelder. Die heeft dat allemaal in zijn eigen huis altijd opgenomen. Maar dit is eigenlijk een vervolg van Blue Note, kun je eigenlijk wel zeggen, dit sextet. Ja, heel fijn. Trek. Ja hoor.

0: Billie Holiday, The Long Gone Blues. Een beetje op de grens van de oude jazz en de blues, hè?
1: Ja, ja, ja. Ja, en het leven van Billie Holiday kun je ook rustig omschrijven als een echte blues. Want het was ook niet
0: een heftig leven.
1: Al te vrolijk, hè? Drank, whores, verkeerde vrienden, vaak pushes en zo. En veel reizen, ja. met die big bands en zo. En maar geweldige zangeres. En een met heel veel fantastische expressie in haar stem.
0: En dat was New Yorkse toch?
1: Nee. Lady Day. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Lady Sings the Blues, dat is de film die later.
1: Het is nog een het huis van haar moeder of zo, waar ze woonde, was er nog of zo.
0: Ja, kan nog wel eens, ja. Ja. Ja. In de buurt van Harlem, volgens mij. Wij waren in een andere buurt trouwens.
2: Ja, LaGuardia en Bleecker Street in de village. En hier moet de Village Vanguard eigenlijk zitten. Je hebt hier de bottom line en de bitter end en al dat soort.
3: Dit is de buurt waar vroeger ook mensen als Dylan en zo speelden.
2: Ja, ja, ja.
3: Dan een beetje meer folk denk ik dan blues, of niet?
2: Ja, en jazz, hè?
3: Ja, ja.
2: Veel jazz.
3: Dat heeft ook wel wat met die, al die trappen aan de buiten gaan en zo.
2: Ja, dat is allemaal brand, hè, brandtrap.
3: Dit is ook niet zo, nee.
2: Nee. Dit is een beetje Amsterdam in New York. Het is hier ook niet zo druk.
3: Terra Blues zie ik dan nog. Zal wel een club wezen, denk ik. Ja. Wel relaxed hier. Ja. Zou die kant door hem oplopen?
2: Ja, waar waren die torens?
3: Die kant ook op, die kant op.
2: Oh ja, torens. Veel Italianen zitten hier. Daar, restauranten daarheen en daarheen. Het doet me een beetje denken aan Italië, allemaal die obersbuurten en zo. En aan Griekenland. Het is me een beetje mediterraan, lijkt het hier wel.
3: Nou, vandaag ook wel een temperatuurtje wat er een beetje bij past.
2: Ja, ja, heel.
3: Het is toch wel gevoelig voor die voor de camera, hè? Ze mag er graag op reageren.
2: Ja. Het zijn hier allemaal een beetje Joop Braakhekkers.

0: Ik kijk hier uit op de Statue of Liberty. Dat is het vrijheidsbeeld van Amerika. Het beroemde beeld als je de Hudson van de zee komt en de Hudson rivier opvaart. En daar vlakbij is dan Ellis Island, waar de mensen hun papieren kregen en helemaal deurlicht werden en zo. Nou, waarschijnlijk was toen een heel klein stippie in New York. Inmiddels, als je hier zo op staat, dan weet je niet geloven, maar het is één grote steenwoestijn. En overal, zover je ziet, binnen het huizen, parken, bruggen. Helikopters vliegen hier rond alsof het bronvliegen zijn. We staan hier namelijk op het dak van het World Trade Center. En dat is het hoogste gebouw in New York. Het zijn twee hele grote, reusachtig grote skyscrapers. En nog hoger als de Empire State Building. Of zoals Harm Hofstede al zegt, de Empire State Building. Maar het is een enorme. Nu kun je ook zien hoe groot New York is eigenlijk. En dat is tamelijk groot, mag ik wel zeggen.
1: Het is niet alleen een hoogbouw, maar het is ook gigantisch uitgestrekt.
0: Ja. Het is enorm groot. Dat zie je beneden niet zo. Omdat je tussen die hoogbouw inloopt en de zon er eigenlijk al haast niet bij komt. Alleen nog op sommige plaatsen. Maar als je hier dan staat, dan zie je pas hoe groot die stad is. En daar is Amsterdam een dorp bij. Dit is echt de nieuwe wereld wel, toch wel.
1: De wereld van de technologie, hè?
0: Ja, dat is. Hoe je zo'n ding omhoog gekregen hebt, dat mag Joost weten. Maar het is. Een knap stukje bouwkunst. De New Jersey Turnpike. Ja, het is prachtig weer. Je kunt ook ver kijken, zo ver als het oog reikt eigenlijk. En als je dan zo'n grote Boeing ziet, die is hier ook heel erg klein. Hier staat allemaal communicatieapparatuur op, hier bovenop. Maar dat is natuurlijk ook heel mooi voor. Maar het is echt. En we bespreken nou als toeristen, niet als. Dit heeft weinig met de blues te maken, maar. Ja, het is echt een fantastisch uitzicht. Ach, en dit moet je eigenlijk even doen. Zoals Amerikanen Europa doen, zo moeten wij op een gegeven moment hier even omhoog.

0: Ted Heath, Blues for Moderns. Wij gingen weer naar beneden toe. We kwamen in een mooi parkje, Washington Square. Een kleine oase van rust in New York. Aan het einde van de reis, meer dan 20 dagen waren we onderweg. Harry Musquet, Willem van der Linden, de cameraman en ik. En dan zit hij er op een bankie bij een vijver die. Met wat mensen door hem toe. En dan kijk je toch wat weer terug. Kijk je wat weer om. Van hoe was die reis en hoe heb je het ervaren? Nou, Willem van der Linden, onze cameraman. Ja, die zag het zo.
1: Persoonlijk gaat het mij gewoon om de waarde van de muziek. En voor mij heeft bluesmuziek net zoveel waarde als klassieke muziek. En of wat voor een goede muziek. En is belangrijk. Klaar. En of dat nou al door de grote massa ook zo opgepakt wordt, we zullen het wel zien. Dat zal de tijd wel leren. Maar dat maakt mij verder niet zoveel uit. Ik kan me voorstellen dat je dat afvroegt. En natuurlijk is er. Maar er ontstaat ook nog steeds nieuwe muzieksoorten. Daar heb ik ook wel vertrouwen in. Ik denk dat zolang de mensen bent, wordt de muziek gemaakt. En houd de oren open, denk ik. Ook voor nieuwe dingen. Wat maakt het uit?
2: Wat heb je nou dan, behalve die. We hebben nou even over de bluesmuziek gehad. En dat is jouw conclusie, hè, door die lens hebt gekeken. Maar wat heb je nou nog meer zien hier?

0: Amerika, wat is je daar nog meer opvallende, al kiekende?
1: Nou, een van de dingen die ik, maar dat is persoonlijk, die ik op deze reis als heel prettig ervaren heb, dat ik nog nooit zoveel, juist in verband met mijn werk, mijn moederstaal kon spreken. En dat is bijvoorbeeld een ervaring die jij opdoet. Het is een heel aparte ervaring, toch eigenlijk. En
2: kijk, dat kan. Ik sta helemaal niet bestillen, hè?
1: Ja, maar dat is normaal.
0: Misschien waren wij op dat moment ook een paar van de. Misschien dat er hier nog 100 Drenten in Amerika waren op dat moment. Maar dat er in dit grote continent, wat 250 miljoen mensen woont. Op dat moment eigenlijk, maar een paar mensen waren die Drenthe spreuk. Dat is uw opval, maar is hier ook nog wat verder opvalt. Het is natuurlijk een land waar een heleboel dingen om de money draait, hè? Dat is heel duidelijk.
1: Ja, en ik vind jullie reacties op heel veel dingen, daar heb ik met plezier naar zitten lusten. En af en toe ook wel eens dat ik dacht van... met plezier voornamelijk. En met herkenning ook. Maar ik ben hier niet voor de eerste keer. En voor mij is het in die zin, jullie ook niet, maar ik ben hier al zo vaak geweest. En ik vind die Amerikaanse maatschappij, ik vind het prachtig. Je kunt er zeer comfortabel reizen en logeren en zo. Er is allemaal eten is er overal en dat is allemaal geen probleem. Maar ik ben altijd blij dat ik weer naar Rusko.
2: Ja, wat mij vooral opvallend is, om dat ook nog eens even te noemen, dat volgens mij Amerikanen een hekel hebben aan achterom kijken.
0: Ja, ze kijken volgens mij liever voor u. Alhoewel ze wel heel erg geschiedenisachtig zijn. Tenminste, ja, maar, als het zo lang hun geschiedenis betreft.
2: Ja, maar de gewone Amerikaan, laat ik het zo zeggen. De overheid doet wel wat aan landmarks en die dingen, maar... Ik heb niet het gevoel dat de gewone Amerikaan er zoveel belangstelling voor heeft.
1: De Amerikaanse cultuur, dat zie je ook in de Amerikaanse film. Als er geen happy end aan zit, dan is het geen goede film. Die kun je niet maken. Je moet er een happy end aan doen. In Europa is dat anders. Daar mag dat wel. Dat is dus heel kenmerkend voor de Amerikaanse cultuur. En dat zie je... We zijn nu bij het Hegeblimstone. Maar ik was ooit een keer eerder wel in Graceland West. Nou, als we daar wel in de kombaan, dan zou je ook zien... dat de hele zwarte kant van, bedoel ik, de minder leuke kant van Elvis zien leven, die wordt daar eigenlijk ontkend. Die bestaat niet. Er is alleen Elvis, hij wordt een grote hero en dat wordt in stand gehouden. En dat wil ze alleen maar zien. In die zin schreef ze hun eigen geschiedenis op een hele Amerikaanse manier ook.
0: Ja, en ze vragen ook altijd, how are you doing? En het antwoord daarop, eigenlijk een retorische vraag, is eigenlijk dat je je goed moet voelen. Dus je moet hier eigenlijk altijd wel met een smile op je face rondlopen en optimistisch zijn. Wij in Amerika, of wij in Europa wil ik zeggen, wij hebben natuurlijk een veel oudere cultuur en wij kijken daar ook een beetje sceptisch naar, zou ik als wilde zeggen. Ik heb het idee dat wij op een of andere manier wel wat kunnen gebruiken van het optimisme, maar aan de andere kant ook een beetje kicken als... van de afstand van, nou jongens, jullie komen er nog wel achter.
2: aan zelfonderzoek, dat is de samenleving volgens mij heel weinig.
0: Ja, dat idee heb ik ook, ja. Het is allemaal toch wel redelijk ad hoc.
2: En ze mag verschrikkelijk graag, mensen, dat valt mee op de successen wezen. Ik ben ook allemaal lesies van de rijkste mensen en het grootste bedrijf en de beste werknemer en noem maar op, die ding.
0: Ja, en toch als je goed in het land om je heen kijkt, dan zal dat dan best wel zo wezen. Maar er is natuurlijk een hele grote discrepantie tussen, een moeilijk woord, een tegenstelling zou ik maar zeggen, tussen arm en riek. Dat is hier verschrikkelijk groot. Ik bedoel... dat zie je dus bij ons in Nederland dus niet, die grote tegenstelling. En wat dat betreft denk ik ook dat wij er ook mee op moeten passen dat we hetzelfde systeem in Nederland niet gaan hanteren, want ze zijn al hard op weg om dat sociale vangnet helemaal weg te halen. Want dan creëer je eenzelfde harde maatschappij als hier in Amerika, want het is natuurlijk wel een super harde maatschappij. wat ik wel grappig vind hier in New York, dat toch wel heel veel, en meer dan in andere steden, dat hier veel meer zwarte en blanke mensen met elkaar omgaan. En dat er niet op een basis van gelijkheid is. Dat viel mij hier in New York vooral op. Kijk, daar hier tegenover zit ook weer een aantal. En die zitten gewoon door elkaar. Hier tegenover een meisje, een blank meisje met een donker meisje. Dat in het hotel heb ik dus op een bankje zitten. Dat was een verschrikkelijk groot hotel. En daar zag ik ook die mensen samenwerken. En redelijk vrolijk. Dus dat is New York. En New York is natuurlijk niet meer echt Amerika, geloof ik.
2: We hebben deze keer op de reis hebben wij het verschil, of we hebben de afstand overbrugd eigenlijk tussen het zuiden en het noorden. Merk je daar verschil tussen?
0: Ja, dat is een groot verschil. Ik bedoel, zuiden is, tenminste dat zuid waar wij zaten, dat platteland, dat is natuurlijk toch wel, daar is de werkloosheid, ja, die kan ik niet in cijfers uitbeelden, maar in ieder geval ziet het daar veel armer uit als... In het noorden, dat kon je gewoon zien. Memphis, dat was een stad die al iets welvarender aandeed. Vooral aan de Mississippi kant. En St. Louis was alweer een stukje welvarender. En hij dan in Chicago komt, dat is alweer een heel stuk anders. Dat is nog weer welvarender. Maar vergis je niet, er zijn natuurlijk altijd zwarte woonwijken en andere woonwijken waar het toch nog... Ja, wat het toch arm is. En in New York, dat kan ik niet zo goed bekijken. We zijn hier heel kort. Maar zo is het. Dit is een andere staat gewoon. Het is van een andere orde. Dit is, het is typisch een wereldstaat. Letterlijk en figuurlijk. Dus. Dit land is zo groot dat... en daar hebben wij nog maar een heel klein stukje zien. Dat kun je onmogelijk vergelijken met... misschien zou je... Nog een conclusie, nog iets, de armoede van Drenthe vroeger en de armoede in het delta of zo, maar ach, dat is ook, toch ook meer een toevalligheid gewoon. De blues kwam dan vandaan en ik ben blues begin te zingen in Nederland, maar dat is meer op dat moment op die plek wezen en zo. En daaraan kun je dus een soort van... een soort van samenhang relateren tussen Drenthe van vroeger en de Mississippi Delta. Maar ja, eigenlijk heb ik niet zoveel met elkaar te maken, vind ik. Het is een toevalligheid.

0: Muziek die als symbolisch is voor de afgelopen 20 afleveringen van The Way Up North, Harry's Blues. Traveling with the Blues, 1997, QB and the Blizzards. Dit voor de laatste aflevering van The Mojo Man. Het boek over Muddy Waters geschreven door Sandra B. Toews. Nou, hij dat het boek doorneemt, doorleest, dan kon je ook tegen dat Muddy Waters eigenlijk nooit die bekendheid kregen zullen hebben, maar denk ik niet de Rolling Stones er best waren.
1: Hey, neem alleen maar de naam.
0: Ja, ja.
1: Rolling Stones, hè, dat is afkomstig van het nummer van Muddy. En Stones hebben ook heel veel aan promotie gedaan. En als hij eens een keer optrad in de Chicago Southside, dan wipt ze wel eens binnen en speelt met. Dus die jongens die hebben wel altijd de mensen de credits gegeven van wel ze het leerd hebben. En dat vind ik een goede zaak.
0: Nou, dan hoort in deze Lester aflevering toch ook zeker het nummer waar de Rolling Stones de naamgeving aan te danken hebben. Het nummer Rolling Stone uit 1950. Opgenomen uiteraard op het Chess label, waar er recentelijk een prachtige box van verschenen is. Ik geloof wel met 40 cd's, het totale Chess repertoire is daarop uitgebracht. Maar dit is uit 1950, Muddy Waters met Rolling Stone.

0: back. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Shoulder fair. Shoulder fair.
1: Kun je horen dat lang leden is?
2: Ja, ja, ja.
1: Lekker gekras. Opgenomen in februari 1950, oorspronkelijk uitgebracht op het Aristocrat label.
2: Ja, de voorloper van Chess eigenlijk.
1: Ja, ja, precies, ja. Het was een hit in 1941 voor Robert Pettway. Toen heette het nog de Catfish Blues. En Muddy die heeft het gewoon nummer zet, heeft zijn eigen naam aan verbunden waarschijnlijk. En toen heette het Rolling Stone, ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Bob Dylan heeft er ook nog wat mee.
2: Ja, Like a Rolling Stone. Ja, heb je nog.
1: Was toen zo'n heel lang nummer, of niet?
2: Ja, heel lang. Ja, dat is, die had tamelijk lange nummers.
1: Ja, ja. Later is Muddy Waters ook naar Engeland toegegaan. En heeft er ook gespeeld met allerlei bluesmensen. Rory Gallagher, dacht ik. Clapton misschien wel.
2: Ja, ik denk dat hij het over het geheel bekeek met een heleboel van die mensen samen gespeeld heb. Ja,
1: ja. En toen heb je ook een nummer van de Stones opgenomen. Misschien ook wel een beetje als, als een soort eerbetoon aan de Stones. Die hem in Engeland in ieder geval toch een geweldige bekendheid gegeven had. Het klinkt wat merkwaardig om dat te huren. Het komt ook van een LP van Muddy. Die heet Experiment in Blues. En dat is Let's Spend the Night Together. Muddy Waters. MUZIEK

0: Tja, wat ben je nog van zingen, Harry?
1: Ja, redelijk overgeproduceerd, dacht ik.
0: Nee, 1968, ja. Electric Mud was het.
1: Ja, ja, ja.
0: Let's spend the night together. Opnemen wel door Marcel Chess. Hij, ja, het is eigenlijk een poging. What I'm trying to do with the blues is put it on, put a modern thing to it.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Nou, of het er echt beter van wordt?
1: Nee, ik denk het niet.
0: Maar hij het verhaal wil lezen van Muddy Waters, van de Stovel Plantation tot aan de Rolling Stones in Engeland, dan moet je dat boek erbij pakken. Het prachtige boek van Sandra Beatos, Muddy Waters, The Mojo Man. Een hele, hele grote aanrader voor elke bluesliefhebber.
1: Ja, absoluut. Fantastisch boek.
2: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
0: Yeah. Aan elke reis komt een eind. Zo ook aan deze serie, The Way Up North. De 20 aflevering die wij maken van Clarksdale, Mississippi, naar New York City. Gemaakt door Harry Musquet en Albert Haar. Met techniek in handen van Rego Meijer. Deze productie die kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Harry's Blues is de volgende week weer op dezelfde tijd met Harry Musquet.
1: Ja, want Albert is er door de reorganisatie van dit bedrijf niet meer bij. En dat vind ik bijzonder spijtig, want in die bijna 10 jaar dat ik met hem heb mogen samenwerken, heb ik ongelooflijk veel van hem geleerd en hem ontzettend leren waarderen als mens en als vakman. Albert, jongen, het gaat hartstikke goed.
0: Deur gewoon, Harry.

0: Siena tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het debuutalbum van QE and the Blizzards, Desolation, sloeg in als een bom. Een band uit Drenthe met bluesklassiekers. Het is een compositie van bluespianist Eddie Boyd. QE and the Blizzards, Five Long Years.

Be in the Blizzard, 5 Long Years. Het album Don't Explain, dat is een meesterwerk van gitarist Joe Bonamessa en zangeres Beth Hart. Het is een cover van Etta James uit 1967. Het werd 113 keer gecoverd, onder meer door Chicken Shack, Rod Stewart, Coco Taylor, Crystal Shawanda, Rory Block en Sean Webster. Maar dit is echt de beste cover. Beth Hart en Joe Bonamessa, I'd Rather Go Blind.

Beth Hart en Joe Bonamassa, A Rather Go Blind. Tab Benoit, dat is een bluesgitarist uit Louisiana. Hij begon in Baton Rouge in de bluesclub van gitarist Tabby Thomas, de Bluesbox. Intussen heeft hij 19 uitstekende albums gemaakt, maar Nederland heeft hem nog steeds niet ontdekt. Geheel ten onrechte trouwens. Tab Benoit, Nice and Warm.

Debnois, Nice and Warm. Luther Allison, dat is een bluesgitarist uit Arkansas. Hij ging naar Chicago en daar werd hij het huisorkest bij de bluesclub Walton's Corner. Hij bleef na een tour door Europa een jaar of 20 in Parijs hangen en toen tekende hij een contract bij het soul-label Motown Records in Detroit. Dit komt ook van het album The Motown Years. Luther Allison, Luther's Blues.

Luther Allison, Luther's Blues. Nadat Van Morrison zijn solo-hit Brown Eyed Girl scoorde, gooide Burt Burns, de eigenaar van Bang Records, overhaast het album Blowing Your Mind op de markt met nummers die nog niet klaar waren. Van Morrison was woedend, maar desondanks is dit een prachtig nummer over een zieke vriendin. Van Morrison, TB Cheats.

The cool room, light and fools around.

0: funny. It ain't funny at all. You learn in the cool room, man. You learn in the cool room. In the cool room. In the cool room.
1: Van Morrison, TB Cheats. De Steelwoods, dat is een band uit Nashville met muzikanten uit de begeleidingsband van zanger Jamie Johnson plus zanger Wes Bayliss uit Alabama. De band stond al in het voorprogramma van Lynyrd Skynyrd en Blackberry Smoke en toen overleed plotseling gitarist Jason Cope. Dit is een compositie van zanger Wes Bayliss en het komt van het album All of Your Stones, The Steelwoods, All Pale.

The Steelwoods, Old Pal. Rory Block uit New York is intussen alweer 74 jaar en ze zingt haar hele leven al de blues. Ze groeide op in Greenwich Village, ze heeft intussen 39 albums gemaakt, maar Angel of Mercy, dat is haar meesterwerk. Ze nam het op met gitarist Dan Duckmore uit de band van Linda Ronstadt, haar zoon Paul Block, Richard Bell, de pianist van de band, John Sebastian uit The Love and Spoonful, Larry Knechtel, de basgitarist van Brad, en Jerry Marotta, de drummer van Peter Gabriel. Rory Block, Angel of Mercy.

Laurie Block, Angel of Mercy. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Jimmy Hall uit Alabama was lang de zanger van de band Wet Willie en hij had een grote hit met Keep On Smiling. Hij maakte deel uit van de band Betts, Hall, Level en Trucks. Hij was tot de dood van Jeff Beck, de zanger van de Jeff Beck Band. Hij zit nog in de Royal Southern Brotherhood en hij is de bandleider van Hank Williams Jr. Dit komt van zijn soloalbum Rendezvous with the Blues. Het is een klassieker van Sam Cooke. Jimmy Hall, a change is gonna come.

Hoi luisteraars, welkom bij Harris Blues, de eerste uitzending in 2022. Allemaal de beste wensen voor het komende jaar. Dat het maar een gezond jaar mag worden en volle muziek. Nou, dat zal vast en zeker wel lukken, want de gast die ik vandaag heb, die staat midden in die muziek. Dat is namelijk John Hofstegen van Café Hofstegen uit Grollo, waar heel veel muzikale activiteiten georganiseerd worden. Zijn keuze, die hoor je straks. En die begint met Another Day, Another Road.

0: Another Day, Another Road, Cube in the Blizzard van de LP. Groet Nuut Grollo, 1967. En gast John Hofstede. Hoe oud was jij toen in 1967?
1: Toen was ik 9 jaar, Albert.
0: 9 jaar?
1: 9 jaar, ja. Ja.
0: Kun je er nog wat van herinneren toen?
1: Ja, tuurlijk wel. We waren nog wel jong. Ja. En toen kwam Harry, die kwam natuurlijk al die bijhoes en zo. Al die. En ik kwam bij mijn ouders in het café. Ja, en toen van die aan, kwam de ander natuurlijk. Dat mijn vader ervoor zorgd heeft dat Harry dat boerderijtje kon huren. Nou ja, er was geen wasmachine, er was hier niks. Dus en, nou ja, mijn moeder zorgde ervoor dat Harry al die de was deed en zo. En dat de sabs natuurlijk bij ons kwam te eten. Dus hij zat al die bij ons aan tafel te eten. Dus het was voor ons de gewoonste zaak van de wereld. Dat hij gewoon al die binnenstapte.
0: En dat was de reden van waarom jij Another Day, Another Road als nummer u de keuze hebt?
1: Nou, die heb ik goed keuze. Dan Harry die op een gegeven moment, toen Harry in 2011... Dat was nou ja, het jaar wil dat er van alles gebeurd is. En toen zei Harry op een gegeven moment, toen was al wat, toen was het een beetje klaar met reizen en alles en al wat, was al wat ziekelijk. Hij zei, weet je wat we gaan doen, jongen? Ik ga niet meer op pad. Ik ga niet meer on the road. Ik ga gewoon nog 4 keer in het jaar, gaan we straks. Als ik een beetje weer klaar ben, dan gaan we 4 keer in het jaar, gaan we bij jullie in die grote zaal, gaan we een optreden verzorgen. En dan laat het volk me naar mij toe komen, in plaats van ik naar het volk toe gaan. Ja, het is er helaas niet van komen. En dat is wel een beetje jammer.
0: Ja, maar gelukkig is er in Grollo het museum, het Cuby Museum, ja. Van wat normaal gesproken open is, op dit moment uiteraard niet. En waar veel mensen komt en die ook vaker de combinatie in muziek van bij jullie parkeren bij Café Hofstede en dan door het museum toe lopen. En Grollo is natuurlijk wel door Harry Musquet en zeker ook door de LP Groet Nuut Grollo, ja, is wel op de kort komen, hè?
1: Ja, absoluut, absoluut. Kijk, Harry was natuurlijk wel de grondlegger van de blues. Ook in Nederland en alles en nog wat. Kijk, toen dat in Grollo allemaal begon natuurlijk. En er is van alles en nog wat gebeurd in die tijd. Kijk, en ze werden natuurlijk al bekender en bekender. En dat was natuurlijk een geweldige tijd. En wij gruiden er gewoon met op. Dus het werd van ons gewoon een normaalste zaak van de wereld wat er gebeurde. Dus ja.
0: En dat heeft zich ook al die deuren zet eigenlijk. Want Harry heeft niet eens zo heel lang in Grollo gewoond in elk geval. Van 64 tot 71. Maar hij bleef er wel altijd komen. Maar er zijn ook meer mensen in Grollo terecht te komen. Johan Derksen is er gewoon.
1: Ja, dat klopt. Want op een gegeven moment, Derksen kwam ook altijd in die tijd van Musquet natuurlijk. Die kwam ook in het café. Als Harry er was, dan kwam Derksen ook vaak. Want Derksen kwam natuurlijk ook rollen. Die voetbalde door. En die was ook wel een beetje rebels natuurlijk. Net als die jongens waren met de muziek en zo. Dus dus van tien kwam het aan. Dus, en en op een gegeven moment, die jongens die Harry voetbalde natuurlijk ook bij Achilles. Dus als ze dan een keer in Grol weer voetbalden, dan kwam ze bij de Hila Gillis Club. Dan kwam het weer bij mijn ouders in het café natuurlijk. Ja, en en in één keer en ze repeteerden nog vaak wel eens bij ons. En wij hebben er toen ook mee begonnen natuurlijk. Toen wij om een gegeven moment die feestzaal zijn. Toen hebben we ook ieder jaar het huis laten optreden en zo. Kijk, en dat was natuurlijk, ja, dat waren op een gegeven moment alle andere tijden hebben we er met meegemaakt. Met Harry heeft in diverse formaties speelt natuurlijk. En één keer ging beter en de andere keer wat minder. Maar ja, goed, toen maar. Wij bent altijd wel blijven volhouden. En hij zal die troon nog groot blijven komen.
0: Maar ik kan je voorstellen hoe Grollo West zal wezen op dit moment, 2022, wanneer Harry door niet de West was?
1: Ja, dan had de blues natuurlijk niet op elkaar staan. Dat was niet helaas West. En ik denk dat het wel anders West was. Kijk, later kwamen er ook wel andere figuren te wonen, zoals Egbert Strooier en zo. En weet je, Eva King, maar dat waren ook wel wat die wel de ding. Maar die bent er ook wel een beetje, die komen door die bekendheid van Musquet en zo. Die werden nieuwsgierig naar Grollo toe en zo allemaal. Het was natuurlijk een leuk derby. Ach, en ze konden makkelijk aan hoezen komen. Dus ja, dat was allemaal wel 1 en 1 was 2 natuurlijk.
0: Ja, maar het had nooit die enorme uitstraling gehad natuurlijk die het Noah heeft door aanwezigheid van Harry.
1: Nee, helemaal niet. Dat denk ik niet, hè. Nee,
0: zal A.G. Plug, zal die er woont hebben als Harry in 64 niet in Grollo West was?
1: Ik denk het niet. Ik denk het niet, want die is natuurlijk, hoe is het je plug te komen? Nou ja, dat goed, er kwam een boerderij, er was een boerderij natuurlijk, die was aangeschaft door iemand. En die, en kijk, en die zegt een huurder, er moet iemand in wonen. En E.J. Plug kwam toen een beetje in Grollo en die trad wat op en die zegt, woonruimte, die wilde er eigenlijk wel weg, goed Kaartwijk en zo, dit soort dingen. En dus, ja, en dan hebben we in verband bracht met die boerderij en met degene waar die boerderij van was. Nou goed, en zij kunnen duren. En tot op de dag van vandaag woont ze er nog. Ja. En met veel plezier. En ze heeft daar ook. En ze hebben ze zelf hartstikke leuk ingeburgerd. Ze hebben zelf nog een liedje over Grollo geschreven en zo allemaal dus.
0: Nou, de mama's hebben nog gelusten over het liedje over Grollo. Van de CD Barefoot in 2018. Toen woonden ze inderdaad al in Grollo, denk ik. Want ze woont er een jaar of veren, denk ik.
1: Ja.
0: Ongeveer,
1: ja.
0: Van de CD Barefoot, het nummer Blues Village.

0: AG Plug over haar woonplaats Grollo, oftewel de Blues Village van de CD Barefoot. Alexandra Plug, zoiets eigenlijk. En ze woont nog steeds in Grollo. Net als John Hofstegen, die hier te gast is in deze eerste uitzending van Harry's Blues in 2022. Ja, en één nummer, daar kun je natuurlijk niet ummen hen als John Hofstegen te gast hebt. Een nummer van Cube in the Blizzard, Just for Fun. Want ja, dat komt bekende personen in voor, John.
1: Ja, dat komt hele bekende personen in voor, Albert. Kijk, er komt allerhande legendarische figuren in voor natuurlijk. Harry heeft het schreven natuurlijk. Voor, ja, er waren, kijk, aan de stamtafel werden nog eens wat verhalen verteld over kinderen en wat onechte kinderen. En nou ja, goed, toen we van hier kwamen aan. En het kwam zo in de spraak vaak te pas. En die alle mensen die aan de stamtafel zijn, er zaten onder andere plumage aan die tafel natuurlijk. En die vertelden al die verhalen wel. En toen heeft door een liedje overgeschreven. Kijk, en er kwamen alle andere mensen voor die ik, nou, ik zal de naam niet noemen. Maar wat ik ook leuk vond, mijn vader kwam er ook voor in voor natuurlijk. Heel Hij is neem Harry, hij had een...
0: Die owns his fine old
1: in. Ja, een fine old in. Dus dat vind ik ook wel hartstikke mooi natuurlijk. Want eerst had hij het niet in de gaten met me kon. Maar later, dan gooi je dat dus een beetje filter daar. Dan denk je bij jezelf, dan word je wat older. Dan denk je, oh ja, daar komen we ervoor. En dat was best wel, zit een hele hoop leuke dingen in.
0: De borreltafel praat uit Grollo, oftewel Just for Fun, Cube in the Blizzards.

0: Ja, mooie tekst. Als je goed naar luistert, dan is dat zeer de moeite waard. Just for Fun, Cuban the Blizzards uit 1966 van de LP Desolation. Harry's Blues, de luister die naar. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En de aanleiding is de keuze van John Hofstede zelf, namelijk een nummer van Cat Riggins. Blues is my business. Nou, blues is ook een beetje business in Grollo. En zeker van John Hofstede.
1: Zeker.
0: Toch? Want dat is een beetje begonnen, denk ik, met het bosbeeld van Harry wat er gekomen is.
1: Ja, er kwam iemand naar Grollo en dat was Gerard van Klaven. Gerard die zat ook, die zat overal een beetje in. En die kwam met het idee om een bosbeeld bij Oesting over het café neer te zetten op het pleintje van Harry. Nou ja, Harry Lubberin begon natuurlijk helemaal niet warm voor, want die had. Nou, hij zegt, wat moet ik met een borstbeeld, dit en dat, en ik leef nog en zo, en er moet er nog een borstbeeld komen. Maar Gerard kreeg hem toch zo ver aan, dat een keer met naar die kunstenaar ging, naar die kunstenaar, om eens dat te gaan bekijken. En wat voor idee die vrouw erover had en zo met Gerard. En zo is het standbeeld dat er komt te staan. Want Harry werd er ook enthousiast over. In het begin vond het maar niks. Maar toen die klaar was, en hoe verder als het vorderde, hoe mooier als het begon te vinden. Dus ja, dat was wel heel apart.
0: Dat had hij natuurlijk ook nooit voorzien, van dat zeg maar zo'n bedevaartplekken zullen worden, hè?
1: Nee, al helemaal niet, Albert. Als je dat nou nog ziet, als de mensen elke dag stopt er auto's, elke dag dan maken ze er foto's van. Dit is onvoorstelbaar. Ik heb wel eens gezegd, toen dat beeld erin zat, had een emmer bij zij daar met een deksel erop. En ze moeten er allemaal een eurootje voor geven, dan hou nooit meer werken hoeft. Voor het kijken naar het beeldje.
0: Zo'n gigantisch volle volk.
1: Ja, onvoorstelbaar. Ja. En fietsen en wandelaars. En, nee, het is, zelfs de Pokémon, Lenny naar Pokémon zoekt, die zit er zelfs bovenop. Dus het is een beeldje die ontzettend veel aantrekkingskracht heeft.
0: Nou ja, en geluk natuurlijk, vandaar dat schuinting over jullie café geplaatst is.
1: Ja.
0: Gerard van Klaveren heeft dat bewust gedaan, volgens mij. Want die heeft gezegd van, John, hold er een beetje een oogje op.
1: Ja, dat zei Gerard. Gerard zegt, en hij moet ook zo naar dat café in kijken, zeggen, dat je kan zien zitten aan de bar. Ik zeg, nou, zo is het ook. Ik zeg, als ik naar boeten kijk, dan kijk ik hem ook recht in de ogen. Ik zeg, dat is wel hartstikke mooi.
0: We praten straks nog even verder over zeg maar de blues als business. De eerste aanleiding, dat was het nummer wat jij uitzag van Cat Riggins.
1: Ja.
0: Die kende jij, hè, Cat Riggins?
1: Ja, die heb ik in 2015 ontmoet bij Blue Sea op Curaçao. Mijn vrouw en ik waren op Curaçao. En daar was de Blue Sea, daar hadden ze alle andere bandjes. En daar speelde Cat ook met haar band. Nou, en dat was dat meisje had zo'n gigantisch goede stem. En dat was zo'n leuk artiek, zo'n leuke act daar midden op de straat. Dus Simone, mijn vrouw, die heeft door de hele avond een beetje bij zitten kijken. En ik ben wat rondtrekken, maar andere bandjes kan bekijken en zo allemaal. Toen kwam ik later terug, ze zegt, John, als weet maar, het moet dit een keer zien, zou ik nu in Grollo creëren.
0: Maar was dat in de tijd dat in Grollo als Holland International Blues Festival, dat toch al was of nog niet?
1: Nee, dat was er nog niet. Want wij zijn doorheen gegaan, want ik kreeg een telefoontje van die twee mannen van, nou, die hadden een idee om een groot bluesfestival in Grollo neer te zetten. Nou ja, en ik zeg, dat is allemaal hartstikke mooi. Ik zeg, maar ik moet eerst nog eens even zien. Ja, je weet wel, we hebben in Drenthe, wij wachten eerst eens even af. Maar ik kende die man al, Jordan, dus. En toen dacht ik, nou maar, weet je wat, ik kom wel eens een keer naar je toe. Hij zegt, dan moet je komen in mei, dan hebben we een hartstikke mooi festival, het Blue Sea Festival. Hij zegt, daar ben je uitgenodigd. En zo ben Simon en ik ben dan naar dat festival gegaan. En er waren ook mensen van Mojo en Derksen was er ook. Want Derksen die presenteerde dat daar de eerste keer door. Dus dat was hartstikke leuk. Dus zo hebben we met elkaar opgetrokken. En zo is het festival tot stand gekomen, zeg maar. Door in de grondbeginsel legt.
0: En zo is Blues is My Business is op Curaçao.
1: Juist, dat is op Curaçao geboren.
0: Cat Riggins.

0: Blues is My Business van Cat Riggins van de CD Blues Revival uit 2016. Ja, je hebt er op die manier goed leren kennen natuurlijk. Niet alleen in Curaçao, maar die jaren daarna ook. Hè?
1: Ja, wij hebben er ieder jaar uitnodigd. Ieder jaar als ze weer kwam, weer naar Nederland toe kwam, dan luidt me er altijd weer bij ons optreden. Dus het is een... Het is een heel leuk vrouwtje. Ze is heel gaaf. Ze komt direct naar je toe. Ze is voor iedereen. Ze herkent iedereen direct weer. Ze is totaal geen capsones. En als ze er staan giet, het is maar een heel klein vrouwtje. Maar als ze op het podium giet staan, dan stiet er ook waar.
0: Power, hè?
1: Ja, power. Echt wordt. Het is echt een power vrouwtje.
0: Ja, ja. Er komt een CD binnenkort van Heurut, volgens mij.
1: Ja.
0: Dus even afwachten nog, maar zit er aan te komen. Het origineel van Cat Riggins' Blues Is My Business, dat is van Larry McRae. En ja, in drie keer de scheepsrecht draaien wij altijd drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. Larry McRae die heeft het opgenomen in 2000 op de CD Believe It. Nou ja, dan moet je het origineel maar eens even vergelijken. En straks kun je nog een andere uitvoering. Maar dit is Larry McRae met Blues Is My Business.

Larry McRae uit 2000. Dat was de originele versie van Blues Is My Business. En er is nog een andere versie van. Ja, er zijn wel meerdere versies van. Wat nog een mooie versie is, is die van Karen Lovely. Ooit in Groningen zien. Ik dacht op de Blues Night in Groningen. Geweldige uitvoering. Maar ik heb nog een derde uitvoering. En dat is weer een uitvoering die zo eigenlijk zo op het podium van Café Hofstede in Grollo kunt staan. Een band uit Californië. De Eddie Davis Band. Van een nieuwe CD uit 2021. Gewoon getiteld Blues Is My Business. En hij geeft zijn versie van het aloude Blues Is My Business.

0: Blues is My Business en de uitvoering van Eddie Davis. Drie uitvoeringen waren dat. En de aanleiding was de keus van Sean Hofstegen, die hier te gast is. Het nummer van Cat Riggins uit 2016. Het origineel uit 2000 van Larry McRae. En deze uitvoering van Eddie Davis uit 2021. We gaan weer terug naar Grollo, we gaan weer terug naar Sean Hofstegen. Blues is My Business. Het festival, het Holland International Blues Festival in Grollo, dat is bij jou zo ongeveer in de achtertuin, hè?
1: Ja, dat klopt, Albert.
0: En dat, ja, dat is nog 2 jaar niet duren gewoon natuurlijk.
1: Nee. Maar alle artiesten, alle vaste artiesten, die bent er allemaal nog wel. En die bent ook allemaal weer geneigd om te komen. Dus die contacten bent er allemaal nog. Ze met allemaal nog, ja. Ik heb daar van de maandleden nog bericht over gehad. Dat ze, nou ja, ze hebben nog niet verteld wat er allemaal komt. Maar dat wel dezelfde artiesten die ze voorjaarleden allemaal contracteren hebben. Dat stiet nog allemaal. Die, allemaal nog, ja, die wilt allemaal nog graag naar Grollo komen.
0: Maar ik hoorde ook een neenamen nu. John Fogerty hoorde ik ook nu.
1: Ja, John Fogerty ook. Die heeft al zelf in zijn eigen agenda staan.
0: Oh.
1: Dat het naar de Blues veel is in Grollo komen.
0: Kijk aan.
1: Dat is natuurlijk hartstikke mooi.
0: Ja, en je hebt er heel wat mensen in de achtertuinen gehad. I don't know, of teruggekikt op die, wat waren 3, 4 festivals waren het?
1: Ja.
0: Wat is hoe het beste bij je, Blim? Wat vond je het meest opmerkelijke?
1: Ja, we hebben natuurlijk, Walter Trout was daar, Bad Heart, John Bonamassa. Dus in gitaars wel natuurlijk, dat vind ik wel fantastisch. Nou, de Tradition Trucks Band, dat vond ik heel, nou, dat was het eerste jaar. Dat was een afsluiter met zo'n grote band en er zat zoveel beleving in. Dat ik bij mezelf, nou, als dit ieder jaar zo doorgaat, dan wordt het wel een gigantisch spektakel, zeg maar.
0: Maar is Sean Hofstegen, is dat nou een echte bluesliefhebber, een echte blueskenner of?
1: Wie?
0: Hier.
1: Ik?
0: Ja.
1: Nee, ik ben eigenlijk wel van alle markten een beetje thuis. Ik heb alles natuurlijk metgekregen. Hoes bedrijf heeft natuurlijk, dat bestiedt al jaren. En we hebben natuurlijk heel veel broer en partijen van alles en af. Dus met allerlei soorten muziek heb de bij de revue passeerd. Kijk, en er zit natuurlijk, ja, er zit heel veel Hollandstalig bij, er zit Engelstalig bij, er zit van alles, lagen zit erbij. Maar blues is natuurlijk heel anders. Dat is later, kijk, de opa's en oma's, dat waren allemaal de liefhebbers van de blues. En die hadden een beetje doorgegeven aan hun kinderen. En die luidde eerst een beetje op stoffig op een plaat liggen. Maar nou is het er allemaal afgekomen, van een paar jaar geleden. En toen hij overleden is, is het helemaal een beetje in een versnelling gegaan. En toen wij het museum openen, toen nam ook diezelfde opa's en die oma's en die vaders en zo, die namen hun kinderen ook mee naar het museum. En die hebben ze wat enthousiasme gemaakt, zeg maar, om die blues leuk te vinden. En ik zie veel meer jonge publiek nou die zich door me bezig houdt. Ik zie het aan mijn eigen kinderen. Mm-hmm. Dat die dat leuk vindt. En die er nou heel enthousiast over bent, over bepaalde bands. En dan denk ik van, die zoekt allerhande dingen op internet. Maar dan kunnen ze het niet horen. Ze kunnen met die telefoon, ze zoekt alle soorten muziek op. Nou, dat vind ik toch wel hartstikke mooi, dat het toch wel blijft bestaan.
0: Maar vroeger is in de eerste plaats blues business.
1: Blues is dik business voor mij.
0: Ja, toch?
1: Ja, en dan moet je ook heel eerlijk in weten, dat is gewoon zo. Het gebeurt bij ons in de achtertuin. Nou, en het is wel een, je bent er heel jong mee bezig. Maar het is een hartstikke mooi spektakel. Het is een hartstikke mooi evenement om te doen. Maar het gaat natuurlijk in het lezen nog wel even om de business.
0: Wat wel het kunnen. Want ja, het is ook wel een keer geweest van dat het niet helemaal uur kan. Toen heette het nog Blues in Grollo.
1: Ja.
0: En dan is het een beetje vervelend.
1: Dat was heel vervelend. De eerste jaren, toen liep het al niet goed. En het tweede jaar binnen ze er weer met staat. Maar toen was er al een heel groot verlies. En toen hebben ze de stekker eruit getrokken. En dat vinden we wel heel vervelend. Want wij kregen natuurlijk wel de naam dat wij met elkaar de stekker eruit trekken. Maar wij waren natuurlijk niet de organisatie. Maar goed, we hebben het door nou direct allemaal zelf weer oppakt. Dus
0: ik denk dat blues onlosmakelijk met Grollo verbonden blijft. Dat alleen nog al door het C+B Museum, het Holland International Blues Festival. Ja, je weet niet hoe lang het blijft bestaan natuurlijk, hè?
1: Nee, maar die man zegt, zolang er artiesten zijn en zolang wij het leuk vinden, dan gaan we er gewoon met deur.
0: Ja.
1: Dus er zit voorlopig nog geen rem op.
0: We zullen het zien, John.
1: Ja, zo is dat.
0: Wat blijft bestaan is in ieder geval de muziek van Harry Musquet. Want jouw volgende keuze, die komt er ook vandaan. Het kan bijna niet anders. Apple Knuckles.

0: De Apple Knockers Flophouse, zo noemde Harry Musquet zijn huis aan de voorstreek in Grollo, waar tegenwoordig het Bluesmuseum in zit. Afgelopen jaar was het 2021, was 10 jaar geleden dat Harry overleden is. En ook het jaar dat Harry 80 zou worden, dat het veel aandacht voor de West. Wat heb jij door van in Grollo, Mark?
1: Nou, dat er wel. De commerce die komt al die traditioneel altijd op Harry zien, zeggen Harry zien verjaardag, dat is 10 juni. Mm-hmm. Dan komen ze traditioneel al die bloemleggen bij het beeld. Dan gaan ze naar het museum toe. Komen ze even in het café traditioneel haakballen in. Dat bent allemaal van die mensen van het eerste uur. En dan denk ik bij mezelf, dat bent echte liefhebbers. Die komen nog altijd, overal komen ze weg en die honden dat gewoon aan. Ja, die vinden het voor zichzelf heel belangrijk. En die vergeten dat niet. Die willen het niet vergeten.
0: En dat geldt voor 26 september ook, of niet?
1: Ja, voor de sterfdag van Harry ook. Er wordt een keersie brand. En wordt er ook weer op dezelfde manier aandacht aan stuk. Er wordt er allemaal bloem bij het beeld die neerzet. Gaat er weer heel veel mensen naar het museum toe. Nou, dan steken we altijd een keersie aan en zo voor Harry. Dan wordt er ook weer heel stukjes wat er in het gastenboek geschreven en zo allemaal. Ja, het leeft nog geweldig. Ja.
0: Want een van de plannen was om in 2021 de Olde Band, de Blizzard, weer bij elkaar te halen. En te laten optreden met Waylon op het Holland International Blues Festival.
1: Ja.
0: Is de bedoeling dat in juni straks ook gaat gebeuren?
1: Ja, het is wel de bedoeling dat hetzelfde programma wat op stapel stond, dat het deur zal gaan. Ja, mits die mensen allemaal nog leven natuurlijk en dan vandaag in start binnen om op te treden. Maar het verplan hetzelfde programma weer vasthouden.
0: Dat zal voor ene denk ik niet gelden. Peter Frampton die stond op het programma. Die was toen al, nou ja, niet al te best, maar volgens mij kan die helemaal niet meer spelen. Maar dan misschien daardoor John Fogerty voor in de plek.
1: Ja, misschien wel.
0: Kan maar zo.
1: Misschien wel. Want die heeft het al op zijn eigen agenda gezet. Dus
0: ja.
1: Dat is wel mooi.
0: Jouw volgende nummer, het kwam al een beetje in het gesprek, kwam het aan de orde. Dat is een heel old bluesnummer, wat bekender worden is eigenlijk door Etta James en later de Chicken Check, een Engelse bluesband. Maar in jouw geval in de uitvoering van Beth Hart en Joe Bonamassa, I'd Rather Go Blind. Waarom dat nummer?
1: Nou, ik vind het twee van de beste artiesten die bij ons toen optreden hebben in het Holland Blues Festival. En dit nummer, dat kom je ook wel. Er zit een heel mooi stuk gitaarwerk in van Joe Bonamassa. En, nou ja, en de stem van Beth Hart natuurlijk. Dus ja, die combinatie vind ik wel.
0: De merg en been.
1: Ja.

0: Dit blijft een nummer wat binnenkomt, om het zo maar te zeggen. Bret Hart en Joe Bonamassa met I Rather Go Blind. Is van de LP of van de CD Don't Explain uit 2011. John Grollo zonder Harry Musquet, dat is bijna niet voor te stellen. We hadden er in het begin al een episode over. I don't know, zeg maar, vooruitkijk de komende jaren. Wat kan er naast de ding die er nou al bindt, denk je, wat zal er nog kunnen gebeuren op het gebied van blues in Grollo?
1: Ja, kijk, we zijn natuurlijk nu met het museum bezig. En dat gaat ook iedere keer. Dat wordt ook iedere keer een beetje update en zo allemaal. En nu doen we dat met die podcast en zo. Dat wordt allemaal heel goed ontvangen. En we proberen natuurlijk die ook een beetje die richting op te krijgen. Van andere smaken van muziek. Maar wel met de blues en wat een beetje gelieklopen aan de blues langs. Kijk, en ja, en het is ook, het is een beetje in de verder kijken. Maar ja, goed. Een echte grote visie heb ik er niet op. Maar ja, als je ziet, nou, we hebben nou afgelopen jaar ook het stadion open van Harry Musquet-Lardy. Ja. Als ik zie hoeveel mensen door alweer op aankomen, dan denk ik van, er wordt maar een stadion genoemd en hup, de mensen stapt alweer in de auto en die komt er alweer op aan. Dus ja.
0: Nou, ik vond het wel bijzonder wat jij zei, van dat een beetje een ontwikkeling is van dat ook de jongere generatie,
1: ja,
0: dat die weg ook weer een beetje weet te vinden.
1: Ja.
0: Ik vind het wel opvallend van, wanneer was het in september of oktober, hadden jullie Harlem Lake in de zaal. Echt nog een jonge band, maar die wel met die muziek weer in de weer is.
1: Ja, dat is een hele jonge band. En die bent er echt ook heel druk mee bezig. En dit is wel jammer, want net voor die pandemie natuurlijk, zullen ze hadden ze een uitnodiging om naar Amerika te gaan. Zullen ze uiteindelijk een beetje doorbreken. En dat is toen, want ze hadden een prijs won, ik weet niet welke prijs was, van jonge band en bluesband. En toen zullen ze naar Amerika en toen zullen ze een cd opnemen.
0: Ja, ze zullen in Memphis zullen ze een opname maken.
1: Ja. Ja. Dus ja, kijk, en dat soort dingen, dat soort bandjes, kijk. Die wordt de jonge publiek ook mooi van. En die lui die draagt dat natuurlijk zelf ook uit. Mm-hmm. En dan trek je alweer gauw weer een veel jonger publiek aan natuurlijk.
0: Ja. Er was trouwens ook een band die heette Grollo. Zou die ook niet bij jullie optreden?
1: Ja, die zullen bij ons op de Vrienden en Vrijwilligersdag optreden in januari. Maar ja, dat hebben we ook canceld. Dat kan ook niet. Dat hebben we ook weer op school. Maar dat bent jongens uit Twente. En dat is net zo'n soort bandje. En die heet Grollo met één O. Dat is natuurlijk wel hartstikke mooi. Kijk, en die bent ook bevangen met die blues. En die hebt ook zelf een interpretatie gegeven aan de blues. Dus kijk, ja, er is nog zat te doen. Nou, en als je Lawrence Jones hebt, dat is een hele jonge Engelse band natuurlijk. Die jongen is al jaren bezig met de blues. Dus ja, die timmert ook geweldig aan de weg. Dus ja, er is jeugd genoeg die de blues nog omarmt.
0: Met blijft wel doorgaan.
1: Ja, daar giet in lengte van door. Dat denk ik wel.
0: Gelukkig maar vroeg, hoor.
1: Ja, zo is dat.
0: Bedankt, John, dat je hier in de uitzending waren. Harry's Blues zit er bijna op. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. In dit geval met assistentie van John Hofstegen. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van een nee-cd van Tinsley Ellis. Die heeft nog niet opgetreden in Grollo, maar dat zou misschien wel een keer kunnen gebeuren. Tinsley Ellis met Beat the Devil.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Grace Potter, dat is een singer-songwriter uit Vermont en ze maakt tevens deel uit van de band The Flaming Lips. En ze nam opnieuw de klassieker van Etta James op, I'd Rather Go Blind.

Grace Potter, A Radical Blind. Het is een nummer van Bob Dylan en het werd bewerkt door 4 absolute supersterren uit Amerika, waardoor het een unieke opname is. Jamie Johnson, Willie Nelson, Chris Stapleton en Leanne Womack. Gotta Serve Somebody.

Jamie Johnson, Willie Nelson, Chris Stapleton and Leon Womack, Gotta Serve Somebody. Eli Paperboy Reed uit Boston, dat is een jonge blueszanger die tegenwoordig vanuit Brooklyn, New York opereert. En hij is in de ban van de zwarte muziek uit de zuidelijke staten van Amerika. Vandaar dit nummer van Jimmy Hughes, Eli Paperboy Reed, Steal Away.

Eli Paperboy Reed, Steal Away. L.L. Black, dat is een soulzanger uit Californië. Hij zat in Engeland al in de tv-shows van Jules Holland en Graham Norton. Hij stond ook al op North Sea Jazz Festival. En hij bewerkte een oude hit van de Staples Singles. L.L. Black, I'll Take You There.

Hello Black, I'll take you there. Michael McDonald uit St. Louis was jaren de zanger van de Doobie Brothers en Steely Dan. En hij werkte al samen met Van Halen, Aretha Franklin en Toto. Hij is getrouwd met de zangeres Amy Holland, die eigenlijk Amy Boersma heet en ongetwijfeld Nederlandse roots heeft, al is ze wel geboren in New York. Michael McDonald, Cry Like a Rainy Day.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Medication Time van Todd Sharpville is het album van deze week. En Todd Sharpville toerde al als voorprogramma met Pink, Joe Cocker, B.B. King en Eric Clapton. Dit album nam hij op in Amerika met gitarist Duke Robulara als producer en als gast te doen Larry McRae, Joe Louis Walker en Kim Wilson mee. Todd Sharpville, I don't need to know your name.

tot Sharpeville. I don't need to know your name. Vince Gill was bij de Eagles de opvolger van de overleden Glenn Frey, die dit nummer componeerde. En Vince Gill nam het op met jazzzangeres Wendy Moten. True Love.

Vince Gill en Wendy Moten, True Love. Countryzangers wagen zich steeds vaker aan bluesy nummers en ze doen dat doorgaans erg goed. Dit is een compositie van Mick Jagger en Keith Richards. Alan Jackson, Wild Horses.

Alan Jackson, Wild Horses. Court Overstreet uit Nashville is vooral bekend in Amerika door zijn rol Sam Evans in de populaire tv-serie Glee. Hij is overigens de zoon van countryzanger Paul Overstreet. Maar Court zat al in 6 films en 11

Court Overstreet, We've Got Tonight. Little Richard, dat was een rock'n'roll fenomeen en zijn vriend Don Covey schreef geweldige nummers voor hem. Bijzonder van dit nummer is dat Jimi Hendrix de gitarist is en het werd een top 20 hit in Amerika. Little Richard, I don't know what you've got, but it's got me.

Little Richard, I don't know what you've got, but it's got me. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Fontella Bass uit St. Louis begon als pianist bij Little Milton en later bij Bobby McClure. En ze had een grote hit met Rescue Me. En later maakte ze met haar echtgenoot Lester Bowie deel uit van het Art Ensemble of Chicago. Fontella Bass, I Want Everyone to Know.

0: Amsterdam was gewoon het magische centrum van de wereld. En daar moest je zijn als je gewoon het wilde maken op het gebied van muziek, literatuur en noem maar op. En ik denk dat dat gewoon er nu wel een beetje af is.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. In Amsterdam is het deze maal. En met te praten met een man die uit Drenthe komt, naar Apeldoorn ging en toen naar Amsterdam. Met de muziek met. Muziekjournalist, programmamaker, tegenwoordig schrijver, Bert Jansen.
2: Hier in de Rocktempel, Paradiso, ja, zit ik samen met Bert Jansen. Bert, jij bent auteur, schrijver dus, of schrijver, zoals in het goed Hollands. En ja, wij kennen elkaar al heel lang, maar zou jij in kort aan de luisteraar in willen uitleggen wat voor soort auteur jij bent en hoeveel boeken jij hebt geschreven en welke uitgeverij? Dat is Bert Bakker, dacht ik, hè?
0: Ja, de boeken zijn allemaal uitgekomen bij Bert Bakker. Ik ben in de tijd gedebuteerd bij de Bezigerbij. Dat was naar aanleiding van een feuilleton dat ik schreef in Aloha, voorheen Hitweek. Dat is een undergroundblad. Die feuilleton is ontstaan omdat ik in Café de Pels, dat is een café in Amsterdam, vertel ik altijd verhalen over mijn mislukte popmuzikantschap aan ene Wim Noordhoek. En die zei van, dat zijn zulke leuke verhalen, dat moet je gewoon eens een keer gaan opschrijven. Dus dan heb ik gewoon een typemachine geleend en ik heb dat zo'n verhaal opgeschreven. En toen heeft Wim Noordhoek heeft dat gelezen en dat is toen gepubliceerd in Aloha. En halverwege dat feuilleton kreeg ik een brief van uitgeverij De Bezigerbij van Geert Lubberhuizen of ik mijn MS wilde opsturen. En dat stond dus voor een manuscript, wist ik veel. Maar in ieder geval, ik ben bij De Bezigerbij in de tijd gedebuteerd. En daarna zijn er bij uitgeverij Bert Bakker zijn er in totaal zo'n 15 boeken van mijn hand verschenen, zoals dat dan heet. Waaronder één verhalenbundel, een bundeling van mijn interviews, popstukken en drie jeugdboeken.
2: Dat was voor de vader, als ik het goed heb. Hè? Heb je ook een tijdje gewerkt, toch?
0: Nou, ik heb gewerkt voor. Dus er altijd een soort van misverstand bestaat dat ik voor Muziek aan het Oor gewerkt heb. Ik heb wel een tijdje voor Muziek aan het Oor gewerkt, want dat is in samenwerking met de vader. Maar ik heb mijn meeste popinterviews heb ik gedaan voor de Haagse Post. Toen nog de Haagse Post, het heet nu HP De Tijd.
2: Maar je hebt ook nog meegewerkt aan het vaderprogramma.
0: Ja, ik ben 5 jaar ben ik producer en samensteller geweest voor de Vara Televisie. En daar hebben we programma's gemaakt samen met Peter van Halm en Pim Oets als Nederpopscene. En daarna met Charles Leeuwenkamp het programma Wonderland.
2: Wij kennen elkaar goed. Ik ken jou vanuit Apeldoorn. Ik denk waarschijnlijk vanuit het etablissement De Poort van Kleef, waar wij dan destijds speelden. Maar jouw roots liggen toch ook nog in Drenthe, hè, als ik het goed begrepen heb.
0: Mijn roots liggen dus echt in Drenthe. Ik bedoel, elke keer als ik weer in Drenthe kom, dan is dat een soort van vreemde ontroering wanneer ik de grens overga. Dat kan ik ook aan niemand uitleggen, hoor. Ik denk dat alleen een echte Drenthe dat begrijpt. Maar ik ben geboren in Rode, ik heb een tijd in Fries gewoond en ik heb een tijd in Groningen gewoond. En ja, dat klopt. Wij hebben elkaar. Mijn allereerste interview. Dat heb ik met jullie gedaan. Dat was in de Poort van Kleef. Achter de coulissen. En dat was toen mijn eerste interview. Dat heeft toen in Hitweek gestaan. En dat was meer zo'n beetje van. En toen werd ik een soort van vaste briefschrijver vanuit de provincie. Zo van, nou, hier in de provincie is het ook al niks, weet je wel. Zo meer van dat.
2: Ja. En wij zijn daarna toch eigenlijk wel vrij goede bekenden geworden. Je hebt wel eens met ons meegespeeld. En ja, wij kennen elkaar van vele optredens van Cube the Blizzards. En er was ook sprake van dat jij op een gegeven moment misschien een boek in die richting zou schrijven. Maar wij kennen elkaar ook van het afscheidconcert. Jij bent vaak in Grollo geweest. Nou, op een gegeven moment is het contact een beetje verwaterd. Hoe dat nou precies gekomen is, dat is mij niet duidelijk geworden. Volgens mij ging dat over allerlei misverstanden met boeken en zo die niet. Iets met Gelling die niet helemaal meer wist wat hij aan het doen was of zo. Maar in ieder geval, ik ben jou toen uit het oog verloren. Wat ben jij toen eigenlijk gaan doen?
0: Ja, wat ik toen ben gaan doen, we zijn elkaar een beetje uit het oog verloren. Dat is toen naar aanleiding van, we hebben toen die film gemaakt samen met Willem van der Linden.
2: De legende.
0: En dat heb ik naar aanleiding van die film heb ik toen ook mee naar aanleiding van het scenario van die film. Dat heb ik toen samen met Willem van der Linden geschreven. Toen heb ik een boek samengesteld onder de titel De Legende. Ja, en toen zijn we zijn elkaar uit het oog verloren en er zijn volgens mij allerlei misverstanden ontstaan. Maar wat ik toen heb gedaan is dat ik toen in 1986 ben gaan lesgeven aan de schrijverschool Het Colofon. En dat doe ik tot op heden. Dat is gewoon ook een onderdeel van mijn
2: bestaan. Is dat een instituut hier of gaat dat op een andere manier?
0: Nee, dat is gewoon een stichting. Gewoon een echte school. Een deeltijdopleiding die in 1985 is gesticht. Ja.

0: Op een gegeven moment ben je ook naar Amerika gegaan, hoorde ik. Want ik heb dan een keer geprobeerd om je op te sporen, maar toen hoorde ik van allerlei mensen dat je in Amerika zat. Waar zat jij en wat deed je daar?
1: Nou, ik was writer in residence, heet dat. Dat is een dat klinkt heel erg deftig. Dat betekent dat je gewoon één dag in de week lesgeeft aan een universiteit. En ik zat in Minneapolis, in Minnesota. En daar heb ik een jaar gezeten, gewoond en gewerkt.
0: Dus de stad van Prince of zo?
1: Ja, nee, dat is de stad van Prince.
0: Ja, dacht ik toch, hè?
1: Ja, in de tijd dat ik er zat, toen zat Kenny Dulver er ook. Want die moest dan... Die zou dus op een LP van Prince meespelen. Maar die moesten dag en nacht in haar hotel blijven. Want die moesten op afroep ter beschikking zijn voor de Purple Prince.
0: Ja. Heb jij Kenny daar nog ontmoet? Of?
1: We hebben gebeld. En ik ben op een gegeven moment naar haar hotel toe geweest. En toen moesten ze naar Paisley Park. Dat is de studio van... Van Prins. Dus we hebben elkaar wel gesproken, maar hebben elkaar helaas niet in de lijf ontmoet.
0: Dus, maar zij moest dus gewoon opdraven en zo.
1: Van, zij moest, ja, ze moest
0: zat gewoon... daar in een prachtig hotel en alles erop en eraan. En dan misschien even een rieltje, een fil of zo. En dan kon je weer verdwijnen en dan maar weer wachten tot je weer aan de beurt was. Dan lijkt me toch ook echt niks. Maar goed, ik bedoel, het was voor haar natuurlijk, voor haar carrière natuurlijk fantastisch.
1: Mm-hmm.
0: Maar jij gaf daar dan les en ook hetzelfde moet ik me dat voorstellen, een beetje hetzelfde als wat je hier deed bij Colophon?
1: Nou, zo ongeveer. De Universiteit van Minnesota is een van de weinige universiteiten die een Dutch department hebben. Omdat daar erg veel, er zitten erg veel emigranten, er zijn erg veel Amerikaanse studenten die zijn gewoon op vakantie zijn in Amsterdam geweest. En die lijkt het dan ontzettend leuk om Nederlands te leren. Dus wat ik daar gewoon deed, is dat ik een cursus deed met creativiteit. Wat was het ook weer? Topics in Dutch Culture heette dan officieel. Dus dan, ik heb gewoon een beetje de jaren 50, de jaren 60 en de jaren 70 en de jaren 80 behandeld. En daarnaast gaf je gewoon Nederlandse les.
0: Ja, maar hoe lang ben je daar geweest? Hè?
1: Een jaar.
0: Ja. En wat vond je ervan van Amerika?
1: Ik vond het fantastisch.
0: Ja?
1: Ja.
0: Had je niet het idee zoals... wij zijn er ook twee keer geweest. Ik ben er dus een tijdje geweest. En ik vond het eigenlijk een... ik bedoel, het is een prachtig land. Maar ik had toch nogal wat ambivalente gevoelens over. Als je door Mississippi rijdt, waar de blues dan vandaan komt... Dat het eigenlijk de derde wereld is en zo.
1: Mm-hmm.
0: Dat je dus... dacht van hoe is dat mogelijk in zo'n rijk land? Dat zag je dat in Minneapolis ook? Zo, dat echt, ja. De tweedeling als het ware.
1: Ja, dat zag je daar heel erg duidelijk. Ik bedoel, je hebt gewoon een hele duidelijke scheidingslijn tussen de rijke mensen, tussen aanhalingstekens, en dan gewoon het arme gedeelte. Ik bedoel, waar ik woon in Uptown, dat is dan de min of meer chique wijk van Minneapolis. En als je dan even in de auto stapte en je reed even 5 minuten, dan kwam je meteen in een zwarte wijk. En daar was het gewoon echt armoedetroef. Maar dat zag je ook voornamelijk bij de supermarkten. Dat mensen met van die foodstamps en kerken die dan op zaterdag eten uitdeelden aan mensen. Dat is echt een hele grote tegenstelling.
0: Dat vond ik ook. En ik denk dat het nou met die meneer Boes alleen maar erger wordt. Maar goed, dit even terzijde. Je bent toen weer teruggegaan. Doorgegaan waarschijnlijk met waar je mee bezig bent, met Colophon. Welke boeken heb jij in die tussentijd eigenlijk geschreven?
1: Nou, het laatste boek. Ik heb in Amerika een jeugdboek geschreven. De eerste reis van de Willem Baars, dat ging over de walvisvaart in de jaren 50. En ik heb daar mijn tot nu toe laatste roman geschreven, Werklicht. En dat is wat ik daar heb gedaan.

0: Ja, we zitten hier nu in Paradiso. Jij bent natuurlijk niet alleen maar schrijver. Jij bent ook een verwoed fan van de Mississippi saxofoon, zoals wij dat dan zeggen in vakterm. Dat betekent, luisteraars, dat is de mondharmonica. Maar die klonk vroeger als, zowat als je Sonny Boy hoorde als een saxofoon. En saxofoon was voor de negerbevolking natuurlijk veel te duur om te kopen. Dus kocht men een mondharmonica en dat zodoende de naam. Daar ben jij natuurlijk ook, van die muziek ben jij natuurlijk ook een fan van, mm-hmm. van de blues. We zitten hier nou in Paradiso, daar is ook heel veel blues. Heel veel blues, er zijn heel veel bluesbands opgetreden. Vroeger was dit voor ons eigenlijk een soort van, één keer in de maand speelde hier. Hou jij je nog bezig met muziek of ga je nog wel eens luisteren? Kom je nog wel eens in Paradiso eigenlijk, überhaupt?
1: Ja, ik kom daar dus eigenlijk niet meer. De laatste keer dat ik hier ben geweest is een jaar of 5, 6 geleden. Maar het was wel zo dat in de jaren 60, dan ging ik liften vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. En ik heb wel dus de opbouw van Paradiso meegemaakt. Hè. Je had toen de Cosmos. En toen is deze kerk, want Paradiso was eigenlijk een kerk van de Vrije Gemeente. Die is toen verhuurd aan een Provadia groep.
0: Ja, dat was waar Fantasia eigenlijk onder.
1: Waar Fantasia ook dus onderviel. En we hebben hier toen meegeholpen met het opschilderen en het beschilderen. En dan ging ik hier een heel weekend heen. Ja, en dan sliep ik hier boven ergens s'nachts in een slaapzak achter de bar. En dat was een fantastische tijd. Ik bedoel, we waren hier met z'n allen bezig om hier iets van te maken.
0: Ja, en nog steeds is men bezig om er wat van te maken. Want je hoorde natuurlijk op de achtergrond natuurlijk allerlei geluiden. Men is hier waarschijnlijk weer bezig om een of andere show in elkaar te steken. Maar toen was het toch heel anders. Hè? Toen had je nog de vloeistofprojecties en dat soort dingen.
1: Ja, de vloeistofprojecties, die stonden daar op een
0: bekend fenomeen.
1: Op het balkon, weet je wel, van die kristallen assenbakken die werden dan onder een lamp gehouden en dan van die vloeistofdia's die dan stuk gingen. En, nee, dat was echt fantastisch. Ik bedoel, je mocht hier min of meer hashies roken. Dat werd min of meer toegestaan. Je kon zelfs op een gegeven moment beneden in de kelder kon je ook hashies kopen. Dat was ook een beetje gedoogd. De politie gaf wel van tevoren aan wanneer ze een keer zouden komen controleren. Dus dan moest je zorgen dat je je spullen gewoon had verstopt. Maar vooral in het begin was het hier fantastisch, want het gebouw is helemaal beschilderd. Voor de gevel hing een heel groot doek met allerlei kleuren. En het was een totaal andere wereld.
0: Het lijkt me nou een beetje meer op een doorgangshuis op een of andere manier. Van dit erin en dan dat eruit. Er wordt natuurlijk wel heel veel gedaan. Mm-hmm. Paradiso live en zo. En, maar ook vroeger was het eigenlijk grotendeels muziek en zo. Maar nu heb je dus ook lezingen. En Den Uyl is hier nog na de verkiezingen gehuldigd, geloof ik. of vind ik dat fout? Dus het is dus nou toch een meer een multi-gebruikscentrum geworden.
1: Ja, het is heel lang is het tot en met volgens mij in 1980 is het gewoon een poptempel geweest. Ik ben op een gegeven moment nog in de race geweest om directeur van Paradiso te worden. En op een gegeven moment was het toegespitst op Huib Scheurs en op mijn persoontje. En ik had toen met het personeel van Paradiso afgesproken dat ik in principe alles bij het oude wilde laten. Dat wil zeggen dat de lichtshow zo, dat het allemaal zou blijven. En Huib Scheurs had allemaal nieuwe plannen van lichtshow moest weg en wat allemaal aan de gevel hing moest allemaal af en het moest worden zwart geschilderd. Dus uiteindelijk is Huib Scheurs toen directeur van Paradiso geworden. Ik denk dat het achteraf wel goed is dat ik er niet ben geworden, want volgens mij was het toch geen baantje wat mij echt had gelegen.
0: Nee, want Hans Dulver heeft er daar ook over gekeken. Die is ook nog een blauwe maandag directeur geweest. Maar die was er nooit, want die ging altijd spelen. Ja. Dus die programmeerde dus helemaal niks. Dat was wel leuk. Hij heeft nog wel een paar cent in zijn zak gestopt, want zo ging het altijd. Maar hoe is het die scene in Amsterdam eigenlijk? Ik kom eigenlijk niet zo vaak in Amsterdam. Rudy van Dijk, die hier overigens vlakbij woont, ook jou wel bekend. Ja. Nu geloof ik zo'n beetje onderdirecteur van het Zweelink. Die woont hier dan een tijd, die zei ik ga hier weg, want er lopen alleen nog maar junks, buitenlanders, flikkers en weinig echte Amsterdammers meer rond. Want de populatie van de stad die staat hem niet meer zo aan en zo. Weet je, hoe ervaar jij dat? Is Amsterdam eigenlijk nog wel? Ja, ik bedoel, afgezien van dat het een mooie stad is, hoor. Laten we dat even...
1: Nou, het gekke is wat ik mij realiseerde toen ik hierheen liep, is dat ik nu al sinds 1983 woon ik op het Biggers Eiland. En het Biggers Eiland is een soort van dorp in Amsterdam. Ik bedoel, daar kent iedereen elkaar.
0: Oost, hè, dacht ik.
1: Nee, dat is in het centrum.
0: Oost, ja.
1: Ja, dat zijn de westelijke eilanden, waar vroeger de scheepswerven waren, waar al die zeilschepen zijn gebouwd in de Gouden Eeuw. En toen ik hier dus heen liep, door de Leidsestraat en zo, toen realiseerde ik me van, god, ik ben hier al jaren niet meer geweest. Ik loop hier nooit.
0: Nee.
1: Dus ik bedoel, ik kom heel erg weinig in wat men dan van buiten het centrum van Amsterdam noemt. En ja, ik denk dat Amsterdam op bepaalde gebieden ontzettend aan het verloederen is. Maar het is niet meer de stad waar ik in de tijd, onder andere aangetrokken door de muziek van QB and the Blizzards, waar ik toen per se heen wilde. Want was toen, ja, toen ik 18, 19 was, toen was Amsterdam was gewoon het magische centrum van de wereld. En daar moest je zijn als je gewoon het wilde maken op het gebied van muziek, literatuur en noem maar op. En ik denk dat dat gewoon er nu wel een beetje af is.

0: zelfs even tussen praten. Dat is waarom de mondharmonica. Wie is eigenlijk jouw favoriet? Sonny Boy Williamson of Walter Jacobs?
1: Walter Jacobs, Little Walter.
0: Ja, toch wel. Ja,
1: zeker weten.
0: Ja, dat zijn toch een beetje vreemde mensen, hè, die mondharmonica spelen vaak. Het zijn vaak, wat je bij een voetbalelftal de keeper noemt. Dat is eigenlijk mondharmonica spelen eigenlijk in een band en zo. Mm-hmm. Het zijn vaak wel vreemde mensen. Vaak ook wel extreem. Lil Walter was een heel extreem man natuurlijk.
1: Ja, dat was een...
0: Ook een achterdochtige lul natuurlijk, maar...
1: Ja, ontzettend achterdochtig, paranoia. Hij was altijd bang dat andere muzikanten zijn geheim zouden stellen. Dat is een bekend verhaal van een mondharmonica speler die een keer kwam kijken bij een optreden van Little Walter. En dat Little Walter toen hem de rug toekeerde op het podium, omdat hij bang was dat die andere zijn trucjes zou overnemen. En dat heeft hij altijd dingen